0: Wanneer de wielerkampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer bijna overal droog en het koelt verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens zijn 3-daagse bezoek gaat hij het met de Amerikaanse president Trump onder meer hebben over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren gingen niet stemmen. Zij hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van het zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond kort het vliegverkeer stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gezien. Daarom mochten vliegtuigen niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag blijft het droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO en

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er verder nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij andere landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van 8 verschillende politieke partijen zijn daar zelf ook slachtoffer van geworden. Ze pleiten voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag bekend. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog, geregeld zon en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens dat bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Suurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week gesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval. Hij zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk niet genoeg is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de wielerkampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer in de loop van de ochtend steeds meer zon en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

eerste zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: 26.
1: Moet de kappersafspraak van Sammy afgezegd worden? Want moet jij geld gaan besparen om de APK te betalen of viel het allemaal mee?
2: Oh ja, gisteren was het zover, mensen die het gemist hebben. Gisteren was het de dag van de algemene paardenkeuring. Oh nee, de algemene periodieke keuring is dat, yeah. Ja, schiet ik altijd een beetje tegenop. Nou, het viel me echt voor het eerst sinds jaren een keer alleszins mee. Maar het had ook van doen met het feit dat ik al afgelopen voorjaar een grote beurt had laten doen van de auto. En ja, dat APK'tje was gewoon een afvinkje. Dus ik was, geloof het of niet, kleine 50 euro kwijt.
1: Oh, nee, dat vond ik echt wel meevallen, ja.
3: Maar dat halen ze toch al niet eens qua uurloon? Of?
2: Ja, ik heb mijn auto gewoon heel erg goed in orde, denk ik. Ja. Ik weet het ook niet.
3: Gelukje.
2: Of het was een lokkertje, want toen ik eenmaal in die garage was, lieten ze toch even de andere auto's zien. Kijk eens meneer, wat voor voorraad we hebben. Wat voor actiemodellen.
3: Ja, en toen dan zeiden ze, nou, je banden, daar moet je wel even op letten, want die zijn, of niet?
2: Ja, zelfs dat viel me. Dus ik had een prima dagje achter de rug. En Sammy, die afspraak staat nog gewoon.
1: Ja, gewoon voor kan het gewoon nog betalen.
2: Juist, ja. Ja, was ondertussen bij de voorstelling waar we het gisteren ook al over hadden. Daddy Cool Turns 50. Gebaseerd op het succesverhaal van Boney M.
1: Absoluut, ja. En als je voor de hits komt, dan zit je daar wel goed, hoor. Je hebt echt een enorme hits bang daar zo. Ik moet wel toegeven, het theater waar de première was een beetje een bijzonder theater. Het geluid was niet al te best. Waardoor je ook in de eerste de helft van de show had je zoiets van, ik merk de energie is laag. Maar in de tweede helft hebben ze dat meer dan goed gemaakt. Alle hits kwamen voorbij. Van Hooray, van Sunny, tot zeg maar Boney M met de Daddy Cool uiteraard. En het was gewoon zo goed bedacht. Die Nigel Brown, de frontman daar zo, die zag er ook waanzinnig uit. Dus ik heb er echt wel van genoten. En wie was daar? Groot presentator van de jaren 80, Rolf Wouters.
2: Nou ja, zeg.
3: Wat leuk.
2: Die zou ik wel willen spreken.
1: Die heb ik zien dansen. Okay. Die kan nog een partijtje dansen daar zo. Die stond echt een soort van disco inferno te doen daar zo.
2: Maar hoe is het met hem? Want dat is inderdaad een beetje een vergeten tv.
3: Hij wilde ook vergeten worden, toch?
1: Ja, hij stond wel midden in de picture. Hij heeft met mensen heel veel foto's gemaakt. En hij was echt wel, was gewoon gezellig. Ik heb heel even gesproken. Ik heb Nigel ook heel even gesproken. En die zei ook van, ik ben zo blij dat jullie de aandacht aan hadden besteed. Dus die was helemaal blij.
2: Heeft mijn ervaring met Bobby Farrell, God hebben zijn ziel, nog een plek gekregen in de show?
1: Nou ja, ik hoorde wel dat hij, zeg maar, ze wilden wel niet, zeg maar, vuurwerk afsteken. Want dat was een dingetje dat ze niet wilden met Bobby Farrell.
2: Even een vraag aan jou, Caroline. Wat is hagelslag in het Duits? Want jij hebt natuurlijk Duitse roots.
1: Hegelslag.
3: Nee. Ja, dat kennen ze niet. Ze ook niet kennen in Duitsland bijvoorbeeld is vla. Ja, spreekt ze dus vla. En dat willen ze willen heel graag kennen ze van ons. Neem vla mee voor ons.
2: Maar ja, blanke vla is er ook niet meer in Nederland bij, geloof ik, sinds kort. Maar ik vraag dit omdat, Meike, jij hebt hagelslag gekocht voor je broertje die momenteel in Duitsland woont.
4: Ja, ik heb even ingeslagen, want hij studeert nu in Duitsland en hij woont daar nu. Dus hij mist gewoon de hagelslag. Hij mist de pepernoten. Dus ik neem gewoon allemaal lekker Nederlandse dingetjes voor mee die niet thuis eten.
3: Lust dus ook niet.
4: Ja, nou inderdaad. Ja. Ik ga het er nog even bij halen.
2: Nou, dus misschien heeft Robert van Bekhoop ook nog wel wat ideeën voor je broer.
4: Oh ja,
2: die gaan we later vanochtend even bellen over heel Holland Bakt Kids. We gaan het natuurlijk hebben over het feit dat Nederland mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. We hebben het over een gouden huwelijk. Bijzonder verhaal is dat. En we kijken even wat er nu nog meer in het nieuws zit.
3: Dat de website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, dat bedrijf achter ChatGPT. En als we dan toch een beetje die hoek op gaan. Misschien heb je het meegekregen, een filmpje wat gisteren vrij viraal is gegaan van Roel Maaldrink, die zo'n gluurbril opzette en daarmee naar het hoofdkantoor van Meta ging.
1: Ja,
3: eigen Meta-bril.
1: Ik heb het gevolgd en ik heb daar weer uiteraard een mening over.
3: Ja, dat snap ik. Maar ik wil even dat filmpje laten horen, want dat was echt heel geestig. En Meta heeft dat filmpje offline gehaald.
2: Ja. Okay. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Nou, eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Want je weet, de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 liggen nog in bed. We halen eentje uit bed, uit ons alfabet, op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
4: De Z van Zoektocht.
2: Oh, lastige letter, maar kom.

0: Denk bijvoorbeeld aan één kopje koffie van VOF de Kunst. Hebben we nog meer? Koffie, Rita Corita. Ja. Maar dit vind ik altijd ook een hele leuke van Ozibiza, de koffiesong. En wees eerlijk, zo'n kopje koffie op de vroege ochtend smaakt toch het lekkerst. Ook als hij gevangen is in een plaatje. We gaan even naar Martijn toe. Martijn van den Oetelaar uit Sint-Michels-Gerstel. Goedemorgen, Martijn.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Onderweg in de auto, hè? Waar naartoe?
1: Ik ben nu onderweg naar Spijkenisse. Daar heb ik dadelijk een rondgang, daarna een vergadering. En daarna ga ik naar Amsterdam. Heb ik ook een rondgang en een vergadering. En ja, dan zit de dag alweer bijna op.
0: Nou, die klinkt bijna als een ambtenaar met al die vergaderingen.
1: Ja, ja, zoiets.
0: Ja, klopt. Maar je bent uitvoerder, hè, bij een stucadoorsbedrijf.
1: Ja, klopt. Ja, ja. En er moet ook vergaderd worden, gepland worden, dat alles doorloopt.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Net als koffie, hè? Waar we het net
1: ja,
0: over
1: ook,
0: hadden.
1: Ja, moet ook doorlopen.
0: En vanavond natuurlijk lekker even kijken naar het voetbal. Want Nederland moet aan de bak tegen Duitsland. Voetbal lief hebben?
1: Zeker weten.
0: Ja, wat verwacht je van die wedstrijd van vanavond?
1: Ik heb er op zich wel een goede kijk op. Hè. Natuurlijk met Xavi, nieuwe bondscoach. Ja, misschien een nieuw aanpak van voetbal. Andere spelers erbij. Ja, geeft ze maar een kans.
0: Ja. Wat geen nieuwe speler is natuurlijk Virgil van Dijk. Die is, nou, ik zag daar beelden van gisteren. Die is niet al te blij. Die lijkt niet lekker in zijn vel te zitten. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien.
1: Ik heb de beelden gezien. Ik weet welke verslaggever dat daar zat. En die is toch wel op zoek elke keer naar die uitspraken van spelers om iets in de mond te leggen.
0: Ja, en dan doe je natuurlijk op Valentijn Dries, hè, van de Telegraaf.
1: Exact.
0: Juist.
1: Exact.
0: Nou, we gaan zien hoe het afloopt. Zelf, ik denk een gelijk spelletje heb ik toch in mijn hoofd.
1: Nou, zullen we toch op een kleine overwinning houden, Bert? Vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, dat hoop ik natuurlijk. Even kijken, we gaan eerst even een lied uit bed halen. Doen we vandaag met de letter Z. Bijvoorbeeld bezongen door de Makkers in Zomerzon. Kom binnen via onder meer Rex Zaberdijk van Dave D. Dozy, Beaky, Mick & Titch. Dankjewel, Hanny Kruijer. Eddie kiest voor Zeg maar niets meer van André Hazes.

0: Zomersproetjes, leuk, Rocco Granata, komt binnen via Harm. En net als via Dirk van Heertem, zo zal het zijn, Rob de Nijs. Via Anneke, Mariskies, voorzien me graag van Clouseau. Zeg niet nee, van de Voorjoos, komt ook nog binnen, Zoutelanden van Bluff en Gijken. Via Judith, Zondag, Rob de Nijs, dankjewel Chris. Bier is bitter van Rob de Nijs, dankjewel Ton van Heugden. Zo is het leven van de vader Abraham, ook een mooie. Komt binnen via Rimmert. Nou, eens even kijken, weet je wat we kiezen voor jou? Want dat is een plaat waar ik ook wel heel erg blij van word. Martijn van den Oetelaar uit Sint-Michielsgestel. Vertel, welke is het?
1: Nou, zullen we eens even brieven gaan lezen?

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou.

0: 5. Dat is de zender waar je plaat als deze gelukkig nog hoort. Mede dankzij Martijn van den Oetelaar natuurlijk. Die haalde de plaat uit bed. 7 brieven van Arne Jans.
1: U2-maand bij Goeiedag Hendrikman.
0: Morgen bestaat de band een half eeuw. Dat vieren wij al bijna een maand lang hier in de ochtendshow op NPO Radio 5. En morgen het hoogtepunt dus. Dan gaan we samen bepalen wat de beste nummers zijn die U2 ooit heeft gemaakt. Daar hoort dit toch bij, mensen. The Unforgettable Fire.

voor U2 in de ochtendshow op NPO Radio 5. Want dat is de dag dat de band 50 jaar bestaat. En wie weet komt dit ook nog wel een keer weer voorbij. Zo zomaar.

0: Dit Call Me Tonight, 6:30. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft een website van de Australische overheid gehackt. Een AI-systeem was binnengedrongen in een portaal van het zorgverzekeringssysteem, en dat maakte premier Albanese zelf bekend.
2: I want to update Australians on an incident in which an artificial intelligence agent has infiltrated an Australian government website. No personal information is believed to have been accessed at this stage, but investigations are ongoing.
1: Er is geen persoonlijke informatie gestolen, zegt de Australische premier, maar het onderzoek loopt nog. Eerder braken systemen van OpenAI al binnen bij een extern softwarebedrijf. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen gedood. Ook zijn er zeker 6 gewonden in de hoofdstad van Oekraïne. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin, zegt de burgemeester. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky smeekte bij de VN weer om internationale steun. Ook riep hij landen op om geen zaken meer te doen met Moskou. Vanaf vanmiddag geldt in Opheusden weer een noodverordening. De Gelderse gemeente wil zo nieuwe rellen voorkomen. Vorige week werd in het gemeentehuis vergaderd over de komst van een AZC, terwijl buiten de politie werd bekogeld met vuurwerk. 14 mensen werden toen opgepakt. Vanavond vergadert de gemeenteraad opnieuw. De politie mag tot vannacht preventief fouilleren in het centrum van Opheusden. En Meta heeft een filmpje van Roel Maaldrink over de gluurbril offline gehaald. De programmamaker zette zo'n camerabril op en ging ermee naar het hoofdkantoor van Meta om werknemers te vragen wat ze er zelf eigenlijk van vonden. Het ging al snel viraal op sociale media.
3: Are you recording right now?
4: Sorry, what?
3: Are you recording me right now?
4: Kijk, die bril is heel privacyvriendelijk, want je ziet heel duidelijk wanneer je aan het filmen bent. Of niet aan het filmen, wie zou het zeggen? En kun je turn around a bit?
5: Ja. Yeah.
4: Just so. Hij heeft een vrij wijde lens. En kun je turn around a bit?
3: No.
4: Just to...
3: No, I'm gonna work.
4: Toch het idee dat die bril, dat het zonder die bril lekker connected zou zijn met die mensen.
0: Ja. Ja, het is wel allemaal een taal die mij even een beetje voorbij gaat, maar vertel.
1: Nou, hij zette die bril op, ja? En hij zei van ja, ik weet niet of die aanstaat hoor, maar vertel eens, leuk, want dat draaien ze een rondje. En toen ging hij op kruishoogte filmen. Oh ja, ja, deze bril heeft wel een vrij brede lens. Nou, de meeste mensen moesten er helemaal niks van hebben. Eén vrouw zei, oh ja, je mag me wel filmen. En later zei ze, haal mijn gezicht maar weg. Waarmee hij dus heel duidelijk aantoont van, hey jongens, dit is jullie bril. Ja, en,
0: want zij hebben hem bedacht. Want dan moet je, dat,
1: ja, het ja, is van Meta, ja, heb precies. Ik net ook gezegd.
0: Ja,
1: ja, hun eigen bril. En ja, ze konden er zelf dus niet om lachen. Spreken van pesten en intimidatie. En haal dat van Instagram af. Ik had het gezien op Blue Sky, daar staat hij nog gewoon. Mocht je hem nog willen zien. En Roel Maaldrink maakte dit filmpje samen met Bits of Freedom. De burgerrechtenorganisatie spreekt over machtsmisbruik door dat Amerikaanse bedrijf.
0: Oké, nou, wil jij er nog iets over zeggen? Want we hebben het natuurlijk heel veel al over gehad. Over deze gluurbril met alle gevolgen van die. De een was nog bozer dan de ander.
6: Nou kijk, dit is wel echt heel erg goede journalistiek, vind ik. Dit is gewoon inderdaad vol de bal op in. En kijken wat er gebeurt. Ik vind het echt heel goed dat hij dat doet. Want daardoor zie je inderdaad dat dingen posten online zomaar gebeurt. En dat je in één keer wel iets offline kan halen als het degene niet sinds die het gemaakt heeft. Het
1: filmpje werd ook Engels ondertiteld. Ik vermoed zomaar dat dat ook bedoeld is om de oceaan over te steken.
6: Ja, absoluut. Maar mag gewoon niet. Je mag gewoon mensen niet filmen zonder dat ze dat weten. Alleen, ja, wel, zo'n bril, je hebt ook een telefoon in je handen natuurlijk.
1: Maar dan
6: kan je ook mee filmen.
1: Nee, nogmaals, dan zie je dus dat iemand aan het filmen is. En dat zie je met deze bril dus niet.
0: Ja, we gaan even naar de weerkaart. Eens.
1: De weerkaart, ja. Veel zon vandaag. Zonnebril opzetten, zou ik zeggen. Het blijft droog. En bij weinig wind loopt de temperatuur op.

0: En daar past een plaat als deze natuurlijk uitstekend bij. Van Casey in the Sunshine Band.
1: Vroeg vergeten hit.
0: En Get Down Tonight at 75. We gaan even één decennium opschuiven. Naar de jaren 80 en een plaat die je bijna nooit meer hoort. Deze van...

0: Ja, The Birds, waarmee Anouk Nederland weer op de kaart zet op het Eurovisie Songfestival. Dat gebeurde in 2013. Er volgden gloedvolle jaren met natuurlijk succes voor The Common Linnets. Uiteindelijk in 2019 de volle buit voor Duncan Lawrence met Arcade. Maar daarna, ja, werd het allemaal wat minder. En uiteindelijk eindigde het in een grote chaos natuurlijk. Waarbij Nederland vorig jaar besloot om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Nou, we kennen allemaal de beweegredenen, maar gisteren werd dan toch best wel verrassend bekend dat Nederland volgend jaar weer van de partij is. Vertel Meike, wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat Nederland weer mee mag doen?
1: Nou ja, ik vind het helemaal leuk. Ik vind het weer helemaal gezellig dat we erbij zijn. Ik vind het toch altijd wel weer een feestje.
0: En ja. Jij, Stefan?
2: Ja, ik stond op de stoelen. Ik vond het waanzinnig. Ik had zoiets van, ja, heel goed. We gaan gewoon weer voor dat liedje, we gaan voor weer de artiest, we gaan voor weer de saamhorigheid. Uiteraard, er zit natuurlijk een bak lading achter van u tegengezegd. En dat moeten we allemaal niet vergeten, uiteraard. Want er zit nog natuurlijk al een lading in. Maar het is uiteraard gewoon het liedje dat er uiteindelijk toe doet. En de artiest die daar een performance geeft van het leven.
0: Het woord saamhorigheid wil ik er toch even uittillen. Want dat ben ik helemaal met je eens. Ja. En ik heb al zo vaak hier gezegd dat Songfestival is ooit bedacht in de jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog om landen te verenigen, te verbinden met elkaar. En juist daarom is het goed, denk ik, dat we toch weer mee gaan doen. Het is ook een publiek iets. Hè. Afrotros heeft weliswaar besloten om dan niet meer mee te willen doen. Maar dit is iets van de publieke omroep. Ja. Van de publieke omroepen in Europa. En dan kan het niet zo zijn dat één omroep zomaar even beslist, jongens, we doen niet mee. En als je het niet aanstaat, dan kijk je toch gewoon niet naar het Songfestival. Er zijn heel veel mensen die het Songfestival haten. Dat zal nu ook wel weer binnenkomen via de NPO Luister-app. Dat interesseert me ook geen ene reet. Maar ik ben echt super blij dat Nederland weer van de partij is. Dus, daar zijn we met z'n drie over eens.
2: Ja, dat ben ik zeker. Ja.
0: Goed, dan het volgende kwestie natuurlijk. Want wie moeten wij sturen?
2: Nou, Meike, jij had een goed idee volgens mij.
1: Ja, ik wil heel graag Bente sturen.
0: Bente, nog maar heel jong en bijvoorbeeld bekend van dit nummer.

0: vind je dat we haar moeten sturen dan?
1: Nou, ze is gewoon lekker jong, fris en zij zingt Nederlands. En dan vind ik het toch altijd wel leuk als, er, ja, als we dan iemand sturen die ook een Nederlands nummer gaat zingen.
0: Ja. En jij, heb jij een favoriet, ja, Steven?
2: Ja, ik denk dat het misschien wel een idee is om weer eens een keertje een soort gelegenheidsduo te maken. Want we hebben toen met de Kam en Linnet hebben wij een succesje gehad namelijk toen.
0: Dit is natuurlijk onvergeten, ja. Maar je wilt toch niet zeggen dat we dit weer moeten sturen?
2: Nee, niet Ilse en Waylon.
0: Maar dan moeten we eerst een andere oorlog bijleggen.
2: Ja, dat denk ik ook. Nou, ik zat te denken aan misschien Nick Schilder en Roxy Dekker. Of misschien Guus Meeuwis samen met Miss Montreal. Ik zat misschien aan zoiets te denken.
1: Roxy Dekker ook heel niet gek, hoor.
2: Nee, dat vind ik ook een hele goeie. Want die verkoopt een arena uit in een minuut. En die heeft echt wel smaak en die kan echt wel een act neerzetten. En Nick Schilder heeft gewoon een hele goede stem. En kan misschien samen met een DJ een goede track samenstellen. Ja. Een liedje samenstellen.
0: Die hebben allebei de X-factor natuurlijk. Hè? Roxy Dekker en Nick Schilder. Heb je?
2: Ja, absoluut.
0: Vind ik ook een heel goed idee op zich. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om iemand te sturen. Zeker in het licht van wat er nu allemaal gebeurt. En welke gevoelens er rond dat songfestival hangen. Dat we iemand gaan sturen die druk aan kan. En dat betekent dat je een artiest moet sturen. Die daar ook echt mee om kan gaan. Hè? En die al door de wol geverfd is. Laat ik het dan
2: zeker
0: zo zeggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want anders gaat het echt helemaal mis volgens mij.
2: Ja, er komt ook gelijk weer via die NPO Luister-app komt er binnen. Dus verbinden met Israël. Willen jullie dat? Van Wim Groos. Nee, dat is niet het idee van het Songfestival. Het idee is dat je verbindt door middel van muziek. Muziek verbindt is een taal van iedereen. Iedereen verstaat ook de taal van muziek. Of het nou een Engelstalig, Spaanstalig, Franstalig, Nederlands is. Iedereen verstaat die taal. En het gaat niet om dat wij Israël daarin supporten of Gaza of iedereen. Het gaat erom dat wij de muziek met elkaar samen maken.
0: Ja, het is overigens wel zo. Daar wil ik nog wel even, Wim Groos. Daar ben ik wel. Ik denk dat het al heel veel zal schelen als we gewoon Israël uitsluiten van deelname. Want als een winnend land in oorlog is, mogen ze het niet organiseren. Dan denk ik van nou, misschien is het ook handig om dan maar gewoon, als je in oorlog bent, niet mee te doen. Dat scheelt ook een hele hoop. Maar goed, we leggen dat in ander jaar nog eens gebeurt, weet ik het. Er is één naam die volop rond zingt als het gaat om deelname voor Nederland dit jaar. Ze werd vorig jaar genoemd. En het zou zomaar kunnen zijn dat ze, ja, toch dan die handschoen oppakt. Hè?
2: Ik hoop het wel, maar dan moet er wel een hele goede act komen.
0: Ja. Ze heeft er wel lang genoeg op gewacht dan natuurlijk.
2: Ja, ja. Vond een beetje lang duren dit al.
0: Ja. In die zin maakte ze dit met vooruitziende blik. De grote doorbraakhit van, over haar heb ik het, Davina Michelle.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: It's a summer holiday. Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen Carolijn.
18: Goedemorgen Bert. Zo'n 70 mensen zijn de afgelopen 10 jaar bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. Het gaat vooral om personen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf in Nederland. Maar het gaat ook om een Russische spion en Syriëgangers die zijn teruggekeerd naar Nederland. Een deel van de mensen die is bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid zit nog vast. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee wordt zonder toestemming, met behulp van AI, hun gezichten in porno gemonteerd. Kamerleden van veel partijen zijn daar zelf slachtoffer van geworden. En daarom komen ze met z'n allen met een manifest, zegt dit Kamerlid van Pro.
19: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen... Het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
18: De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en ook niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om die olie op te ruimen. En in Ootmarsum zijn ze heel blij met de komst van The Passion. Het paasfestijn wordt volgend jaar uitgezonden vanuit het Twentse stadje. En RTV Oost hoorde hoe trots ze in Ootmarsum zijn.
20: Dat vind ik wel heel cool. Ja, want dat gebeurt niet zomaar.
21: Fantastisch, fantastisch. Ik vind het eer voor Ootmarsum, ja. En jullie maken een heel groot feest van. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben katholiek opgevoed. Ik vind het echt een katholiek feest. En het trekt zoveel mensen aan. Mensen hebben zo belangstelling voor. Dus ik vind het echt geweldig.
18: Ja, ook de burgemeester loopt met een grote glimlach rond. Hij heeft veel gesprekken moeten voeren om de Passion naar Ootmarsum te halen. En hij ziet het als prachtige reclame voor zijn stadje.
22: Nou, dat heeft de editie van dit jaar natuurlijk ook bewezen. Toen het plaatsvond in het mooie Dringelo in Drenthe. Ik vind het wel opvallend dat ze opnieuw kiezen voor een provinciale plek. Hè. Vroeg was het vooral in grote steden. Hè. In Rotterdam is het geweest, Gouda. Zelf heb ik meegedaan aan de editie van Enschede. Dat weet je, nog altijd de best bekeken editie. Zeg ik hem altijd graag bij in 2015.
18: Okay. Ja. Mensen dat vooral niet vergeten.
22: Ja. Dat ze dat niet vergeten. En we hopen natuurlijk altijd op mooi weer bij The Passion. Daarover gesproken, wat voor weer wordt het vandaag?
18: Ja, vandaag vrij zonnig en het blijft op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind loopt de temperatuur op naar een graad of 19.
16: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

in de Nations League. Met een echte klassieker tegen Duitsland. En veel ogen zullen uiteraard gericht zijn op onze nieuwe bondscoach Xavi. Wat gaat hij doen? Gaat hij presteren? En gaan we winnen? Aftrap vanavond om 21:15. Te zien op NPO 3. En voor steeds meer 60-plussers geldt wel een relatie, maar liever niet onder één dak, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De latrelatie is bij 60-plussers populairder dan ooit. Ze willen wel de gezelligheid en steun van een partner, maar ondertussen ook hun eigen huis, ritme en vrijheid houden. Ja, en zometeen alles behalve een latrelatie. Een huwelijk met een gouden randje.

0: Stewart samen met Tina Turner en It Takes Two. Het is bijna 6:15 op deze donderdagochtend. Ook een beetje een romantische ochtend. Want we gaan even bellen met een echtpaar. Dat is wel een bijzonder verhaal. Die zijn al 50 jaar bij elkaar. We kregen een hele mooie brief van hun kleinkinderen. En er was de vraag, god, luister elke ochtend naar jou, Bert. Zou je niet eens even kunnen verrassen? Ja, ik dacht, ja, elke dag zijn er wel mensen zoveel jaar getrouwd en weet ik het. Ben jij trouwens, is dat iets wat jij
1: voor getrouwd? Ogen?
0: Nee, je bent niet getrouwd, maar is dat iets wat wel op jouw bucketlist staat?
1: Nou, sterker nog, ik had het hele plan al klaar liggen. Ik heb het afgeblazen, omdat ik het dat last minute achterkwam dat mijn vriend er helemaal niks van wilde weten. Dus ik heb het afgeblazen.
0: Maar jullie hadden wel al afgesproken om...
1: Nou, ik had een huwelijksaanzoek gepland in Disneyland Parijs. En dat heb ik op last minute basis afgeblazen. Omdat ik merkte, 1, dat hij niet van Disney hield. En 2, dat hij helemaal niet wilde trouwen.
2: God. Oh.
0: Ik dacht dat in een sprookje altijd alles goed afliep. Maar in Disneyland kunnen dingen ook verkeerd gaan, begrijpen.
1: Zeker.
0: En Meike, je hebt ook al zeker een heel lange relatie, of niet?
2: Bijna 5 jaar, ja.
0: Ja. En al trouwplannen?
2: Nee,
0: okay.
2: Nee, zeker niet.
0: Nou, dat is een ander verhaal als het gaat om Kees en Marianne. Want we gaan ze even bellen. Die zijn dus echt een halve eeuw bij elkaar.
1: Spannend dit.
0: En de vraag is dan natuurlijk altijd, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Hoe hebben ze het zo lang volgehouden? Zonder dat er een latrelatie aan te pas kwam.
3: Met Kees.
0: Hey Kees, goedemorgen. Je vrolijke vriend van 5 hier, Bert Haandrikman, Omroep Max, NPO Radio 5.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Kees, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: 50 jaar getrouwd, hè?
3: Hallo.
0: Ja, dat klopt toch?
3: Ja, dat klopt.
0: Vertel, neem ons even mee terug naar de jaren 70 toen dit allemaal plaatsvond. Want wanneer hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Ja... Dat zal ik eens even aan Marjan vragen. Die is hier naast mij.
0: Okay,
3: die, weet het precies.
0: Vergeetachtigheid gaat natuurlijk ook gepaard met 50 jaar bij elkaar. Ja. Dan vragen we het even aan Marjan. Marjan, goedemorgen.

0: Ja, dan vragen we het even aan Marian. Marian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ook jij van harte gefeliciteerd natuurlijk. Vertel even, hoe hebben jullie elkaar ooit ontmoet?
1: Ik was vrienden met zijn zus.
2: Je was vrienden met wie?
1: Ik was vrienden met zijn zus.
2: Oh, met zijn zus?
0: Ja, en toen dacht je, dit pak ik in. Ik bedoel, er kwam toch ook gevoelens bij kijken, neem ik aan.
1: Ja, tuurlijk. Daarom kwam ik heel vaak bij mijn schoonzusje, ja.
0: Ja. Klopt. En nu 50 jaar getrouwd, hoe gaan jullie het vieren?
1: We gaan vanavond met de familie en de vrienden vieren.
0: En
1: we gaan een weekendje weg met ons gezin.
0: Ach, dat is toch mooi. Dat is toch mooi. Ja. We hebben een hele mooie brief gekregen van jullie kleinkinderen. Iris, Joris, Job en Sam. En die wilden jullie graag verrassen. En dat hebben ze ook op een bijzondere manier gedaan. Ik zal je vertellen hoe dat in zijn werk ging. Ze hebben allemaal heel lieve dingen en ook heel persoonlijke dingen ingesproken. Via de app op de telefoon. En dat hebben wij verwerkt in Doe van Peter Maffay. Dat is dat is mooi. Maar wij hebben daarover nagedacht. We hebben dat eens afgeluisterd. En het is ook heel mooi gemonteerd.
2: Ja, ik heb er echt heel veel werk in gestoken om dit voor jullie 50-jarig huwelijk, want dat is nogal een mijlpaal, helemaal mooi te maken met Doe en dan alle persoonlijke boodschappen. Maar het was zo persoonlijk, merkten we, dat we dachten, ja, dit is echt voor jullie. En daarom heeft jullie kleindochter heeft de audio, om het zo te zeggen, en die gaat het aan jullie afspelen. En wij op de radio doen iets anders, toch Bert?
0: Ja, wij draaien gewoon die Doe van Peter Maffay. Dat is mooi, hè? Dan ben je toch weer even terug op de plek waar het allemaal begon.
1: Ja, geweldig.
2: Ik hoor de emotie.
1: Ja, geweldig.
0: Maak er een mooie dag van. En het geluid, het cadeau, het geluidscadeau komt naar jullie toe.
1: Ah, oké, dankjewel.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: with the fire as love goes on. En daarvoor het duel van Peter Maffay, ja, voor Kees en Marion. En dat 50-jarige huwelijk. Het is wel een beetje de grote verzoeken als ik afga op het verhaal van Peter. Die reageert via de NPO Luister-app. Hij zegt van eerst heb je het over de hagelslag in Duits. Ja, in de vroege ochtend hadden we het daarover. Toen kwam 7 brieven bij van Arne Jansen, wat oorspronkelijk een Duits lied is. En nu ook nog duel van Peter Maffay. En dan moet Nederland vanavond aan de bak tegen het Duitse elftal. Ja. Nou ja, dan heeft de... Dat kan geen... Ik hoop gewoon op winst voor Nederland. Hè.
1: Ja.
0: En over Nederland gesproken, we krijgen een mooi WK naar ons land. Duurt nog wel 8 jaar, maar in 2034 komt het wereldkampioen wielrennen naar de provincies Groningen en Drenthe. Nou, daar ben ik natuurlijk
1: heel trots. Ja, dat is echt... Dus jij stond te springen toen je dat nieuws hoorde.
0: Ik ben meteen op de fiets gesprongen. Ik dacht van, wat geweldig.
2: Ga je meedoen?
0: Dan denk ik van, waar zou die route dan langs moeten gaan? Dan zie ik Drenthe voor me. Nou, de Vanberg wordt natuurlijk allereerst genoemd. Hè. Dat is die grote vuilnisbelt.
1: Oh, ja.
0: Van oorsprong, waar een mooi parcours van is gemaakt. Een mooie heuvel hè, bij Wijster.
1: Ja,
0: waar moet
1: ja, ja.
0: jij aan denken?
1: Ik denk meteen het Forum in Groningen.
0: Ja, oh ja, dat is
1: dat
0: heel mooi.
1: Is echt een prachtige locatie. Daar moet je gewoon zeker even een keer naartoe.
0: Ja, dan gaan ze zo over de grote markt scheuren, denk je. Als
1: Martini te horen uiteraard ook gewoon.
0: Ja, ja. Nou, dat is een lastig parcours volgens mij.
2: Langs de Hunebedden kan ook nog.
0: De Hunebedden natuurlijk.
2: Leuk.
0: Ja. Hè.
2: Ook leuk.
0: Dat is weer eens wat anders dan de kasseien. Hè, dat ze gewoon over de Hunebedstenen gaan. Even langs Bartje natuurlijk.
1: De Boerstraat en de Boerstraat in Groningen.
0: Oh, je hebt het alleen maar over de stad Groningen.
1: Ja, ik vind Groningen gewoon een hele leuke stad.
0: Ja. Ja, dat is ook een mooie stad.
1: Maar het is een provincie ook.
0: Het is in Drenthe en Groningen natuurlijk.
1: Oh, oké. Ik dacht je het over de vuilnisbelt Drenthe had. Ik dacht, hè, waarom gaat het nou niet over Groningen? Maar dat is toch een gezellige stad.
0: Nou, ze kunnen ook nog even langs het QB Museum in Grollo. Hè? Want Drenthe is toch de bakermat van de blues.
1: Kunnen ze niet even langs jouw huis? Jouw ouderlijk huis?
2: Leuk.
1: Nou, dat is wel leuk.
0: Dat is misschien ook wel een goede...
1: Kan je ze gelijk ontvangen voor de koffie en gebak?
0: Nou, daar ga ik eens even over nadenken. En wat me ook leuk lijkt, als dat WK wielrennen dan daadwerkelijk naar Drenthe komt... dat ze dan mijn grote vriend Daniel Lohuis van Skik... een actuele tekst laten maken op dat beroemde op fietsen... wat natuurlijk uitstekend past bij dat wereldkampioenschap wielrennen. Dat zou toch leuk zijn, hè?

0: De dierentuin, Wildlands, dat zou mooi zijn.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Dat zou leuk zijn tussen de leeuwen en de tijgers en de ijsberen. Dat vind ik, nou, dat moet zeker op het programma. Het weer, dat komt zo meteen. Het nieuws van 7:30.
1: Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de Verenigde Staten. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. En nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. Jongeren die geld hebben uitgegeven aan het populaire computerspel Fortnite moeten dat geld terugkrijgen. Dat vindt de stichting Massaschade en Consument. Die kondigt een massaclaim aan tegen Epic Games, het bedrijf erachter. Volgens de stichting zijn jonge spelers in dat spel misleid en onder druk gezet om aankopen te doen.
2: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten. Ja, om maar dingen aan te schaffen.
1: Nu de NPO toch weer mee gaat doen aan het Songfestival, is het de vraag hoe dan? Volgens het AD staan omroepen niet te springen om hun expertise eraan te verlenen. Gisteravond zat Ilse de Lange in de talkshow van Eva en zij vroeg zich af hoe artiesten erin staan. Zij zelf zou het niet meteen weten als ze wordt gevraagd.
3: Waar ik voorheen echt volmondig zou zeggen, ja, want muziek staat voor verbinding, ja, en dat wil ik uitdragen, ben ik daar toch wel ook aan het twijfelen gebracht. Eerlijk, ja, is eerlijk. En dat vind ik heel jammer. Doet me echt oprecht wat om dat te zeggen.
1: Ilse de Lange deed in 2014 met Waylon mee, met het nummer Calm After the Storm, Common Limits, en zij werden toen tweede.
0: Ja, toch zou het een heel goede keuze zijn, denk ik, om Ilse nog een keer te sturen om 2 redenen. Zij is natuurlijk door de wol geverfd, kan omgaan met de enorme druk die gepaard gaat straks met deelname in dit circus, met alles wat er omheen speelt. En ze is dan kan ze eindelijk revanche nemen op die tweede plaats, toen ze eigenlijk had moeten winnen natuurlijk in 2014.
1: Was er toen ook niet iets met Waylon aan de hand?
0: Nee, dat was...
1: Dat was daarna pas?
0: Ja, nou, daarna kregen ze natuurlijk ruzie. Een aantal jaren later is Waylon alleen gegaan met een onmogelijk nummer. Wat ook in de achterhoede eindigde. Dus Waylon heeft zijn tweede kans gehad. Ilse mag nog wel een keer, vind ik.
1: En PostNL heeft bekendgemaakt waar de vriendelijkste buren wonen. Oftewel, de plek waar mensen het vaakst een pakketje aannemen voor iemand anders. Op 1 staat de Blauwe Tramstraat in Leiden. Op 2 de Zwartbondstraat in Utrecht. En nummer 3 is het Magnolia Erf in Tilburg.
4: Ik denk dat het komt omdat we toch wel echt wel veel met elkaar in contact zijn. En we nemen pakketjes van elkaar aan.
5: Dat is gewoon gezellig, denk ik. We hebben iets voor elkaar over. Misschien zijn we toch wel net iets aardiger als de rest van, hè?
1: Ja, of het komt gewoon door onze bezorger, zeggen ze tegen Omroep Brabant. Want die weet precies wie er het vaakst thuis is. Dus ik dacht, Utrecht staat op nummer 1.
0: Nou, ik ben helemaal verbaasd dat ik hier niet in sta. Want ja, ik ben echt postbezorger nummer 1 in Utrecht. Want 's middags ben ik altijd thuis en dan komt mijn vriendelijke postbezorger langs. Aan het eind van de dag staat er zo'n stapel aan post, ja, bij mij in de gang. En 's avonds ben ik nog tot laat bezig om al die pakjes weer te overhandigen.
1: Jij had op nummer 1 moeten staan.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ze moeten jou gewoon insturen, ja, volgende keer.
0: Ik ben een soort Ilse de Lange, die, ja, net niet nummer 1 eindigt. Ja.
1: En komende zaterdag is het trouwens Burendag. Dus het is niet heel geheel, okay, toevallig dat ze daar nu mee komen. Het weer geregeld zon en het wordt straks een graad of 19.
0: Dankjewel, Caroline. Ja, die kakker heb ik voor je.

0: 12 minuten na 7:30.
1: De schijf van NPO Radio 5.

0: 62. Ria Verheij uit Spijkenisse, 73. Francis Wijnhout, 58. Ineke Vos uit Roermond, 64. Bert de Ruiter uit Hoorn, 71. Els van Gerven uit Os, 69. En Theo Meijer uit Zutphen, 74. In Odilia Peel woont Joop van Dalen. En hij wordt vandaag 61.
1: Hoi, mijn Joop.
0: Dag Joop. Goedemorgen, je vrolijke vriend van 5 hier op NPO Radio 5.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, van harte gefeliciteerd met een nieuwe leeftijd, 61.
1: Ja, dat is een mooie leeftijd, hè?
0: Ja, en hoe ga je dat vieren, zo'n mooie nieuwe leeftijd?
1: Ja, vandaag komen we wat familie en vrienden. En zo meteen even wat boodschappen doen. En dat komt er wel weer goed.
0: Ja, klinkt niet echt heel spectaculair, als ik eerlijk ben.
1: Nou, niet zoals vorig jaar toen ik 60 werd. Toen hadden we me wel verrast met een verrassend feest. Dus dat was wel geweldig.
0: En toen kreeg je vast en zeker ook weer een nieuwe Citroën, of niet?
1: Als dat zou kunnen. Ja, dat zou niet verkeerd zijn.
0: Ja, want daarom zeg ik dit. Jij verzamelt Citroën miniatuurtjes, hè?
1: Ja, klopt. Ook een paar vrachtauto's, maar vooral Citroëns. Ja, dat klopt.
0: En waar is die passie begonnen?
1: Dat is een klein manneke. Bij mij in de straat woonde een jongen en die lag altijd te sleutelen aan zijn eend. En daar is die passie vandaan gekomen. En toen heb ik zelf nog een paar eentjes gehad. En daarna nog verschillende Citroëns, XM, BX, DS5. Dus vanaf 1992, zeg maar, altijd Citroën gereden. Dus, en toen op een moment een miniatuurtje gekregen. Met de verjaardag van een kameraad. En daar werden er 2 en 3. En nou zijn er ondertussen bijna 100.
0: Oké, maar jij dacht van, ik hou niet van eentje, ik verzamel er meer in de vorm van een Citroën. Dat is eigenlijk het verhaal. En verzamel je ze allemaal in een mooie vitrine?
1: Ik heb 2 jaar geleden een grote kast gekocht. Ja, dan is het ook een beetje lullig om er maar een stuk of 5 in te zetten natuurlijk. Dus toen is er actie gekomen. En toen is het een beetje uit de hand gelopen.
0: Ik snap het. En is er een partner in Huizen van Dalen?
1: Nee, we willen een aparte gezinssamenstelling. Dus gewoon samen met een broer en een neef en zijn vrouw en de 3 kids. Dus dat is een bonte boel bij ons.
0: Nou, dat is wel heel bijzonder, zeg. Hoe hou je de sfeer goed? Want het lijkt wel een eeuwig familieweekend.
1: Dat gaat ook helemaal goed. Dat is al meer dan 10 jaar. En dat bevalt ons allemaal goed. En dan hebben we nog 3 honden.
0: Bijzonder vind ik dit toch.
2: Heb je dan zo'n eigen kamertje, moet ik dan wel voorstellen. Net als Bert heeft met zijn museum. Dat dan alles daar staat en dat je daar dan de hele dag zit te kijken naar die fantastische vitrine van jou, van al die Citroëns. Want dat is toch waanzinnig knap en mooi dat je dit hebt kunnen verzamelen.
1: Ja, zeker. Ja, dan heb ik nog een paar, twee schilderijen van DS van de Snoek. Dus zijn 2, niet echt foto's, maar wel lijsten met de hand gelast. Dus een DS 21 en DS 23. En dan heb ik nog een motorkap van een eend. Dat heb ik ook ooit met mijn verjaardag gehad. Alleen de motorkap van de eend en de koplampen. En die koplampen die kun je ook aandoen, dat is verlicht. Dus die heb ik ook in die ruimte hangen. Dus,
0: ik vind jou een vreemde vogel als we het dan toch hebben over...
2: Zegt de vreemde vogel tegen de vreemde vogel.
0: En daarom mag ik het zeggen.
2: Eens, maar het is fantastisch.
1: Ik wou net zeggen, dat is een vreemde vogel, een lelijk eend. Dus dat is nooit begonnen.
0: En kleurrijk bovenal volgens mij. Ja. Dus daar hou ik van. Ik vind het een mooi verhaal. Zeg, we gaan een mooie slinger geven naar het Evergreen Top 1000 Rad. En benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt natuurlijk.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Wij hebben er 1000. Dat zijn er meer dan jij aan Citroën miniatuurtjes hebt.
2: 720.
1: Alone and
0: crying. Oh, Crying van Roy Orbison. Wil je die helemaal horen of niet?
1: Nou, weet je wat het is? Als ik voor deze kies, dan zal ik nooit weten wat de tweede is. Dus doe nog maar een draai.
2: Okay. Linksom of rechtsom?
1: Doe maar rechtsom. Ik weet niet of ik de 2 linkshanden heeft, maar...
2: 312.
1: Malen, dat is een goeie.
3: Lekker zit, malen, lekker dier van plezier.
0: Nou,
3: Dat is toch een mooie plaat. Die past ook wel een beetje bij Malle Joop.
1: Ja, ik zou je zeggen, dat was een van de eerste singeltjes die ik vroeger kreeg. Dus,
3: wat leuk.
1: Dus dat is wat toepasselijk.
3: Kijk. Dat maakt het helemaal rond. Ik wens je een hele mooie verjaardag, Joop. En doe de groeten aan iedereen die bij je in huis woont. En aan al die Citroëns en aan die motorkap die je ook nog verzamelt. Ik vind het helemaal te gek.
1: Nou, fijn dat jullie gebeld hebben en veel succes met de uitzending.

seizoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de muziek uit de spannendste horrorfilms en thrillers. Kom op 3 november naar Halloween Classics at the Movies. Als je durft. Bestel op Concertgebouw.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, €1,69. Plantaardig voordeel.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Bettina Holverda en Esther van der Voort. Vanavond 20:30, NPO 1.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is nu 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
13: Goedemorgen, Bert. President Trump moet CNN, Politico en MS Now weer toelaten tot het Witte Huis. Dat oordeelt een Amerikaanse rechter. Trump weigert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving en hun kritische vragen. Maar volgens de rechter mag dat niet volgens de grondwet, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
14: Een definitieve uitspraak is dit nog niet, maar lopende de zaak. En met die voorlopige conclusie, zegt hij, is het wel gepast om de passen alvast terug te geven dat die journalisten in elk geval zo snel mogelijk weer het Witte Huis in zouden moeten kunnen.
13: Steeds meer mensen zitten ziek thuis met stressklachten. Het afgelopen jaar nam dat aantal opnieuw toe. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval, mensen zitten daarmee ook steeds langer thuis. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Werkgevers moeten het vaker over stress hebben met hun werknemers, vindt deze bedrijfsarts.
15: Want wat de werkgever kan doen is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen. Maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
13: Of met mantelzorg, noemde hij ook nog. Het advies van de onderzoekers is om kleine signalen van stress serieus te nemen. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een AI-systeem zonder toestemming is binnengedrongen in een portaal van het zorgverzekeringssysteem. Dat gebeurde al in juni, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden daarvan op de hoogte zijn gebracht. Eerder kwamen systemen van OpenAI al binnen bij een extern softwarebedrijf. En OpenAI zegt nu ook dat de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. En als het aan de Tweede Kamer ligt, gaan we dit niet meer horen.
16: Hoort u ook al bij onze club? Zonder leden geen Max.
17: We hebben 50.000 leden nodig.
13: Ja, reclamespotjes van omroepen om leden te werven. De VVD en oppositiepartij Pro willen er vanaf, omdat over ruim 2 jaar het ledenaantal geen rol meer speelt. Omdat er dan nog maar 5 omroephuizen overblijven.
18: Het gaat er ons om dat die omroepen niet verplicht worden om alles uit de kast te trekken om dat ledenaantal te hebben, terwijl ze 2 jaar later daar niet meer aan hoeven te voldoen. Dat vinden we krom.
19: Dat is zonde van het geld, van belastinggeld eigenlijk, dat dan gespendeerd gaat worden aan het werven van leden. Dus dan zien we spotjes op tv of op internet. En ja, dat is ons geld. En dat moet daar niet aan besteed worden, want daarna speelt er geen rol meer.
13: En daarom willen de partijen dat er een spoedwet komt om die wet dus aan te passen. En vanmiddag gaat het erover in de Tweede Kamer.
12: Ja, ik vind het toch wel heel erg jammer. Kijk, wij zijn natuurlijk ook opgegroeid met omroepen. Word lid van die en die club. En bovendien laat het ook zien waar de Nederlandse bevolking voor staat. Omroep Max, grootste omroep van Nederland, laat zien hoe groot de aanhang is. En op basis daarvan kun je ook zien wat
13: stukje nostalgie voor jou.
12: Nou nee, maar je kunt ook zien waar het publiek van houdt. En dat valt dan op die manier wel helemaal
13: maar die
12: weg.
13: Omroephuizen, die blijven straks gesloten, heb ik begrepen. Er komen ook geen nieuwe omroepen meer bij. Dus deze oproepen zijn dan overbodig, kost belastinggeld. Daarom wil de Kamer ervan af.
12: Kost belastinggeld, dat zeggen de politieke partijen. Die zelf
13: een spotje opnemen kost toch geld?
12: Het valt toch wel mee, het aantal spotjes dat je voorbij ziet komen van omroepen. Die politieke partijen, daar erger ik me een beetje aan. In die zin dat ze zelf juist heel veel reclame maken, altijd voor hun eigen partij. Laat ik 1 ding duidelijk maken.
13: Die spotjes zijn er natuurlijk ook.
12: Ja, ja. Natuurlijk. Het aantal leden van politieke partijen in Nederland is nog altijd kleiner dan het aantal leden van omroepen. Dat geeft wel aan waar het publiek mee bezig is. Meer met omroepen dan met politiek. Goed, ga maar door.
13: We zijn al bij het weer, Bert.
12: Okay.
13: Het is zo goed als droog buiten met veel zon en het wordt 17 tot 20 graden.
11: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

In Bruinussen worden de eerste plathoesters uit het water gehaald. En daarna gebeurt natuurlijk waar iedereen voor komt: openmaken en proeven. En op Nationaal Ereveld Loenen wordt vandaag ruimte gemaakt voor nieuwe oorlogsgraven. De bestaande begraafplaats zit vol en daarom is uitbreiding nodig. Tijdens de ceremonie worden ook twee slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog met militaire eer herbegraven. Zometeen gaan we even bellen met mijn grote vriend Robert van Beckhoven van Omroep Max. Bent u al lid?

0: Om 7:15 op deze donderdagochtend. Ja, nog even. En dan gaan de ovens weer aan. En dit keer zijn de kinderen de baas. Ik heb het over Heel Holland Bakt Kids is terug. 6 jonge bakkers gaan samen met een volwassen bakmaatje de tent in. En moeten Robert van Beckhoven en Nick Toet zien te overtuigen. En Robert maakt dit seizoen zelfs zijn entree als superheld. Dag Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, met Robert Eclair.
0: Ja, klopt. Waar komt die nou? Eclair, dat kennen we natuurlijk als een soort gebakje, toch, hè?
1: Ja, eclair is een gebakje. Dus een klein gebakje, hè? Een held. Held in gebakje.
0: Juist. En jij lijkt op een eclair, een beetje.
1: Ja, dat denk ik af en toe wel.
0: Ja. Heb je die naam zelf bedacht, eclair, Robert? Of is het een bijnaam?
1: Dat was een bijnaam bij deze serie, zeg maar.
0: Juist. En hoe is het om in dit avontuur te gaan staan met kinderen ten opzichte van de volwassen versie, zeg maar?
1: Ja, natuurlijk totaal anders, maar wel blijft leuk. En we doen dit al wat langer. En ik vind het echt heel leuk. Vooral de kindjes, die zijn dan altijd lekker zenuwachtig. Maar ook de ouders. En het blijft een leuke strijd.
0: Maar die ouders, die stuur je toch de keuken uit? Die moet je er toch niet bij hebben? Of staan
1: af
0: die door?
1: Ja. Af en toe, een ouder. Een bakmaatje is dan een ouder. Maar ik bedoel een ouder iemand. Hè. Dat kan de buurman zijn of de opa, oma. Een ouder iemand staat erbij. Want de kinderen mogen niet alles zomaar doen met vuur.
0: Oh, dat is het. Ook voor de veiligheid natuurlijk. Hoe is de belangstelling eigenlijk bij kinderen om te bakken? En...
1: Heel groot. Ja? Heel groot. Het is al heel lang heel groot.
0: Hoe komt dat, denk je?
1: Ik denk wel door dit soort programma's, ja. Er wordt steeds meer gebakken. De corona heeft toen ook wel meegeholpen. Maak natuurlijk al 12 jaar, maak al of 15 jaar al kinderprogramma's.

0: 12 jaar maak ik al, of 15 jaar al, kinderprogramma's met bakken. Dus heel langzaam sluipt het al in, ja.
1: Ja, en dan moet je op een gegeven moment ook tegen een kind eerlijk durven te zijn. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Ja, als je dat niet bent, dan gaat het fout.
1: Dan wordt het een misbaksel.
0: Ja, kijk. Je moet ze niet afbranden, want dat is nergens voor nodig. Maar je moet ze wel opbouwende kritiek geven.
1: Ja.
0: En het mag best wel streng zijn af en toe.
1: Ja, maar dan barsten de kinderen dan niet in de huilen uit?
0: Vaak niet. Er gebeurt vaak achter schermen dat er een beetje teleurgesteld zijn.
1: Ja.
0: Maar vaak zien ze het zelf ook wel. We leggen het wel lief uit van, kijk, dat zie ik wijsgerecht duidelijk aan. Kijk, de marsepein is gescheurd. Dat mag eigenlijk niet, hè, zeggen we dan.
1: Nee. Was jij als kind zelf ook al in de keuken te vinden, Robert?
0: We hadden natuurlijk thuis een bakkerij, dus ik had geen keus.
1: Dus
0: moesten we meehelpen.
1: Je moest wel.
0: Als kind al, moesten niks. Maar ik bedoel, daar waren mijn ouders ook wel heel tof in. We moesten niet, maar we deden het wel.
1: Ja. De eerste aflevering zaterdag draait om films.
0: Ja.
1: Wat moet ik me hierbij voorstellen? Favoriete film van een kind in een taartvorm?
0: Ja, eigenlijk wel. Daar komt het eigenlijk mee. Nou, presenteer jezelf in wat voor kind ben je en wat voor film zou dat zijn? Dus daarom komen we ook als helden binnen, Nick en ik. Dat was onze filmaandeel, zeg maar. Maar die kinderen maken iets waarin ze zichzelf herkennen. Wij moeten meteen zien, waar ze de hoofdrol in spelen. Oh, dat is Bob de Sprookje, of dat is een actiefilm of een gamefilm.
1: Ja, dat moeten jullie meteen herkennen. Nou, dat wordt vast en zeker weer een spectaculair seizoen, Robert.
0: Heel zeker, ja.
1: Vanaf zaterdag te zien om 7:50 bij Max op NPO Zep.
0: Ja, Zep.
1: Bel ik je nu ook in de keuken op dit moment?
0: Ik ga zo beginnen.
1: Oké.
2: Lekker.
0: Ik ga lesgeven.
1: Je bent altijd druk bezig natuurlijk, hè?
0: Ja. Oké.
1: Okay. Baas boven bakkersbaas, Robert Eclair.
0: Dank u wel. Oké, tot ziens.
1: Tot ziens, dag.
0: Dag, fijne dag.
1: En die Franse slag houden we nog een beetje in als het gaat om deze band. Sommel. En dat prachtige Tonight.

0: Colin Blunstone. En zijn Andorra, zo meteen, spelletje vroeger of later. Meteen maar even kijken wat er in de prijzenkist zit, Maaike, vertel.
1: Yes, de deurhanger, de sleutelhanger, de omroepbak sokken en de Goeiedag Hanriban boodschappentas.
2: Ja, dan wil je daar nou kans op maken, moet je één ding even sturen, namelijk het codewoord taart.
0: Ach, ik had gehoopt op Robert Eclair.
2: Nee, dat is te duur.
0: Nee, dat had ik mooi gevonden in welke spellingsvorm dat allemaal binnen was.
2: Nou, we hadden Robert, je mag ook oude taart sturen.
0: Oké, goed, even.

0: En hun grote evergreen, The Great Pretender, maakte ze in 1955. Moet je nagaan. Het is bijna 8:30. Carolijn, het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bert. Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, wil 1 miljard euro investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. Dat doet het fonds omdat nu nog veel start-ups vertrekken naar de Verenigde Staten. Ja, dat vindt het pensioenfonds zonde, vertelt Roeland Muller van de economieredactie.
2: Zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en eigenlijk ook die economische krachten, die power die dat met zich meebrengt en de werkgelegenheid binnen Europa kan zich ontwikkelen en ook kan blijven hier. Ook binnen Europa zijn zij echt een belangrijke speler en ze willen dan binnen dit fonds, ja, het komende jaar willen ze 250 miljoen gaan inleggen en dat moet gaan doorgroeien naar zo'n 1 miljard.
1: Ja, het ABP hoopt dat andere investeerders hun voorbeeld volgen. Het pensioenfonds haalde veel geld weg uit Amerika, waar het in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven zat. Transportbedrijven zijn minstens 600.000 euro per dag kwijt door de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug op de A15. Dat zeggen twee brancheverenigingen. De kosten komen door het verlies van reistijd, het vervoeren van minder transport en ja, doordat er ook extra brandstof nodig is. Oude vereniging Balans stapte al naar de rechter en heeft nu ook een brief gestuurd naar de overheid omdat te veel kinderen niet naar school kunnen. Alleen al in Amsterdam gaat het om 1200 leerlingen. AT5 sprak met Anna, die meerdere keren een half jaar thuis zat. Ze is sneller moe en overprikkeld en het lukte haar niet om mee te draaien op school.
3: Ik voel me best wel eenzaam en ook gewoon, ik dacht eerst eigenlijk dat er iets mis was met mij. Van, oh, ik pas niet in het systeem, dus ik moet me aanpassen en ik moet het leren. En uiteindelijk heb ik dat zo vaak geprobeerd en toen dacht ik van, ik wil het eigenlijk niet meer proberen, want dit is eigenlijk gewoon, ja, het is eigenlijk gewoon niet normaal dat we zoveel moeten doen en dat we er weinig hulp bij krijgen.
1: De oude vereniging hoopt op korte termijn met de overheid in gesprek te gaan over maatregelen. Met Anna gaat het beter, ze is geen thuiszitter meer, sterker nog, ze is geslaagd voor de HAVO en nu begonnen op het HBO. En je had het er al even over, Bert. Blije reacties in Groningen en Drenthe, waar ze over 8 jaar het WK wielrennen mogen organiseren. De provincies hadden zich samen kandidaat gesteld. En die samenwerking werpt nu dus zijn vruchten af, zegt ook de commissaris van de Koning in Drenthe.
4: We hebben noaberschap in Drenthe en in Groningen. En dat betekent dat je elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee. Dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nijbegun. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
1: De provincies wilden eigenlijk het WK van 2032 organiseren. Maar die editie gaat naar een stad in India. Groningen en Drenthe krijgen dus uiteindelijk het WK van 2 jaar daarna.
0: Ja, ik ben natuurlijk ook trots, hè, als
1: geboren
0: Drenthe. He, ik heb ook jarenlang in Groningen gewoond nog eens. Dus ik denk dan meteen aan hoe kunnen we die wielrenners nou echt tot grote hoogte laten stijgen. Dan moet je ze denk ik een Groningse eierbal geven. Een echte Drentse worst. Drentse bruine bonen denk ik aan. Ik denk aan fladderak. Dat is zo'n lekker kruidig drankje uit Utgrunning. Volgens mij gaan we dan een onvergetelijk WK tegemoet.
1: Ja, jij gaat ze aanmoedigen. Dat staat
0: vast. Dat weet ik zeker, ja. Ik boek een hotel voor 2034. Zal nog wel eentje vrij zijn. Het weer voor vandaag.
1: Het is zo goed als droog met veel zon. En het wordt 17 tot 20 graden.

0: of later.
1: En een heerlijk nummer natuurlijk van Ella Langley, Choose in Texas. Vanuit Texas naar ja, Italië volgens mij, hè Wim? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, Italië inderdaad.
1: Ja, maar ja. Je woont in Oostenrijk.
2: Ik woon in Oostenrijk, in Tirol.
1: Zo, dan wat doe jij dan? Of ben jij gewoon een gelopen trotter?
2: We zijn even 2 weken of even tot de zuid. Ik heb een vrouw.
1: Ja. Oh, lekker. En wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik werk voor het arbeidsbureau. Ik maak psychologische profielen voor mensen die niet meer, of zeggen dat ze niet meer kunnen werken.
1: En dat doe je voor de Oostenrijkse bevolking of vanuit Oostenrijk voor Nederland?
2: Nee, voor de Oostenrijkse bevolking. Dat zou een beetje gecompliceerd worden. Voor
1: Nederland. Goed, je woont in Oostenrijk, dus zo gek is die vraag niet, toch? Ja. Psychologische profielen van, om mensen weer aan het werk te krijgen. Wat is de belangrijkste tip om mensen weer aan de slag te laten gaan?
2: Nou, dat werk toch een levensinvulling is. Dat niet iedereen, want vaak de mensen die bij mij aan tafel zitten, die hebben een beetje een negatief beeld van het werk ook. En ze zeggen, ik kan niet meer werken. Dan wordt het voorbeeld gegeven, een bouwvakker zegt, ik kan niet meer werken. Na 40 jaar op te bouwen, dan is dat misschien wel waar. Maar hij kan nog heel veel. Ja. Hij kan misschien niet meer op de bouw rondlopen, dat klopt. Maar hij kan nog heel veel.
1: En jij probeert ze daar ook bewust van te maken, om dat geluk weer terug te vinden in hun werk.
2: Ja, het gaat niet alleen om het geld, maar het gaat ook om dat de mensen gewoon lang leven als ze gelukkig zijn. Hè?
1: Juist. Nou, hopelijk heb jij ook geluk in dit spel, Wim. We gaan meteen van start. Ik dacht, laten we van start gaan vanuit een actueel iets. Namelijk Eurovisie Songfestival komt natuurlijk weer. Dat doet Nederland weer mee. En een onvergetelijk fragment komt uit 1974. We weten allemaal toen wie er met de winst vandoor ging.
3: En Zweden heeft het gewonnen, dames en heren. Met Nederland op een zeer eervolle 3e plaats na Italië. Monaco en Groot-Brittannië en Luxemburg op een gedeelde 5e plaats.
4: The winning song of the 1974 Eurovision Song Contest, Waterloo. La Suède avec Waterloo, chantez par ABBA.
1: Dat was 1974 vanuit daar.

0: Tracy, Lay Your Love On Me, vroeger of later niet dan 82.
1: Reeks was vroeger als 82.
0: Dat is goed, 1979. Pardon, dit is de verkeerde. Wacht even, mensen. We moeten deze hebben, helemaal ook in Songfestival sfeer.

0: vroeger of later niet dan 79?
1: Oh, dat is moeilijk.
2: Heb je telefoon aan in je oor? Want ik hoor echt helemaal niets.
1: Nee. Ja,
0: wat is het antwoord?
1: Is dat vroeger?
0: Nee,

0: praten. Ja. Nou, vier goed, dat levert toch nog mooie prijzen
1: op. Ja, gewoon een deurhanger, sleutelhanger en de klap. Natuurlijk de Max Sokken.
2: Hey. Ja.
0: Ik wens je een mooie tijd in Italië en blijf bij vijf.
2: Ja, zeker weten. Zeker weten.

0: Sheila Clark en My Love. 10:50 nu. We gaan door naar de post. Met veel reacties op het verhaal waar Caroline al mee begon. Het nieuws van 8:00. Omroepen mogen geen reclame meer maken om leden te werven. Althans, daar wordt vandaag over gedebatteerd in Politiek Den Haag.
1: Nou, je had er een duidelijk standpunt in, Bert. Dat ook de politiek eens moet kijken naar zijn eigen spotjes om leden en of stemmers te werven. Van ons belastinggeld. Nou ja, Jan Holleman is met je eens, Bert. Max is de beste omroep en ledenwerving is heel normaal. Klasse, Bert. Nederland kiest wat ze willen horen en zien. Er wordt al zoveel van ons belastinggeld door anderen ingevuld. En ook Huig begrijpt jouw irritaties over de reclamespotjes.
2: En Patrick Winkel heeft het ook naar zijn zin deze morgen. Die zegt, je bent lekker op dreef morgen, Bert. Met betrekking tot omroepen en politiek.
0: Nou, dank voor alle reacties. We gaan zien hoe dit afloopt. Maar laat één ding duidelijk zijn. Mensen die zich binden aan een omroep, zoals bijvoorbeeld dit, Omroep Max, waarvan ik trots ben dat ik er mag werken. Laat ook zien natuurlijk waar belangstelling is van mensen voor een bepaalde richting. Hè. Laten we alsjeblieft ook eens zuinig zijn op de publieke omroep. Kijk, ik ben een liberaal mens. Iedereen mag zijn of haar commerciële omroep beginnen. Vind ik allemaal prima. Ik ben tegen betutteling. Maar laten we alsjeblieft ook zorgen en zuinig zijn op de publieke omroep. Dat we niet overgeleverd zijn aan de commercie. Goed, nou, tot zover. Morgen bestaat U2 50 jaar. Vanavond komt er nog een gloednieuwe single van uit. Hebben wij gisteren al primeurtje, stukje van kunnen laten horen. Nou, dat wordt volop feest morgen hier in dit programma. Dat kan niet anders. Ook veel reacties daaromtrent.
2: Yes, Anja zegt, U2 was en blijft een geweldige band met geweldige muziek. Helemaal eens. En Pauline zegt, zo leuk dat jouw verjaardag zo wat samenvalt met de verjaardag van U2. Nu al zin in de uitzending morgen.
0: Ja. Zometeen heel veel plezier met Hans Schiffers. Hij presenteert de arbeidsvitamine. Lunch lekker met Daniel Dekker is natuurlijk onderweg, net als Open Huis, met Henk van Steeg, Bert op 5. De avondstart met Henry Schut nog, geloof ik. Hè? Simone is op vakantie. Ja, en dan de avond van 5 met Gerja. Morgenochtend dus, even na 6. Een bijzondere uitzending. Vooral eerst.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Pairsafe, vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Ga je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
20: NPO Radio
13: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
21: Goedemorgen Hans. De regering is van plan om lasers aan te schaffen waarmee drones uit de lucht geschoten kunnen worden. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou die lasers moeten leveren.
22: Het klinkt heel futuristisch, maar het is inmiddels gewoon, het is geen toekomstmuziek meer. De techniek bestaat, de techniek werkt. We hebben het heel vaak over afhankelijkheden afbouwen. Nou, ik denk dat we hiermee andere landen afhankelijk van ons kunnen gaan maken als we dit goed doen. Dus ik ben hier erg hoopvol op.
21: 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornofilmpjes. Daarin is met kunstmatige intelligentie het gezicht van iemand erin gemonteerd. De Kamerleden zijn zelf ook slachtoffer geweest. Ze willen onder meer dat er een meldpunt komt voor andere slachtoffers en een bewustwordingscampagne. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren in Marokko is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Ook is er onvrede over de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. De achterkant van een woning in Lelystad is vannacht uitgebrand na een explosie. Niemand raakte gewond. Pas na het blussen werd duidelijk hoe groot de schade is. De achterzijde van de woning is grotendeels zwart geblakerd en ook de tuin liep flinke brandschade op. En de poppenverzameling van Ria uit Middelharnis is een beetje uit de hand gelopen en daarom heeft ze er maar een poppenmuseum van gemaakt. Met poppen die de voorlopers waren van mannequins. Ze heeft daar hele scènes omheen gebouwd. Rijke dames keken vroeger naar die poppen en konden dan kleding bestellen, vertelt ze aan Omroep Archipel.
23: Ik vind het gewoon heel erg leuk en ik restaureerde ook veel dingen voor anderen. Daardoor kon ik dan weer een pop erbij kopen en we gingen veel naar rommelmarkten. Het geeft ons nu een tijdsbeeld, als je naar mijn kleine poppenkamertjes kijkt en mijn winkeltjes, van hoe het vroeger echt was. Het is natuurlijk gewoon een soort ziekte, eigenlijk een verslaving.
21: Ja, wie dit ook leuk vindt, kan met een groepje bij haar langskomen. Kost niks, zegt ze. Het weer, het is zonnig en het blijft vrijwel overal droog. En het is vanmiddag een graad of 19.
13: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

terwijl ze hem met al haar kracht op de wereld zette. Want in The Passion of the Spring Came the Baby. De tekst van Chip Taylor werd gezongen door Michael Rickforce van de Hollies. En zo dramatisch dat het verhaal verteld moest worden, dat deed hij dan. Openen we deze aflevering van Arbeidsvitamine. In navolging van Bert ben ik ook trots om voor de publieke omroep te werken en ook trots voor AVROTROS te zijn. Dus vandaar dat het is er even gezegd. We hebben vandaag aanvragen van Pensio Postbode. Een heel nieuw woord is dat. Dolf en Joke Klok in Assen zijn dat, in Drenthe. Ik luister, zegt Dolf, haast iedere dag met voldoening naar Radio 5. Prachtige muziek, dat pept de mens gewoon op. Vooral 's ochtends geeft dat een flinke boost. Verder mag ik graag fietsen in ons mooie Drenthe met mijn vrouw Joke erop uit. En naar mijn weten begon vroeger de arbeidsvitamine met een mars toen ik nog jong was. Dat laatste klopt natuurlijk, Dolf. Hij zet ook de grenadiersmars van de Johan Willem Friso kapel uit Assen erbij, die zich herinnert. En andere aanvragen komen Ad en Jury van den Berg in Hoeven in Noord-Brabant. Vader en zoon. Gepensioneerde Ad zet in Hoeven dagelijks de radio aan om te genieten van arbeidsvitamine. Zoon Jury, een vervente muziekfreak, luistert met hem mee. En ondanks de uiteenlopende muzieksmaken bestaat hun keuzelijst voor hen uit gedeelde pareltjes. En dient vooral om de 70

gezongen. Halbo Kool is een chronische dichter die vorige eeuw te vroeg piekte. Niels Bokhoven die schreef trouwens 1000 pagina's tellend boek over hem. En hoe lang blijft iemand een belofte? Dat is de vraag. Boudewijn de Groot heeft wel eens gezegd dat het over Halbo Kool gaat, dit boek. Nou ja, mocht je dat willen lezen, uitgeverij In de Knipscheer kwam ik gisteren tegen. Dus, maar een mooi stuk van hem. Tom Jones hoorde je met The Green Green Grass of Home. En Running Up the Hill was van Kate Bush. Jeetje, zegt Maries. Die gaat een stuk harder hoor, die plaat van Kate Bush. Wat een berenplaat is dat toch. En ik krijg er altijd kippenvel van. En nu dit.

Nou, Rodgers van Chic die wierp zich met tegenzin op om het verzoek van Sister Sledge om die Frankie op te nemen met ze. Maar ja, hij moest wel, want de melodie zat de hele week in zijn hoofd. Dus er zat vast iets moois, zei hij. Dus toen heeft hij dat gedaan. Daarvoor Il Silenzio van Nini Rosso. Krijg je meteen nog allerlei berichten voor binnen. Want dat is, als je dat draait, toch een soort kippenvel bezorgend nummer. Die jazz-trompetist met dat stuk dat in opdracht van de destijds de dodenherdenking in Nederland is geschreven, maar de hele wereld over ging. She Lies Weed van T-Set hoorde je. En dit zijn de gevaarlijke Rolling Stones. Moeders, houd je dochters thuis. Uit die tijd. It's All Over Now zingen ze ook nog.

Roezels. Hij hoort de stem en de woorden van Heleni Moe, mijn Helena. De liedjes van Agapi Moe, liefde. En de aanraking van Manula Moe, dat is moedertje. Nou, dan weet je ongeveer waar dat weer vandaan komt. My Friend the Wind was dat. Daarvoor terug in de tijd met Yves Berendsen, maar dat doen we de hele tijd al. Dus niks nieuws natuurlijk. En It's All Over Now is van de Rolling Stones. En hier gaan de Fortunes voor je optreden.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Hey Francis, ben je er klaar voor?
7: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
6: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
7: Ja, magisch.
8: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
14: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: NPO Radio
0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, daar gaan we weer. Ben je er klaar voor, Carolijn?
4: Nou, zo goed als. Ja hoor.
1: Het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. De provincie Gelderland gaat stikstofzones instellen. Stukken grond bij kwetsbare natuur waar de stikstofuitstoot flink moet dalen. Gelderland is de eerste provincie die concrete regels vastlegt voor dit soort bufferzones. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare gebieden komen stroken van maximaal 500 meter. In die gebieden moet de stikstofuitstoot de komende 10 jaar dus flink dalen. Het is niet zuiver dat Meta een filmpje van zijn eigen platform Instagram verwijdert over de gluurbrillen die ze zelf maken. Dat zegt programmamaker Roel Maaldrink, die een filmpje maakt met zo'n camerabril van Meta en werknemers bij het hoofdkantoor van Meta erop aanspreekt.
23: Je komt van Meta.
24: Ja.
23: Hey Meta, start filming. Want die heeft zelf geen Meta. Die heeft zelf geen Meta-bril.
24: Excuseer me.
4: Ja, Roel Maaldrink had de medewerkers onherkenbaar in beeld gebracht. Daarna kreeg hij veel reacties, ook dat zijn video door Meta van Instagram afgehaald is.
23: Ja, dat vind ik het een beetje de ironie. Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Nee, goed, daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt, terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
4: Meta wilde zelf geen reactie op geven. De Consumentenbond en burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom willen een verbod op de gluurbrillen. De Australische premier Albanese vindt het onacceptabel dat er is ingebroken op een overheidswebsite. Dat gebeurde door een AI-programma van OpenAI, en dat is het bedrijf achter ChatGPT. Het programma kwam een medische database binnen. Volgens de Australische premier zijn er geen signalen dat er persoonlijke data zijn ingezien. Het gebeurde in juni, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. En bij alle brandweerkazernes in Friesland komen bewakingscamera's. Het is een reactie op de tientallen inbraken bij kazernes door het hele land. Het gebeurde dit jaar al ruim 80 keer. Criminelen zijn vooral uit op knipscharen en ander gereedschap van de brandweer, vertelt deze Friese brandweerman bij RTV Spannenburg.
25: Criminelen willen ons gereedschap stelen, zeg maar. Dus redgereedschap. Dus daarom hebben we die camera's geplaatst. Dan wordt er een melding maken en dan komt de politie hier. Zo eenvoudig is het.
4: De inbraakgolf heeft Friesland nog niet bereikt, maar dat wil de brandweer graag zo houden. Het weer te zonnig en vrijwel overal droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

zomer de geschiedenis die terugvoert tot Greenwich Village. De folk scene daar, maar Jimi Hendrix maakt er natuurlijk een vermomming omheen met nooit eerder uitgevoerde elektrische gitaristiek. Het klinkt nog steeds fantastisch altijd. Hey Joe! En dan die naam al, Jimi Hendrix Experience. Daar is vitamine met aanvraag van Ad en Jury van den Berg uit het Brabantse Hoeve. De keuzelijst is bedoeld om de 70ste verjaardag van vader Ad te vieren. Een mijlpaal die vader en zomer al te graag op deze manier inluiden. En andere aanvragen die zijn van Dolf en Joke Klok in Assen. Het tweetal noemt zich Pensio Postbodes. En dat betekent dat ze als pensionado's kunnen luisteren naar arbeidsvitamine dagelijks.

0: van 9 tot 12, dagelijks op NPO Radio 5.
1: Een bonte stoet aan gevarieerde popmuziek.
0: Arbeidsvitamine.
1: Luister elke dag

0: in de arbeidsvitamine. Niemand minder dan Cliff Richard die heeft een nieuwe versie opgenomen van dit nummer, Spirit in the Sky. En dat laat hij horen op zijn nieuwe album dat binnenkort uitkomt, Number Ones. Ik heb een stukje gehoord daarvan. Grappig is dat. Is dit nou later van Stef Bos? Hij raakt letterlijk en figuurlijk de snaren van het leven, zegt Marja daarover toen ze het net hoorde langskomen. En You and Me hoorden we van Spargo. Wordt dat nog ergens uitgevoerd? Nou ja, goed, die Ella Driessen die heeft nog een dochter, Jazzy Bobby, die waagde zich een paar jaar geleden aan You and Me. En een leuke nieuwe frisse versie daarvan. Spargo was dat.
1: De arbeidsvitamine.
0: Zitten we allen klaar? Ze zeiden dat het vroeger bij de ochtendgymnastiek. Hè? En nu is dat de hersengymnastiek van nu eigenlijk. Met het puzzeltje van vier stukjes die langskomen. En die moeten in een andere volgorde worden gezet. Vandaag gaat de heer Lennon ons voort in een prikkel. Wel, shake it oh baby now. Shake it oh baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on baby. Come on baby. Come on and work it on out. Work it on out.
2: Eén. Vier.
0: Nou, je mag het vertellen wat het moet wezen. Deze Beatles plaat die we helemaal door elkaar hebben gehusteld. Wat is de juiste volgorde? Ik hoor het graag via de NPO luisterapp. Dit zijn de Cats.

0: Nou, die hele hoos aan Nederlandstalige bandjes begin jaren 80, waar Frank Boeien ook in opkwam, maakte die enorme groeispurt door en hoorden we hem ook tot ver in de jaren 80 met of zonder groep evolueren. Een hoogstaand werk. En lanceerde die ook nog eventjes de nieuwe carrière van Lisbeth List. Onder meer met De Verzoening. Blijft prachtig dit. Happiness van de Pointer Sisters hoorde je. En Turn Around and Start Again was van de Cats.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Willem van den Bergen, de Ulft, dus in de Achterhoek, hè?
2: Helemaal.
0: Welkom in de uitzending. Leuk dat je er bent. Je hebt mee zitten puzzelen. Beatles, Stones, dat heeft het iets van je voorkeuren?
2: Ja, Stones.
0: Ja?
2: De Beatles, dat kon helemaal niet in mijn jeugd.
0: Oh, je moest je kiezen, hè, geloof ik, hè? Ja, dat is dat
2: stomme...
0: met het pistool op je hoofd moest je kiezen. En ik koos jou voor de Stones. Ja, ik zou dat denk ik ook hebben gedaan. Ik heb altijd gedacht, want als ik nou echt moet kiezen... Maar ja, dat komt misschien ook omdat die Stones zo lang meegaan al. Hè? Dus die zijn...
2: Ja, ja, ook dat nog. Veel langer. Ja, ik ben een groot bluesliefhebber ook. Dus dat past al in het
0: blues, dan ben je bij de Stones. Dan heb je nu vandaag mee zitten puzzelen met de Beatles. Zeg dat maar niet hardop tegen je vrienden. Wat is...
2: Nee, maar zo hoort het nou ook, vrees ik. Die komt straks wel binnen.
0: Oké, zo. Nou, laat eens horen wat jij gemaakt had.
2: Nou, ik hoorde het volgens mij van achter naar voren. 4, 3, 2, 1.
3: 4. We zingen wel baby now. Zing it up, baby. 3. Twist and shout. Twist and shout. 2. Come on, baby now. Baby. 1. Come on and work it on
0: out. Work it on out, baby. Ja, dat is hem helemaal. Het is wel een geweldig nummer, vind je niet?
2: Ja, ik kan het niet ontkennen.
0: Rock and roll, man. Kom op. Hey, ja. Dankjewel voor het meedoen.
2: Oké. Okay.

Paul en de gang. Wat lekker. Annie, hou jij mijn tasje even vast, disco. Daarvoor hoorde je ook nog het eerbetoon van Queen aan Led Zeppelin met hun mooie innuendo. En Twist and Shout van de Beatles kwam voorbij. Dit zijn de Marbles met de Bee Gees erbij.

De broers Tom en John Fogerty. Dat ging niet samen. We wilden opgroeien en muzikant worden. De helft hebben we bereikt, maar volwassen zijn we nooit geworden, zei John Fogerty daarover van Creedence Clearwater Revival. En dit is van het Songfestival. 2 jongens, 2 meisjes.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
12: Alleen nog deze week,
13: tromgeroffel,
12: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het 11 uur, Carolijn Barry met het NOS-journaal.
8: Na een vergadering van 14 uur was de provincie Gelderland eruit. Er komen stikstofzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat betekent dat er in die gebieden fors minder stikstof uitgestoten mag worden. Er werd hoofdelijk gestemd en het spande er vooral om wat de grootste coalitiepartij BBB ging doen. Een aantal BBB'ers was voor die stikstofzones, de rest tegen. Vervelend, vond provinciebestuurder Ans Mol van de BBB.
14: Het was voor hun echt een ethische kwestie. En aan de ene kant begrijp ik het, aan de andere kant vind ik het eigenlijk niet de verstandigste keuze die ze hebben gemaakt.
8: Als de hele BBB-fractie tegen had gestemd, dan waren bestaande vergunningen van boeren in gevaar gekomen, zegt ze. Er komt een verplichte cursus voor eigenaren van bijtgrage honden. Ook kunnen ze bij een bijtincident een hogere straf krijgen. Volgens staatssecretaris Erkens is het nodig dat baasjes leren om hun hond veilig te houden, zodat het aantal bijtincidenten omlaag kan. Begin volgend jaar wordt bekend om welke hondenrassen het gaat. Ondanks vele ingezonden brieven en drukbezochte inspraakavonden in Rotterdam komt er toch in alle wijken van de stad betaald parkeren. Om de parkeeroverlast op te lossen, zegt de gemeente. Maar er zijn wijken waar nog genoeg plek is om je auto neer te zetten. De wethouder legt bij Omroep Rijnmond uit waarom er dan toch betaald parkeren komt.
23: Nou ja, we gebruiken dus dat geld. Onder andere ook voor fietspaden aan te leggen, voor meer groen. Het zit ook in de economie. Ja. Het zit ook in betaalbare woningen bouwen. Het zit ook in extra veiligheid realiseren. In dat groen en dat fietsen. En niet iedereen zal parkeeroverlast ervaren. Maar op het moment dat je het gaat doen in de stad, ja, dan krijg je toch ook dat waterbedeffect.
8: Ja, het betaald parkeer in Rotterdam gaat vanaf 1 december in. Drie spelers zijn afgevallen voor de Nations League-wedstrijd vanavond tegen Duitsland. Het zijn Jurrien Timber, Givaj Zegiel en Kenneth Taylor. Ze zitten vanavond op de tribune als het Nederlands elftal speelt in de arena. Bij Duitsland maakt Jurgen Klopp zijn debuut als bondscoach. En ook wij hebben met Xavi natuurlijk een nieuwe man aan het roer, zegt sportcommentator Jan-Kees van der Kun.
24: Ik ben echt ontzettend benieuwd wat we gaan zien van de hand van Xavi. Het is natuurlijk een illusie om te denken dat het nu allemaal heel anders gaat zijn. Maar toch, je gaat op sommige punten wel zien waar hij zijn stempel wil drukken. En datzelfde geldt aan de andere kant voor Jurgen Klopp. Dus het kon echt wel eens een heel boeiend potje worden vanavond.
8: De Nations League wedstrijd in Amsterdam begint om 21:15.
0: Ik ben vooral onder de indruk van jouw Givaj Zegiel. Ja, dat heb je mooi gezegd.
8: Ja, ja toch?
0: Ja, zeker.
8: Givaj Zegiel, ja. Het weer dan. Het is vrij zonnig en vrijwel overal droog. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden.
0: Dank.
25: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Volledig op zijn kop kon zetten en tegelijkertijd van die bubblegum pop kon maken. Dat blijft funny. Het is in ieder geval erg goed uitgevoerd. Komt altijd erg waarachtig over voor mij. Arbeidsvitamine natuurlijk op Radio 5 met zelfbenoemde pensio postbodes Dolf en Joke Klok uit Assen. Ze doen mee. Hobby's van het tweetal zijn fietsen, zwemmen, sauna bezoek, puzzelen. Net als Bert Haandrichman schrijft Dolf, kom ik uit Drenthe, maar dan wel uit Assen. En muziek is met de paplepel ingegoten. Mijn tante had vroeger een cafetaria met een geweldige jukebox waaruit al die mooie nummers kwamen, al dus Dolf. Ad van den Berg en Juri van den Berg, het hoeven die vieren Ad's 70ste verjaardag met de muziek die ook Juri aanspreekt. Hij is een fervent muziekfreak die met regelmatig ook naar concerten in binnen- en buitenland afreist.

legt het uit, zei ze, dat het over prostitutie gaat. Ik heb een vriendin die dat werk doet. She never took the mic out of my mouth. And I never took the mattress from under her. If your job is a hooker, more power to you, zei ze. Vond ik wel stoer eigenlijk al. Voulez-vous, mon cher, avec moi ce soir. Uw laatste jas, meneer, was van Nico Haak. En hier gaat de zweep erover. Bij Dave, Dee, Josie, Dickie, Mick...

het is wel heel spannend gemaakt. Een katholiek verleden kun je van je afbiechten altijd nog. Ja, ik heb iets te veel katholieke liturgie ook meegekregen. Daar kom je nooit helemaal van af. Dus ik snap dat wel, wat die jongens daar zingen. It's a sin. Als je er helemaal niks van aan wilt trekken, dan kom je uit bij Shirley Bassey. This is my life. Daar blijven jullie van af. Maar goed. Dit is ook een lied voor menselijke imperfectie trouwens. Dit in België een lijflied voor losers genoemd. En dat heeft een enorme status daar. Het staat op het lijstje vandaag. Gorky, Mia.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

hoorden al QB en de Blizzards vandaag en horen deze jongens er ook bij. Living Blues, Ted Oberg en John Legrand en Nico Christians. Met Wang Dang Doodle. Dit zijn Nancy en Lee samen.

Op het begin dat het hoofd omging daar. Hij zwelgt in zijn eigen misère. Steve Harley, maar wat een song. En zo prachtig uitgevoerd. Cockney Rebel was dat, de laatste die we draaiden. Nou ja, bijna de laatste, want we hebben nog wat Johnny and Hurricanes hier op de achtergrond. Maar dan ga ik toch echt Ad van den Berg en Jurie van den Berg uit Hoeven bedanken voor de aanvragen vanochtend. En Dolf en Joke Klok met Assen ook, die hebben genoten van hun aanvragen. Liet ons nog even weten. Mocht je erbij willen zijn, dan weet je hoe je dat doet. Via arbeidsvitamine.nl lever je ons jullie lijst. En die combineren we dan altijd met een andere aanvrager. Eén der komende tijden, want we gaan nog even door met het programma volgens mij. Lunch lekker met Daniel Dekker. Tot morgen weer.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
2: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
2: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
6: Goedemiddag, Daniel. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM. Er zijn in een week tijd 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Ze zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met dat virus besmet geraakt. En de meeste, 23, vonden plaats in Zuid-Holland. In Utrecht waren er 10. In de laatste 7 dagen zijn ook 48 nieuwe besmettingen bij paarden gemeld en 71 bij vogels. Verslaggevers van Amerikaanse media moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat oordeelt een Amerikaanse rechter. Journalisten van CNN, MS Now en Politico waren geweerd omdat president Trump hun berichtgeving maar niks vond. Maar de rechter vindt dat het besluit van Trump echt niet kunnen, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
7: Het laat in elk geval zien dat het eerste amendement van de Amerikaanse constitutie, de grondwet, de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, dat die niet zomaar door een president aan de kant kunnen worden geschoven, onderuit gehaald kunnen worden. Ook al draagt hij daar natuurlijk op dagelijkse basis aan bij met zijn uitspraken richting de media, nepnieuwsbeschuldigingen als het nieuws hem niet aanstaat. Maar hier zegt de rechter dus in elk geval, deze journalisten moeten terugkomen.
6: Oekraïne heeft krijgsgevangenen uit Noord-Korea naar Zuid-Korea gestuurd. De twee werden vorig jaar gevangen genomen in de Russische regio Koersk en zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Ze zijn volgens mensenrechtenorganisaties niet veilig in hun thuisland. En vanmiddag wordt de F12 geopend, een fietssnelweg van station Woerden tot de Leidse Kade in Utrecht, met ook 2 fietsbruggen. Nou, en voor iedereen die vanmorgen via dat fietspad in Harmelen kwam aanfietsen, stond er iets lekkers klaar. En de verslaggever van RTV Utrecht hoorde enthousiaste reacties.
8: Er zijn een paar plaatsen waar je geen voorrang hebt, maar de rest kan je altijd doorfietsen, zeker in de Meern. Ik vind het ideaal, ja, de F28 gaat dan door het bos heen en dit is meer de polder, maar de zandweg rijdt prima eigenlijk.
9: Gaat u naartoe fietsen?
8: Ja.
9: Nee, richting Utrecht of naar Woerden?
10: Nee, Utrecht. Ga je mee? Spring maar achterop. Spring maar achterop.
9: Wat een ideetje.
10: Spring maar achterop.
6: Ja, en fietsers die vanmiddag terugrijden over die F12, die krijgen gratis een ijsje. Het weer droog en vrij zonnig bij maximaal 19 graden. Morgen is het nog warmer, 20 tot 24 graden.
5: Vrolijke fietsers op de radio.
6: Ja, leuk toch?
5: Gezellig. We gaan aan tafel.
6: Lekker.
5: Oh, nou ja, ik wil net zeggen, blijf je nog even?
6: Ja, tuurlijk.
5: Gezellig.
4: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Lunch lekker met Daniel Dekker.

is officieel begonnen. Goedemiddag en van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel. Vers belegde broodjes zag ik. Ik zie ook nu van die wrepjes. En er kwam gisteren een soepje voorbij, maar die ruik ik nu niet. Eet smakelijk ook allemaal voor thuis. Over een paar minuten hebben we Sven Verstegen aan de telefoon. De man van de grote hit Blikkendag. Hij heeft nu weer een nieuw leuk liedje uit. Even kijken hoe het met hem is. En we gaan weer koken met Sandra. Het is donderdag vandaag. Dus onze eigen topkok en voedingsdeskundige komt weer even langs. Donderdag 24 september. Dit is Lunch Lekker.

evergreens die hij ooit maakte vanaf de jaren 50 al. Hoor je regelmatig op NPO Radio 5. De allerbeste evergreens. Daarvoor de wat zombies. Ja, ik kwam uit Engeland in 1964. Dat was een hele grote hit met She's Not There. Later ook nog gedaan door de man met de gitaar Carlos Santana. Nou, even voor de herinnering. Wat ik dus overal keihard heb meegezongen. En ik denk dat ik niet de enige ben. Ik heb hem nu aan de telefoon. Maar

0: Ik sta in het zonnetje nu hoor. Dus, yes.
1: Oh ja, waar sta je dan?
0: Dat gaat goed. Ja, ik zit in een schrijfsessie. En ik ben even naar buiten gelopen. Lekker in het zonnetje sta ik. Dus het is wel mooi weer vandaag.
1: Jullie zijn met nieuwe liedjes bezig.
0: We zijn met nieuwe liedjes bezig, ja. Ja.
1: Waar is dat? Wel in Nederland? Of,
0: Ja, in de Wisselord Studios. Ja, dat is jou wel bekend natuurlijk. Maar dat is altijd zo'n iconische plek.
1: Ja, maar dan sta je te liegen. Want ik zit gewoon eigenlijk praktisch om de hoek. En hier is het gewoon grijs en bewolkt.
0: Nee, ik sta echt in de zon. Ik kan je zelf een foto sturen, Daniel.
1: Ja, doe dat maar even voor de zekerheid.
0: Ja, ik sta echt in de zonnetje.
1: Ja. Weet wat je aanbiedt, hè? Want we gaan dat echt checken, hè?
0: Dat is helemaal goed.
1: Hé, hoe gaat het eigenlijk met je, Sven?
0: Het gaat goed. Ja, het gaat goed. We zitten in een heel mooi seizoen natuurlijk. Het is wel een beetje op zijn einde, maar we hebben heel veel festivals gehad. Heel veel kermissen, heel veel bruiloften. Eigenlijk van alles en nog wat. En dat loopt een beetje op zijn einde, dus dat is jammer. Ja. Maar dat is ook wel weer goed, want dan ga je dus weer meer de studio in en dan ga je weer andere dingen doen. Dus juist de seizoenen, dat vind ik heel leuk. En we zitten net weer in zo'n switchpunt nu een beetje.
1: Ja, dus ik hoor het al, je hebt een lekkere zomer gehad en je staat nu nog in het zonnetje.
0: Ja, precies. Ja.
1: Trouwens Sven, ik zie ook dat je vaker in de rol van presentator op het podium komt.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja,
1: ik vind het gewoon helaas niet bij zijn, maar dat is volgens mij, was het vorige week of de week daarvoor was in AFAS in Amsterdam, was Geef mij maar Amsterdam.
0: Zeker.
1: Dat heb jij helemaal gehost, zoals ze dat dan noemen.
0: Ja, klopt, ja. Dus dat heb ik gepresenteerd en dat is ook heel leuk, want samen met de organisatie, zeg maar, heb ik ook de show een beetje, ja, niet alleen aan elkaar mogen praten, maar ook de teksten mogen bedenken en een beetje kijken wat ik zelf wilde, zeg maar. Ja, en ik merk dat ik dat heel leuk vind om te doen, naast het zingen af en toe. Om ja, ook te hosten en ook te presenteren. Dus ik doe best wel wat evenementen per jaar. En dat kunnen ook gewoon bedrijfsfeesten zijn, waar ik dan de hele avond bij ben. En dan lekker aan elkaar kan lullen, zeg maar.
1: Ik wist helemaal niet dat jij dat deed, joh. Doe je dat al langer?
0: Ja, de Geef mij maar Amsterdam was de derde keer nu, dus het derde jaar. Dus dat, ik doe het al langer, maar het wordt nu wel iets meer, zeg maar. Dat merk ik wel. Dus dat is alleen maar leuk natuurlijk.
1: Ik heb je nummer, dus als ik een keertje echt niet kan, dan...
0: Nou, ja, dat wilde ik vroeger altijd worden, hè, radio DJ. Dus jij mag me altijd bellen.
1: Is dat echt zo?
0: Ja, dat is echt zo. Ik heb van die foto's nog van vroeger, dat ik twee cd-spelers en een mixertje op mijn kamer had. En dat ik een radio DJ aan het spelen was.
1: Maar heb je ooit een keertje dan ergens een radioprogramma gepresenteerd ook?
0: Nee.
1: Ik vind het wel leuk om dan een keer af te spreken dan hier. Toch?
0: Ja, nou, dat zou ik ook leuk vinden, zeker.
1: Dat jij een paar plaatjes uitzoekt en ze dan ook zelf aan elkaar babbelt.
0: Dat zou wel heel leuk zijn.
1: Nou, ik zou het wel leuk vinden, ja. Maar daar bellen we nu niet over, want ik heb natuurlijk jouw nieuwe single hier voor me liggen. Houdini.
0: Ja.
1: Waar is hier de nooduitgang waar ik door ontsnappen kan?
0: Precies.
1: Dat vond ik echt wel een wereldtekst ook weer. Maar doe jij veel Houdini's? Want ik ben er zelf ook af en toe wel van.
0: Ja, hè?
1: Ja, toch?
0: Ja, ik vind het altijd. Ik doe het eigenlijk standaard wel. Maar dat weet iedereen ook van me. Dus dan is het ook wel weer geoorloofd of zo, hè?
1: Maar waar doe jij dat?
0: Nee, ik doe het wel op feestjes of zo. Dus dan als ik dan iedereen gedag heb gezegd en ik denk ik wil lekker naar huis en ik heb iedereen gesproken, dan sneak ik lekker weg. En dan kan ik achteraf nog wel een bericht sturen van ja, ik was. Ik kon je niet vinden of zo. Ja. Maar ik lig lekker op de bank, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar dus vaak wel op feestjes. En ik vond dat onderwerp en die tekst, want ik denk dat iedereen stiekem wel heel vaak een Houdini doet. Vond ik wel heel leuk gevonden. En ik Hans Klok even uit. Ja. Vond ik ook goed.
1: Ja.
0: En
1: ik zag gewoon voorbij komen in alle filmpjes Hans Klok natuurlijk. Genoeg te zien op social media.
0: Ja, we weten de poorten. Dus dat is ook heel leuk, ja.
1: Ja, ik moest lachen ook. En even iets heel anders ook nog, dat schiet me nu ook weer te binnen. Ik zag op Instagram dat jij in een podcast-interview samen met je vader zat.
0: Ja.
1: En die is heel groot country-fan. Ook dat wist ik niet, dat jarenlang heeft hij voor de Country Gazette geschreven. Dat heeft in mijn jonge jaren ook nog wel ergens gelegen. Dat kan ik me nog wel herinneren.
0: Oh, wat leuk. Ja. Nee, ik ben daar echt mee opgegroeid. Dus kijk, iedereen ontdekt nu Ilse het Lange, hè, opnieuw.
1: Oh ja.
0: En iedereen die vindt Welen heel, heel goed. Maar daar ging ik als klein jochie mee naartoe met mijn vader. En ook gewoon alle country-artiesten die in Amerika in de grootste arenas en de grootste zalen staan. En die komen hier naar de Melkweg en Paradiso. En zo ben ik opgegroeid, zeg maar, met mijn vader.
1: Ja.
0: Dus ik vind het ook fantastisch. Maar die podcast was wel heel leuk.
1: Ja, dit is zeker leuk. Maar betekent dit ook... Ik was gisteren trouwens bij Douwe Bob in Paradiso in Amsterdam. En dan zie je dus dat die country muziek... Dat is echt wel aan de hand, hoor. Het is niet alleen Ilse de Lange met So Incredible, maar...
0: Nee.
1: Daar is iets aan het gebeuren, Sven.
0: Nou, je merkt wel dat... als je echt een beetje in verdiept... dan heb je bijvoorbeeld een artiest die heet Kane Brown. Daar ben ik een paar keer heen geweest in Nederland. En eerst was dat vooral ik en de leeftijd van mijn vader, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: En nu is het gewoon vooral jonge meiden en... gewoon echt, ze worden echt een nieuwe popster, hè, merk je nu.
1: Ja.
0: Dat is wel heel gaaf, hoor.
1: Ja. Maak snel even die foto, want die zon is echt snel weg, hoor.
0: Ja, maar dat doe je nu net dat er een wolk komt. Je zit van naar buiten te kijken nu.
1: Ja, precies. Ik zit erop te letten, ja.

0: Ja, precies. Dat, ik zit erop te letten, ja. Maar ik ga je nieuwe single draaien. En ik ben benieuwd of je, als je straks weer naar binnen gaat bij de, want je bent bezig dus met nieuwe liedjes schrijven, of er ook iets van country tussen zit.
1: Nou ja, ik heb dat wel gedaan. Ik heb een plaat zien, dan moet je maar eens luisteren. Die zit in die hoek.
0: Ja, dat is niet,
1: maar dat is toch wat lastiger als iedereen me kent van Blikkerdag. En dat soort feestliedjes. Dat merk je dan wel. Ja.
0: Nou, veel succes met je nieuwe single, Sven. Leuk om je weer even gesproken te hebben.
1: Zeker, dankjewel.
0: Maak een mooie dag van, hè.
1: Hetzelfde, jullie ook.
0: Daar zijn nieuwe singles, Sven Versteeg.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Maar kom je dan ook weer met een slee door de lucht? Want ik kan me nog herinneren.
2: Ik ga je niet alles vertellen. Maar je zit er niet ver naast.
1: Dat dacht ik al.
0: En dit ook.
3: Misschien kunnen wij samen iets gaan doen, Daniel.
1: Nou, Debbie,
3: Debbie en Daniel.
1: On tour. Het kan zomaar.
4: Dat ik daar nog even over moet nadenken.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

0: van hun allermooiste. Clouseau. Passie, zo heette dat. Het is bijna 00:30 en dat betekent dat we naar het laatste nieuws gaan met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Bij een middelbare school in Vlaardingen-Holy werden leerlingen vanmorgen door de politie gefouilleerd. Volgens Omroep Rijnmond was er een dreiging, maar details zijn niet bekendgemaakt. De school liet de lessen doorgaan en de politie ging in de loop van de ochtend weer weg. Vanaf 1 oktober verlaagt de Duitse overheid de accijnzen op benzine en diesel met 17 cent per liter. Omroep Gelderland verwacht dat inwoners in de grensstreek waarschijnlijk weer massaal die kant op gaan om te tanken.
0: Dat verwacht ik ook.
1: Ja, tot de verdriet van de pomphouders in die regio natuurlijk.
0: Ja, nou ja. Dan komt niemand meer natuurlijk.
1: Nee.
0: Rij je even een stukje door. Dat scheelt echt heel veel geld, hè?
1: Dat scheelt veel, klopt.
0: Of zo'n hele tank. Ongelooflijk. Ja, ik ben toch wel blij dat het nu elektrisch... ik zie nu... Ja, nee, maar echt... Ik begin ook een beetje onhandig.
1: Nee, ik begrijp jou.
0: Maar nu zie ik die rekening en denk zo.
1: Ja, dat scheelt bakken met geld.
0: Zie ik het bonnetje van mevrouw op tafel liggen. Ik denk, nou, daar heb ik twee maanden
1: stroom voor. Heb ik geen last meer van.
0: Ja, nee, precies. Had je verder nog wat?
1: Ja, ik heb een slang mee.
0: Oh!
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Het is geen tuinslang, denk ik.
1: En wat je belooft moet je doen, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ik zei het gisteren al, ja. Ja, het gaat om een kousenbandslang. Die zat in de tuin van een gezin in Honslersdijk in het Westland. Maar ja, daar kwamen ze eigenlijk pas achter toen zoon Tom, niets vermoedend, de voordeur uitstapte.
3: Tom! Mama! Tom!
1: Ja, achteraf kon Tom er wel om lachen. Hij zette de beelden van de ringdeurbelcamera online, waarop je hem echt opzij ziet springen van schrik. En dat filmpje gaat al dagen viraal. Omroep Vos wilde van Tom wel eens weten hoe het nou eigenlijk met die slang is afgelopen.
4: Wat ik vind best wel een mooie slang. Dus ik ben er best wel in geïnteresseerd in geraakt. En de eigenaar heeft mij verteld dat als ik een aquarium koop, dat ik hem van hem krijg.
1: Ja, dan mag hij hem houden dus.
0: Ja, ja.
1: Ja. De slang is niet giftig trouwens. En je wil vast nog weten hoe die eruit ziet en hoe die aan zijn naam komt.
0: Ja, hoe ziet
1: ik ook
0: er
1: nog
0: eruit?
1: Opgezocht.
0: Ja. Komt hij aan die naam af trouwens?
1: Ja, goede vraag. Goeie stelling. Ja, het wordt een kousenbandslang genoemd omdat die lengtestrepen op die strang... Hij is een beetje groenblauw. Het lijkt op een kousenband vandaar.
0: Oh ja, vandaar dus.
1: Ja.
0: Okay.
1: Het weer droog en veel zon bij een graad of 19. Ook morgen schijnt de zon volop. En dan loopt de temperatuur op naar maximaal 24 graden.
0: Ja, dan kunnen we de korte broek weer aan. Of,
1: ja, en de zonnebril op.
0: En de slippertjes. Nou, lekker hoor. Wat is dit allemaal opgeruimd?
1: IJsje erbij.
0: Nou, goed. Hey, dankjewel, Caroline.
1: Ja, tot morgen.
0: En morgen is er weer terug. Dan doe ik met vers dierennieuws.

0: The Real Thing and You To Me Are Everything. En de voor Paul Young uit de jaren 80. Zaterdag dan is het zover, dan gaat hij beginnen. Editie 2026 van de Evergreen Wake van de jaren 80. Zaterdag dus, vanaf 6 uur bij Jan Rietman, zet de wekker. We gaan de dubbeldekker quiz spelen met Don't Let Me Be Misunderstood. Wie was daar het eerste mee? Dat is de vraag. 1.
1: I'm just a soul whose intentions are good.
0: Ja, Nina Simone was dubbeldekker 1 en dit is...
2: 2.
1: I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
0: Nou, één ding is zeker, ze komen allebei uit de jaren 60. Maar wie was er het eerst? Was het dubbeldekker 1 Nina Simone of dubbeldekker 2 The Animals? Laat het weten via de NPO-luisteraar. Ben je heel snel hier in het beeldscherm op de studio. Het enige wat je hoeft te doen is dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Spelen we de quiz, krijg 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Win je de Omroep Max sokken en de lunch lekker kaasschaaf van vandaag.

0: In haar jubileumjaar, Miss Montreal en groot. Nou, er is hij weer zo rond 12:15 tijdens de lunch, de dubbeldekker quiz. Vandaag spelen wij met Corné Wolfs uit Arnhem. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe is het ermee?
1: Lekker. Ja, voorbereiding op het voetballen vanavond, hè? Om 9:15.
0: Ja, dan de Nation League gaat van start voor het Nederlands elftal.
1: Precies. Ja.
0: Wat denk je ervan?
1: Nou, ik verwacht wel een mooie wedstrijd. Ik weet niet precies wie er gaat winnen. Ik hoop natuurlijk het Nederlands elftal. Maar ik heb wel goed gevoel over de wedstrijd in algemene zin.
0: Ja, Nederland-Duitsland of Duitsland-Nederland zijn altijd mooie confrontaties.
1: Ja, zeker. 2-1 denk ik voor Nederland. Laten we dat zeggen.
0: Nou, dat zou mooi worden. Hè? Nou, eerst even wat anders. Een andere wedstrijd gaan we spelen. Daar weet ik de uitkomst ook nog niet van, want we gaan de quiz doen.
1: Heel goed.
0: Je weet een beetje hoe het werkt.
1: Ja, zeker.
0: Oké, nou dan kunnen we gewoon beginnen. Wie was er eerder met Don't Let Me Be Misunderstood? Was dat Nina Simone of waren dat The Animals?
1: Nina Simone.
0: Ja, 1964 en The Animals een jaartje later.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dat betekent dat we van start kunnen. Je hebt de Omroep Max ook al gewonnen.
1: Lekker.
0: Draag ze met trots.
1: Gaan we na volgende week doen, want dan wordt het weer wat minder. We gaan nou een lekkere temperaturen bereiken, dus ja. Dan hebben ze nog niet echt.
0: Het schijnt morgen ook weer ontzettend. Toen piept hier de hele tijd iets, wat ook weer heel gek is.
1: Oké, nou, ik vooruit.
0: Weet niet, of hebben we muizen? Nee.
1: Wie weet.
0: Welke band scoorde in 1977 een hit met een discoversie van Don't Let Me Be Misunderstood? Was dat A.
1: Dat was Santa Esmeralda.
0: Ik wilde meer keuze maken, maar is helemaal niet nodig. Je hebt hem al goed. Gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Nina Simone en The Animals brachten ook allebei een eigen versie uit... van een nummer over een huis dat in New Orleans staat. Wat is de titel van dat nummer?
1: Dat zal de House of Rising Sun moeten zijn, hè?
0: En dan, nou, deze weet je dan ook wel. Voetbalstadion Camp Nou bestaat vandaag precies 69 jaar. Van welke voetbalclub is dat stadion? Nou, door even bedenken. Ik denk dat ga je zo.
1: Dan moet ik even nadenken. Is welke club zei je?
0: Camp Nou, is dat de voetbalstadion van AC Milan, FC Barcelona of Real Madrid?
1: Camp Nou. Nog een keer de mogelijkheden?
0: AC Milan, FC Barcelona of Real Madrid?
1: Dat heb ik dan even gemist.
0: Camp Nou, hè?
1: Ja, Camp Nou.
0: Hey, de tijd is al lang op, Corné.
1: Laten we de eerste maar pakken.
0: Je pakt de eerste. De eerste de beste. Ja, de AC Milan is niet goed. Het is FC Barcelona.
1: Oké.
0: Nou ja, dus geen kaasschaaf.
1: Nee.
0: Maar wel leuk zitten kletsen, vind ik dan.
1: Ja, toch?
0: En, ons voorbereiden op de voetbalwedstrijd vanavond.
1: Goed,
0: jij mag nog bepalen welke Don't Let Me Be aan de stoet gaan wij nu voor iedereen draaien.
1: Nina Simone op de radio, omdat je die bijna nooit hoort.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Graag binnen de lijntjes, jongens. Johnny Cash, I Walk the Line. En de woorden Don't Let Me Be aan de stoet van Nina Simone in dit geval. Daar had Corné wel gelijk. Die hoor je niet heel vaak en dat is hartstikke mooi. Zometeen deel 2 van Lunch Lekker met Sandra IJsbrandy.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
8: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
9: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
10: Ja, kun je even staan?
11: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
20: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
21: geeft ruimte.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
24: Radio
0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 1 uur nieuws met Sydney Dijkers. Goedemiddag, Sydney.
2: Goedemiddag, Daniel. Baasjes van bijtgrage honden moeten de schoolbank in. Het kabinet komt met een verplichte cursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Wie die niet volgt, kan na een bijtincident een hoge straf krijgen. Het is nog niet duidelijk voor welke rassen de cursus gaat gelden.
10: Maar u moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt. En we vinden dat die baasjes inderdaad ook wat dat betreft gewoon goed moeten voorbereid zijn op wat het betekent als je zo'n hond hebt en hoe je dat ook veilig houdt voor alle anderen.
2: Hondeneigenaren moeten de verplichte cursus zelf betalen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen die twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban namelijk een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur, maar de Taliban-regering ontkent dat. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko zijn maar weinig mensen komen stemmen. De opkomst was het laagst in bijna 20 jaar. Slechts 38% van de kiesgerechtigden kwam opdagen. Correspondent Mira Sadir zag dat vooral jongeren niet gingen stemmen daar.
24: Veel jongeren die wij spraken zeiden weinig vertrouwen te hebben in de politieke partijen. En vonden dat er te weinig verandert op thema's als werk, onderwijs en gezondheidszorg. Of de politiek dat signaal ook echt gaat vertalen in ander beleid. Ja, zal de komende tijd moeten blijken. Maar toch, de kans is groot dat dat niet gaat gebeuren.
2: De verkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De huidige coalitie houdt daarmee een meerderheid in het parlement. En in Emmen is ruim 60 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt die daar gisteren stond. Vanaf komende jaarwisseling gaat het vuurwerkverbod in en mensen krijgen daarom de kans om anoniem vuurwerk in te leveren dat nu nog thuis ligt, zonder daarvoor een straf te krijgen. De speciale inleverbus rijdt nog de komende 2 weken door het hele land. Morgen is hij bijvoorbeeld in Assen. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden daarbij. Morgen begint fris, maar daarna zonnig en maximaal een graad of 24.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: leuk, mijn vriend op de radio. Jan Smit was dat, als de morgen is gekomen. Een van de vele hits door de jaren heen. Leuk om weer eens een keertje te horen. Goedemiddag en welkom terug aan de lunchtafel hier bij Omroep Max. Over een paar minuten dan gaat het weer gebeuren, mensen. Ja, het is donderdag vandaag. Dus dan is het er weer. We gaan weer koken met Sandra. En je mag je ook weer met de muziek bemoeien.
1: De beleggingstips.
0: Vandaag start de week tegen de eenzaamheid. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om mensen elkaar te laten ontmoeten en nieuwe contacten te laten leggen. Is altijd mooi, toch? En we zoeken toepasselijke liedjes bij, nummers die je wat minder eenzaam laten voelen. Want muziek verzacht en muziek emotioneert en muziek geeft troost ook heel vaak. Maakt je ook blij. Maar zijn er misschien wat mooie liedjes die dat thema hebben? Bijvoorbeeld over samen zijn of together. Dat is dan Engels. Maar weet je, liedjes die daar iets mee te maken hebben. Je weet er vast wel eentje. Heb je een goede suggestie? Dan kun je hem insturen via de NPO Luister-app. Dan ben je binnen een paar seconden hier in de studio.

0: En dat was Sailor and a Glass of Champagne. Daar komt hij weer.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: En dan hebben we het natuurlijk over Sandra Eswell, die onze eigen topkok, voedingsdeskundige. Daar is ze weer met een tas vol lekkere dingetjes, denk ik dan. Hè? Goedemiddag.
2: Nou, goedemiddag.
0: Wat heb je bij je?
2: Ik heb een theetje voor je meegenomen.
0: Oh.
2: Die heel erg helpt als je een beetje grieperig of verkouden voelt.
0: Nou, daar heb ik dus wel een beetje last van. Ik heb een omkomend...
2: Ik hoor het in je neus.
0: Ja, het zit een beetje... Het is nog niet... Het zet niet door. Dat gaat ook niet gebeuren. Natuurlijk. Ik krijg het wel onder, zeker met deze thee. Want ik weet niet wat erin zit. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar ik zat dus voor de televisie vorige week. Bij Tijd voor Max was jij samen met Daan van Leeuwen, waar je een mooi boek mee hebt gemaakt.
2: Ja.
0: Het camperkookboek. Proef Bretagne.
2: Zo is het.
0: Hoe was het? Was het leuk?
2: Het was ongelooflijk leuk. Want ik heb natuurlijk best wel vaak gekookt in Tijd voor Max. Dus het was weer even geleden.
0: Was het nog hetzelfde keukentje eigenlijk?
2: Hetzelfde keukentje. Nou, iets chiquer eigenlijk geworden wel. Maar het wordt niet meer zo heel vaak gebruikt.
0: Jawel, dat moest van Robert. Er moesten allemaal nieuwe spullen komen.
2: Dat heeft hij goed voor elkaar gekregen.
0: Die van Beckhoven maakte het altijd weer net te duur.
2: Nou, ik vond het weer heerlijk. En echt een warm bad altijd. En we mochten ook echt even aan tafel zitten. En ze hadden prachtige foto's uit het boek zo achter. Die zag je ook voorbij komen.
0: Dus zeggen dat Dana van Leeuwen heeft die foto's gemaakt. Hè,
2: ja, en hij heeft de foto's gemaakt.
0: Zijn mooi geworden inderdaad.
2: Ja. Ja.
0: Dus je had een leuke middag.
2: Ik vond het weer heel gezellig.
0: Zo zag het er wel uit.
2: Appeltjes in de oven klaargemaakt met karamel. Hè, een typisch Bretons product.
0: Ja.
2: Dus het was lekker. Ja. Ja.
0: Nou, onze prijsvraag is inmiddels ten einde. De Proef Bretagne camperkookboek was ook te winnen hier bij dit radioprogramma. Maar ze zijn op. We hebben de winnaars. Inmiddels persoonlijk laten weten dat ze een prachtig boek van jullie krijgen.
2: Vier winnaars, hè?
0: Ja, leuk toch?
2: Ja, heel leuk.
0: En je bent weer met iets nieuws bezig.
2: Ja, ik ben...
0: Jij zit ook niet stil, hè?
2: Nee, ik kom natuurlijk uit Denemarken terug. En er is gewoon echt heel veel vraag weer naar iedere keer. Als ik post van wat is dat voor camping waar je stond? Waar kan ik dat zien? Dus ja, dat moet toch ook maar weer een e-book worden dan op zijn minst. En misschien een fysiek boek ook. Dus ik ben aan het schrijven.
0: Een e-book?
2: Ja, soms is het makkelijker dat je niet een fysieke uitgave hoeft te maken. Maar ik ga het samen met Visit Denmark en GoBooney maken. En die maken sowieso e-books. En als het volgens mij goed loopt, ook een fysiek boek.
0: Ja, dat vraag ik net aan de Jacqueline. Maar ze geeft niet echt antwoord. Die zegt, wat is een e-book? Maar ik zei ook een e-book.
2: Sorry.
0: Ik vraag het nog een keer. En voor die mensen die dat niet weten.
2: Sorry.
0: Kijk, meteen een appje. Wat is het? Ja, vraag het net.
2: Dan kan je het downloaden gewoon. Dan kan je het op je telefoon bekijken of op je laptop.
0: Oh, en het is gewoon een elektronisch boek.
2: Een elektronisch boek. Sorry.
0: Nou ja, nee, maar het is wel goed om te vertellen.
2: Ja, zeker.
0: Moeten we daarop intekenen of krijgen we dat gratis van je?
2: Nee, het is ook niet gratis, want ik moet het natuurlijk net zo goed schrijven. Maar het is wel goedkoper.
0: Nooit iets voor niks, hè?
2: Wel goedkoper.
0: Ja, het is wel goedkoper.
2: Ja.
0: Nou, Koken met Sandra gaat gelukkig ook gewoon door. Want
2: zo
0: hebben we dat ook gewoon afgesproken. Want ik denk, ja, soms denk je wel eens, heb je er nog wel tijd voor om iedere donderdag voor ons te koken.
2: Het is voor mij altijd zo'n fijn moment in de week. Ik meen het.
0: Nou, dat is voor ons ook.
2: Echt heel erg leuk.
0: Voor ons ook. Wij verheugen ons er altijd op. Dan denk ik, donderdag, dan komt ze weer.
2: Ja.
0: Ik ben altijd benieuwd wat je bij je hebt. En dit komt heel goed uit. Dit is een, het is eigenlijk een soort grog.
2: Ja, het is een, ik heb het mijn anti-verkoudheidsthee of anti-griep thee genoemd. En bij mij om me heen allemaal mensen die gewoon nu snotterig worden. Of zich niet lekker voelen. En het lijkt ook of het ze ineens overkomt. En toen dacht ik, nou, daar moet ik dan toch maar weer even wat voor bedenken. En deze thee is is gemaakt met kurkuma, wat anti-ontstekingsremmend is. En ik heb er heel veel gember in gedaan. En zwarte peper, dat proef je ook.
0: Ja.
2: Het is een beetje pittig daardoor. Maar gember is weer verwarmend. Er zit citroensap in, vitamine C, anijszaad, opent de luchtwegen. Eigenlijk alles wat hierin zit, heeft een functie om jou zo snel mogelijk van je verkoudheid af te helpen.
0: Dus al die ingrediënten die hier in deze thee zitten, die hebben allemaal hun eigen specifieke werking op verkoudheid.
2: Zo is het.
0: Dus
2: ja.
0: Dat allemaal bij elkaar. Is dat niet? Kan dat allemaal door elkaar ook?
2: Het kan allemaal door elkaar. Dan krijg je deze hele lekkere gele thee.
0: Niet straks na twee allemaal uitslag krijgen.
2: Nee, je krijgt geen uitslag.
0: Ik vertrouw jou natuurlijk heel erg qua eten. Maar je hebt ook al een broodje onkruid aangeboden. Nu krijgen we dit.
2: Dus broodje onkruid, ook heel gezond.
0: Ja, was wel heel erg lekker en gezond. Ik las ook iets over een stoombadje. Want dat deden wij vroeger altijd thuis, weet je. Dan hadden we zo'n blikje Dampo.
2: Ugh.
0: Ken je dat nog?
2: Ja.
0: Nou, je lacht nu, maar dat was... mijn moeder vond dat altijd... werden we dan als kindjes werden we daarmee ingesmeerd. En dan, de volgende dag voelde ik me echt veel beter. Ja. En dan deed ze zo'n klont van die Dampo in een heet pannetje. En dan moesten we met een handdoek over ons hoofd erboven gaan hangen.
2: Ja, stoombadje.
0: Ja, maar dat ging goed hoor.
2: Ouderwets. En werkte inderdaad heel goed. Alleen ik vind zelf die Dampo zo scherp.
0: Nee, die gember is lekker.
2: Het brandt gewoon helemaal.
0: Nee, die gember is niet zo scherp.
2: Ja, die is ook scherp. Maar ik vind door de honing erbij best wel te doen.
0: Ja,
2: nee,
0: het is zeker te doen.
2: Maar het idee is dat je die luchtwegen, dat slijm een beetje loskomt in die holtes. En dat kan je ook op een hele mooie natuurlijke manier doen met tijm.
0: Oh.
2: Verse tijm heb je misschien wel in je tuin staan. Of je haalt het eventjes bij een winkel. En dan heet water erop. Hetzelfde idee met die handdoek over je hoofd. Het kan ook met gedroogde tijm. Een paar theelepels erin en even laten trekken. En tijm heeft ook dat slijm oplossende. Dus dan doe je het op een natuurlijke, vind ik, iets zachtere manier. En als je echt een beetje dampo-effect zou willen, zou je ook nog... ik heb thuis van die etherische olietjes, zo'n lekker pepermunt of een beetje eucalyptus. Een paar druppeltjes eraan toevoegen. En dan op een hele mooie, zachte manier doe je hetzelfde als met de dampo.
0: En dan ruikt het ook heel erg lekker.
2: Natuurlijk. Ruikt heel lekker. En ga er alsjeblieft niet te dicht boven hangen, want... dan verbranden je puntje van je neus of je ogen.
0: Nee. Of je wimpers.
2: Of je wimpers.
0: Doe je handdoek af, heb je geen wimpers meer.
2: Ja.
0: Van je verkoudheid af en van je wimpers.
2: Zo.
0: Nee. Maar hoe lang moet je er boven hangen eigenlijk?
2: Een minuutje of 10.
0: En wel door je neus ademen.
2: En goed inademen door je neus. Want dan komt het bij die holtes en dan lost het allemaal op. En dan voel je daarna echt een stuk beter.
0: Ik heb het gevoel dat ik bij de dokter ben geweest.
1: Sandra's Soundtracks.
0: Nou, dat zijn echt goede tips voor diegene die... want ik heb wel een beetje last van die verkoudheid. Dus dit ga ik eventjes... het recept is trouwens te vinden bij het Sandra Esbrandi.
2: Ja, zeker.
0: Die ga je natuurlijk vanmiddag al online.
2: Op de Instagram.
0: Met een leuke foto van ons.
2: Met een leuke foto van ons erbij.
0: Kan jij die zo meteen even maken?
2: En die gaan we zo maken.
0: Gezellig. Had je er ook nog muziek bij uitgezocht?
2: Natuurlijk. Heel toepasselijk. Van Bluff. Beter.

0: Mooi deze van de Commodores, de Night Shift was dat. En daarvoor hebben we nog... dat deed me toch weer een Queen, denk ik. Iedere keer een liedje draaien. Mika, Grace Kelly. Natuurlijk niet zo goed als Queen, maar dat soundje. Die Mika die wilde wel een beetje Freddie Mercury zijn, denk ik dan.
1: Ah,
0: heb jij dat niet?
1: Qua toon bedoel je?
0: Ja. Dat sfeertje wilde hij wel een beetje
1: opgeroepen. Precies, inderdaad, ja.
0: Klinkt wel een beetje zo. Sydney, jij hebt het laatste nieuws bij je.
1: Goedemiddag Daniel. Ja, de brand die gisteravond uitbrak bij een installatie van het bedrijf Starlink in Polen is daar waarschijnlijk aangestoken. Starlink is een bedrijf dat internet levert via satellieten. Het Oekraïense leger gebruikt die dienst om drones mee aan te sturen. De Poolse vicepremier vermoedt daarom dat Rusland achter die brand bij een installatie van Starlink in Polen zit. Het is alleen nog niet bewezen. Er is een vijfde dode door het West-Nijl-virus in Nederland, zegt het RIVM. Het virus wordt verspreid via muggen en de meeste mensen merken niets van zo'n besmetting. Het aantal vastgestelde besmettingen staat inmiddels op 44. Volgende week, zaterdag, rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam daarom om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. En in Balen ten westen van Antwerpen, want daar staat sinds deze week Frank de Bank. Het is een zitje met een telefoon waarmee je met een AI-assistent vervolgens praat. Die computer die moet met die gesprekjes verhalen verzamelen over wat er allemaal leeft daar in het dorp. Alleen Frank is niet zo goed in het blijven luisteren naar iemand die veel te veel te vertellen heeft. Hij laat bewoners namelijk niet uitpraten en stelt gelijk midden in een zin vervolgens dan weer een vervolgvraag. En daar zijn de bewoners dan niet zo blij mee. Nou, mogelijk wordt Frank de Bank daardoor eerder weggehaald.
0: Ja, weg met Frank en ook met die bank. Of zet er een echt mens op, dat is misschien leuker ook.
1: Het is misschien ook leuker, hè, om dan een gesprek te voeren met
0: z'n tweeën. Had je geen geluid hierbij, wat jammer.
1: Nee, ja, ik denk dat Frank een beetje uitgepraat was.
0: Dat kan natuurlijk, dankjewel.
1: Klaar mee.
0: Ja.
1: Het weer droog en veel zon. Het wordt uiteindelijk een graad of 19 vanmiddag. Morgen zonnig en dan maximaal 24 graden.
0: Dankjewel, Sydney.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Leanne Rimes is dat. En Can't Fight the Moonlight. En daarvoor een van de grote hits van Rob de Nijs.
1: De beleggingstips.
0: Het is de week van... Nou, niet de week van de eenzaamheid, maar de week tegen eenzaamheid. Die gaat vandaag officieel van start. En die week wordt georganiseerd door het ministerie en heeft als doel om mensen meer met elkaar in contact te laten komen en eenzaamheid dus tegen te gaan. Nou, dan moet ik meteen aan dat nieuwsberichtje net denken van Sydney over die Frank op de bank. Dat was gewoon een computer. En die onderbrak je ook nog. Dus daar ben ik aan. Het gaat om echte mensen, hè. En ja, want dan voel je ook echt minder eenzaam. De hele week worden er ook verschillende activiteiten in ons land georganiseerd om mensen bij elkaar te laten komen, nieuwe contacten op te doen. We zoeken daar liedjes bij. Een liedje dat je wat minder eenzaam laat voelen. Deze bijvoorbeeld.
2: The only one for me is you, and you for me. So happy together.
0: We doen het samen. Samen Max ook de Turtles en Happy Together. Heb je ook nog een goede suggestie? Laat het ons dan vooral weten. Je kunt nog een paar minuutjes een appje sturen met jouw suggestie.

0: samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn.
1: Willeke Alberti. Together Forever, dat was Rick Astley. Maar goed, we hebben wel een van onze vaste luisteraars aan de telefoon, volgens mij. Want ik zie ook regelmatig appjes vandaan voorbij komen. Dat is Hanny. Hanny, goedemiddag.
2: Ja, klopt. Hallo, Daniel.
1: Dat ben jij natuurlijk, hè, Hanny?
2: Ja, tuurlijk.
1: Uit Heer Hugo Waard.
2: Klopt.
1: Schijnt de zon daar ook?
2: Ja, ja. Nou, een beetje bewolking af en toe, maar ook de zon.
1: Heerlijk.
2: Lekker weer.
1: Lekker toch?
2: Ja.
1: Je had een mooi liedje uitgezocht.
2: Ja, hè?
1: Ja, dat vind ik wel. En, je was niet de enige trouwens. Moet even iedereen ook bedanken, Hanny. Voor het insturen van al die mooie titels. We bewaren ze wel altijd.
2: Leuk.
1: Ja, vind ik gewoon leuk om te bewaren.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, wie bewaart, die heeft wat, hè.
2: Zo is dat.
1: Hadi, ga jij het liedje aankondigen?
2: Ja, doe ik. You Never Walk Alone van de Pacemakers. Gerrit en de Pacemakers, laten we die niet vergeten.
1: Nou, Hanny en de Pacemakers.

0: reclame Max.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
9: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Een hele goede middag, precies 2:00. De klok hebben we dus afgesteld. Maar nu nog even kijken of alle boksen goed staan afgesteld. Ik heb hier een signaal. Dat is de eerste evergreen die ik zo ga draaien. En die hoor je met gitaar eerst alleen op rechts. Ik herhaal alleen op rechts. Ja? Oké, hoor. Bij jou ook? Bij jou ook? Ja, ben jij ook zin in?
16: Okay, ja, dat klinkt goed. Ja.
15: Oké, nee, dan gaat het zometeen helemaal goed komen in het open huis. Eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag Henk. In Frankrijk is een Nederlander aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Het gaat om Martijn van IJzeren, die op internet bekend is onder zijn artiestennaam Stuntkabouter. En ook op het podium stond met Joost Klein tijdens het Songfestival 2 jaar geleden. Van IJzeren reed in mei met zijn auto tegen een vrachtwagen in Frankrijk. En daarbij kwam regisseur Ilja Vierhout om het leven die bij hem in de auto zat. Bij Van IJzeren werden daarna sporen van cocaïne gevonden. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig naar Zuid-Korea gezet. Oekraïne had ze vorig jaar gevangen genomen in de oorlog met Rusland. Buitenlandredacteur Jelle Baars legt uit waarom ze naar Zuid-Korea zijn gestuurd in plaats van naar hun thuisland.
18: Nou, dat heeft als reden dat het onveilig is om voor gevangenen om naar Noord-Korea toe te gaan. Er staat een straf op als ze hebben gefaald. Dat zeggen ook mensenrechtenorganisaties. En Zelensky stuurt ze dus daarom naar Zuid-Korea. En Zuid-Korea is ook voor de grondweg verplicht om die Noord-Koreaanse gevangenen op te nemen.
17: De militaire samenwerking tussen Rusland en de Noord-Koreaan is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Er vechten zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen voor Rusland in de oorlog met Oekraïne. Nederland gaat investeren in lasers om drones mee uit te schakelen. Dat zegt de staatssecretaris Boswijk van Defensie. Nu worden vaak dure raketten gebruikt om drones neer te halen. Maar dat kan goedkoper met lasers. En dat is niet het enige voordeel volgens hem.
19: En het andere groot voordeel is, kijk, als je een raket afvuurt of een drone lanceert, dan kost het natuurlijk een bepaalde tijd voordat die bij de raket of bij de drone is die moet neerhalen. Ja, en een laser gaat zo snel als het licht. Dus, en er is niks sneller als het licht. Dus dat is denk ik ook een heel groot voordeel.
17: De lasers worden gebouwd door een Australisch bedrijf. En bij maaiwerkzaamheden is langs een snelweg in Tsjechië een koffer met 400 gestolen munten gevonden, met een waarde van 300.000 euro. De historische munten zijn van een Franse verzamelaar die begin deze maand in Praag werd bestolen. Dieven braken zijn auto open en namen de koffer mee. Waarom ze de munten hebben gedumpt is niet bekend. Volgens de politie zijn ze niet te verkopen overigens, omdat handelaren de herkomst van munten altijd eerst controleren. Het weer droog met wat zon en rond de 17 graden. Vanavond koelt het dan flink af. Het is uiteindelijk tussen de 3 en 7 graden vannacht. Morgen veel zon en dan een stuk warmer. Dan wordt het 19 tot 24 graden.
15: Heerlijk.
14: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Open huis. Henk van Steeg.

zo'n plaat met alleen een gitaar op rechts. Heb ik alleen mijn linker oorschelp op, denk ik, hé, er is geen signaal. Dus ik start snel de volgende plaat in. Dat kan nu wel, want deze is nu afgelopen. Scott McKenzie, San Francisco. Dit is weer gewoon weer lekker stereo. Terug naar 1978. Goedemiddag in het huis.

0: En een hele goede middag. Welkom dat je de deur ook hebt opengezet voor mij in jouw huis. Nou, wees welkom in het open huis, de plek waar het allemaal gebeurt met de beste evergreens en de mooiste verhalen. Ik noem een paar evergreens. Nou, Simon & Garfunkel, leverancier van onze Evergreen Top 1000, een van de hofleveranciers. Status Quo en ook Cat Stevens. En ik zie er nu al naar uit naar
1: jouw sleutelwoord.
0: Ja, dat is een van mijn hoogtepunten in de dag. Het is ook echt zo'n moment, zo na de lunch, om eens even alvast terug te blikken op deze dag. Misschien vooruit te blikken ook op wat er nog gaat komen. Het sleutelwoord, eigenlijk heel eenvoudig. Je denkt gewoon even na, joh, wat voor dag is het vandaag? Een donderdag inderdaad. Wat heb ik al beleefd, wat staat er nog op het programma? En daar kies je dan één woord bij. Eén woord wat past bij de dag van vandaag, voor jou. En dat stuur je dan in via de NPO-luister. Vind ik gewoon onwijs leuk om te horen. Om een beetje te zien hoe het in Nederland zo her en der borrelt en bruist. En hoe de openhuizen zich op deze dag vermaken. Heel eenvoudig, via de NPO-luister kun je je sleutelwoord gewoon insturen. Ik heb er zoveel zin in. Komende zaterdag dan gaan we ons helemaal een week lang onderdompelen in de roemruchte jaren 80. Muzikaal, de verhalen en ook een heel leuk spel. En dit is alvast een voorproefje. Het klinkt als Madonna, maar dit is het niet.

Ja, ik zei wel doodleuk, geen Madonna, maar het is een liedje van Madonna haar hand. Zij schreef het voor de album True Blue, maar gebruikte dat niet. En toen was Nick Kamen daar. Each Time You Break My Heart nam hij op. En in het achtergrondkoortje hoort er nog, inderdaad, Madonna die lekker meezingt. Misschien wel tijd voor even een rustmomentje op deze donderdagmiddag. Nou, die wordt je aangeboden door Simon & Garfunkel.

0: Dit is NPO Radio 5.
1: Henk van Steeg.
2: Wie heet er nou Henk? Ik hoor je niet, Henk.
3: Mijn vader heet Henk.
2: Oh, je vader heet Henk.

0: Amerika doet het op het moment. Ella Langley voor de 23e week op nummer 1 in de Amerikaanse Hot 100, de Billboard. Dat is zeg maar de top 40 al daar. En dat is leuk, want ze heeft daarmee Mariah Carey van de nummer 1 positie. Die heeft in totaal 22 weken gestaan. All I Want for Christmas is You. En misschien gaat er dit jaar dan wat in veranderen. Maar de Amerikanen zijn ook gek op Ella Langley, Choosing Texas. En daarvoor nog Simon & Garfunkel. Die bracht ons even in het Andesgebergte El Condor Pasa. 9 minuutjes voor 2:30 en het is een afwisselende dag in Nederland. Dat had ik ook wel een beetje verwacht, maar als ik zo naar de sleutelwoorden kijk, dan... er wordt bijvoorbeeld wat gevierd. Annie, de mensen terug in het hok. Van harte gefeliciteerd, want jij stuurt jarig. Ik ga er maar vanuit dat jij jarig bent. Jannie, die stuurt de thuistelefoon als sleutelwoord. Naast mijn mobiel heb ik die nog. En heel zelden gaat die af. En ja, toen kreeg ik toch daar nog een telefoontje op. Vanmorgen belde namelijk een vriend op mijn huistelefoon. Dat is grappig. Ja, ik ben van de huistelefoon afgegaan omdat ik alleen maar gebeld werd. Dag, meneer Steeg, u steunt ons met goed doel. Daarvoor willen we u danken. Zou u nog meer willen geven? Nou, dat soort gesprekken. Toen dacht ik, ja, die telefoon gaat overal mee naartoe. Dus ik ben er maar mee gestopt. Xandra, die ging voor een coronaprik. Oh, dat bestaat nog inderdaad. Vanmorgen gehaald. Zoals iedere keer, wat koortsenaar. Maar doe het gewoon om niet te ziek te worden. Dat snap ik inderdaad. Anneke, die koos voor het woord onthaasten. Goedemiddag. Ik ben verslaafd aan Jan van Haasteren legpuzzels. De een na de ander die ligt op tafel. Wordt er gewoon ja een beetje tureluur van. Gisteravond 1 klaargemaakt. En even een pauze ingelast. Zogezegd even onthaasteren. Voor zolang het duurt. Misschien moet ik de verslavingszorgers gaan inschakelen. En een leuke appie van Cecile en Patrick. Ze stellen zichzelf even voor.
1: Hallootjes, Cecile hier samen met...
2: Patrick.
1: Wij zijn aan het werk hier. En ik denk dat het sleutelwoord van onze dag toch wel...
2: zoet is.
1: Ja. We hebben namelijk allemaal lekkere dingen van onze collega's gekregen. Er was iemand jarig en iemand had een quiz gewonnen.
2: En we hebben macarons gekregen, chocolade, pepernoot, aan zoet geen gebrek.
1: Nee. Dus ja... Ons sleutelwoord van de dag is zoet.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd wat je ermee gaat doen. Doei!
0: Ja, het is om op te eten, dat weet ik wel. Zoet. En wie zoet is, krijgt lekkers. Nou, dank jullie wel. Ik denk dat ik zo bij de thee ergens wat ga snaaien. Maar dat zal daaraan liggen. Heb je ook nog een sleutelwoord in te sturen? Leuk als je dat doet via de NPO Luister-app. Zometeen.

0: Nou, de muziek is helemaal geen status quo, geen status quo. Het was 1968. Lekker een beetje psychedelisch fijn gitaartje van Francis Rosie. The Pictures of Matchstick Man. En daarvoor nog de muziek van Connie van der Bos. De drie zomers lang.
1: Yo, sleutelwoord.
0: Ah, wat had ze toch een mooie lage stem. En dan krijg je toch een beetje weemoed. Dat je weer terug aan al die mooie zomers. Het was 1975. Zometeen Ultravox en ook nog Lynn Anderson over de Rose Garden. Maar eerst eens even kijken wat deze dag al gebracht heeft. Zo onder de openhuizers. Nens, die is zich lekker bezig klaar te maken op een modeshow. Dat is haar sleutelwoord. Haren doen en een outfit uitzoeken. Nou, heel veel succes. Christina, die is maar druk in de weer met het stookhout. Ik verwacht het vandaag voor de komende winter. En dat wordt even aanpoten. Ja, dan moet het waarschijnlijk op een plekje komen waar het droog ligt. Truus, die moeten we een beetje helpen met de keuze doorprikken of niet. Ze heeft namelijk een bloedblaar. Ze maakt een blikje open, schrijft ze. Mijn pink zat de klem tussen de deksel en de achterkant. Auw. Maar ja, wat doe je? Prik je hem door of niet? Ik ben van doorprikken. Ja, ben ik heel eerlijk in. Arna, die schrijft heerlijk aan het sleutelwoord wandelen. En Karin, die kiest voor zingen, want zij heeft vanavond koor. Jannie, herfstkaart. Goedemiddag tussen de kerstkaken door. Even een herfstkaart aan het maken. En dat is voor vandaag mijn sleutelwoord. En Joyce stuurt een foto van Billy. Iedereen kent hem wel. En aan de telefoon, Hanny, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Henk.
0: Ja, één kaartje maakt een wereld van verschil. Dat is een beetje jouw verhaal.
2: Nou ja, ja. Eigenlijk wel. Ik heb toen een briefje geschreven. Alleen met mijn postcode als afzender. Ik denk, ja, ik weet niet wat hij er verder mee wil. Maar ik wil hem natuurlijk condoleren.
0: Ja.
2: En nou ja, een maandje later. Hij zegt, ik heb nog weer eens mijn post allemaal doorgekeken. Naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw. Hij zegt, toen kwam ik jou tegen. Ja, dan ben ik toch benieuwd hoe dat met jou allemaal gelopen is. Nadat we elkaar eigenlijk niet meer gezien hebben. Want we wonen niet in dezelfde plaats.
0: Nee, want wat hebben jullie in de jaren 60 met elkaar gedaan?
2: Ja, dansen. Verder niks. Nee. Gezoend.
0: Wacht even, zijn nou gezoend of niet?
2: Alleen maar gezoend en dansen.
0: Ja, gezoend en gedansen. Toen gingen jullie alle twee qua romantiek verschillende kanten op. En, nou ja,
2: uiteindelijk wel, de dansen is afgelopen was. Toen zagen we elkaar af en toe hier en daar wel hoor.
0: Ja,
2: Nou ja, niet direct daarna. We zijn wel eventjes vriendjes geweest. Maar ja, dat bleef inderdaad weer zoenen.
0: Ja, nou, dat is ook helemaal prima. Maar wat mooi dat je, naar aanleiding van iets niet zo heel erg moois, gewoon een kaartje stuurt. Wat
2: ja, dat vind je dan sneu. Sneu, ja. Zijn vrouw is ook een paar jaar ziek geweest. Dus hij heeft er geholpen. En dat is natuurlijk prachtig dat hij dat kan. En nou ja, sinds die tijd komen we af en toe bij elkaar. Of in de zomer lekker een stukje fietsen.
0: Ja, wat mooi. Ja, wat mooi dat je op die manier dat jullie elkaar weer hebben gevonden. En ja, misschien is het een hele impertinente vraag. Maar zit er meer in?
2: Nee, ik heb al iemand.
0: Oh ja, nee, dat is... Sorry.
2: En dan zeg ik niet te veel. Nou ja, een vriend, we latten.
0: Ja.
2: Maar ja, die vindt het niet zo leuk. Nee. Beetje jaloers. Ja. Dus als je ernaar vraagt, dan zeg ik het, maar anders zeg ik niks.
0: Oké, nu weet de hele wereld dit. Nou, maar wel mooi dat je dit gewoon hebt gedaan, want daar begint het vaak bij, toch?
2: Ja, natuurlijk. Gebouw. En dat is dan toevallig de dag. Wist ik toen, had ik nooit bij stilgestaan, de dag van de eenzaamheid of zo.
0: Ja, de week van de tegen eenzaamheid begint nu ook.
2: Ja.
0: Ja, wat mooi. Het is eigenlijk een goede tip inderdaad. Gewoon een kaartje sturen als je denkt, iemand heeft het nodig. Volg dat gevoel.
2: Ja. Daar is nooit wat mis mee. Ik stuur wel meer kaartjes.
0: Ja, jij kunt binnenkort ook post van mij verwachten wat erin zit. Dat ga ik je nog niet vertellen, maar het is een verrassing.
2: Nou, ik vind verrassingen altijd leuk.
0: Ja, en je kan het gewoon tegen je vriend vertellen.
2: Dat... Ja, dat doe ik.
0: Hey, mooie middag. Dankjewel, Annie.

0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De

Never Promise You a Rose Garden, maar wel de liefde. Lynn Anderson bracht ons in 1971. En daarvan nog Mitch Ure, natuurlijk van Ultra Fox, Vienna daarvoor. En dan naar een liedje. Het overkomt ons allemaal. Vroeg of laat zullen we afscheid moeten nemen van mensen die ons dierbaar zijn. In dit geval was het Koen Jansen uit Amersfoort die afscheid moest nemen van zijn vader. Maar hij maakte er zo'n mooi liedje van. Samen met J.W. Roy, Treur niet, de ode aan het leven. En samen, het is vaak mooier dan alleen.

muziek op standje burenruzie. En toen dachten de Small Faces, nou, misschien moeten we daar ook maar gewoon eens een liedje over gaan maken. En nou, de vooruitzichten zijn wel dat dit een soort Lazy Sunday gaat worden als het om het weer gaat. En daarvoor nog de muziek van Diggy Dex en J.W. Roy in het Open Huis. Zometeen, dan is het Supertramp en daarna Dusty Springfield die je hoort in het Open Huis. En dan de derde na drie heb ik voor jou ingeruimd. Het is officieel nu de Week tegen Eenzaamheid. Eén tegen Eenzaamheid, waarin we zoveel mogelijk proberen daar wat aan te doen met elkaar. En volgens mij doen we dat het hele jaar door al. Maar deze week in het bijzonder. En ik zat te denken, ja, samen is misschien toch wel leuker dan alleen. En nou, misschien is dat ook wel in de muziek zo. Twee van die fijne artiesten waarvan je denkt, ja, die hebben samen een ontzettend fijn evergreen gedaan. Laat me weten, welke duetten evergreen zou jij zometeen als derde na drie na Supertramp en Dusty Springfield heel graag willen horen? Jouw mooiste duet. Je hoeft het zelf niet te zingen, alleen aan te vragen via de NPO Luister.

0: Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Bettina Holverda en Esther van der Voort. Vanavond 20:30 NPO 1.
7: Ik droom van het Noorderlicht. Maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin. Maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
8: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
18: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Nou Peter, wij gaan onze tijd in ieder geval zinvol besteden met zometeen Supertram, Dusty Springfield en dan een heel mooi duet. En daar kun je nog suggesties voor insturen via de NPO Luisterapp en hoor je hem zometeen in het open huis. Maar eerst naar het NOS Journaal van 3 uur. Hier is Sydney Dijkers. Goedemiddag.
21: Goedemiddag Henk. Opnieuw zijn er journalisten geweigerd bij het Witte Huis. Ze werken voor CNN, Politico en MS Now. Die media werden sinds vorige week al geweigerd omdat hun berichten president Trump niet bevallen. Een rechter had juist vandaag nog besloten dat Trump dat weer ongedaan moest maken en de journalisten weer het Witte Huis in moest laten. Ondanks die uitspraak laat Trump dus toch geen journalisten van CNN, Politico en MS Now naar binnen. Schepen op de IJssel krijgen vanaf morgen te maken met eenrichtingsverkeer. Er mag niet meer van Arnhem naar Zutphen worden gevaren. Andersom mag dat nog wel. Volgens Rijkswaterstaat is het water niet diep genoeg voor scheepvaartverkeer in twee richtingen. Volgens de Vereniging van de Binnenvaartschippers heeft dat best wel wat gevolgen.
0: Dat betekent veel meer brandstof, maar ook veel meer manuren natuurlijk. Ja, dat zijn kosten die we ergens toch in rekening moeten brengen. Dus dat betekent dat de producten toch weer wat duurder worden daardoor.
21: Door de beperkingen op de IJssel moeten sommige schepen vanaf morgen 300 kilometer omvaren. Wie dreigt weg te zakken in de schulden moet eerder hulp kunnen krijgen. Het kabinet trekt daar 20 miljoen euro extra voor uit. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er vroeg bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Gemeenten zouden met het extra geld 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken als nu. Volgens Veilbrief hebben ongeveer 700.000 mensen in Nederland schulden. En een vrouw in Engeland heeft het wereldrecord van de meeste My Little Ponies. Het zijn die poppetjes van paarden. Miranda begon als kind al met verzamelen daarmee, vertelt ze.
1: I always wanted a real horse and of course my parents said no, it was just too expensive. I was about 3 when I saw a My Little Pony in my local toy store. I can remember seeing her on the shelf. She was this bright pink pony with white hair. I begged and begged my mum for her. She brought her for me. And from then on, every bit of pocket money, every Christmas, every birthday was just spent on My Little Pony.
21: Vanaf jongs af aan is ze dus al bezig met verzamelen. Al het extra geld wordt eraan uitgegeven. Inmiddels heeft ze 4550 My Little Ponies. Je kunt in haar huis ook bijna geen muur meer zien, zo vol staat het. Het opvallendste exemplaar is een oud schommelpaardje dat ooit in een winkelcentrum stond.
22: Ja, wat schattig dit zeg. Maar ze mocht het dus niet, omdat ze geen paard mocht. Dat was een beetje het verhaal toch ook?
21: Ja.
22: Ach.
21: En ja. Dan heeft ze nu uiteindelijk dus toch nog weer een huis vol met paarden. Goed verhaal. Ja. Het weer droog met wat zon rond de 17 graden. Vanavond koelt het dan flink af. Het is tussen de 3 en 7 graden vannacht. En morgen dan een dag met veel zon. En het wordt ook daardoor een stuk warmer. 19 tot 24 graden.
22: Sydney, dankjewel.
23: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.

dramatisch einde. Ik zou best wel eens een keer staan aan slot van dit nummer willen horen. Hij veet zo snel weg. Dusty Springfield in 68. I close my eyes and count to 10. Nog een beetje te gevoel.

0: prachtige Give a Little Bit. En nou, er is veel gegeven in de NPO Live. Leuk als je mee hebt gedacht. Dieneke en ook nog Jannie die dacht aan Don't Give Up van Peter Gabriel. Het is namelijk de week tegen eenzaamheid. Eén tegen eenzaamheid, dat doen we samen. En het mooie is dat er ook heel veel liedjes van artiesten die een duet deden binnenkwamen. Christine die zat te denken aan Montserrat Caballé. En Freddie Mercury met Barcelona. Ik zag ook nog binnenkomen Your Friend of Mine, Clarence Clemens. Samen met Jackson Brown natuurlijk, goede vrienden ook. En Jan en Kjeld, oh ja, de Banjo Man, dat is ook nog. En we gaan even contact zoeken met Ron. En dat zit dan ook weer in een van de artiesten, die naam. Ron, goedemiddag.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, het is wel toeval, of niet?
1: En de achternaam.
0: Ja, zeker. Ja. Maar als je ergens een plek zou moeten vinden of met iemand zou moeten trouwen, dat zou toch grappig zijn geweest als je dan... Nou, dat kan eigenlijk niet in jouw geval, want jouw naam zou dan blijven bestaan. Maar goedemiddag, hoe is het? Ja.
1: Heel goed. Ik zit lekker gezellig naar jou te luisteren, dus...
0: Nou, dat vind ik heel leuk, ja.
1: Ik heb vanochtend ben ik nog stoofperen beter plukken. En dan ga ik lekker zomaar lekker zitten.
0: Nou, wat heerlijk. Ja, over stoofperen gesproken. Afgelopen weekend mocht ik ze plukken in de tuin van mijn schoonouders. Ik heb ze nog niet klaargemaakt. Het stond net op het programma voor komende zaterdag. Dus,
1: bij ons, op de begraafplaats bij ons in de buurt, kan ze plukken. Er zitten al een heleboel bomen en altijd vallen ze maar af aan de zonde. Dus ik neem er meestal een aantal mee voor de kennissen en buren.
0: Ja, wat mooi. Inderdaad, ook mooi. Ja, mooi dat het op zo'n begraafplaats dan iets moois groeit. Ja, dat is toch mooi. Ik vroeg in de week tegen eenzaamheid, is samen toch mooier dan alleen? Dus mooie duetten. Waar zat jij aan te denken, Ron?
1: Ik zat dan te denken aan een van mijn favoriete zangeressen toen de tijd en nog steeds een beetje. Linda Ronstadt en Aaron Neville met I Don't Know Much.
0: Nou, ik ga hem voor je draaien. Geniet ervan met je ogen dicht.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Hey, goed weekend alvast. Hoi hè.
1: Oké, dank je daar.
2: Look at this face. I know the years are showing.

je hebt covers en covers. En dit is wel een hele geslaagde cover. Mijn eerste kennismaking met Incognito. Don't You Worry About A Thing. Heel veel mensen. Was natuurlijk origineel van Stevie Wonder. En daarvoor nog Ron. Ontzettend bedankt voor die Linda Ronstadt. Samen met Aaron Neville. I don't know much. Dit is NPO Radio 5. Het is 10 minuten voor 3:30. En wat gebeurt er als je zo ontzettend van die hardrock band van je hield? En ineens gaan ze een beetje disco toevoegen. Ja, dat was een beetje wennen. Maar het zorgt ook voor een nieuw publiek. En misschien zat jij er ook wel bij, dat je het wel grappig vond. Die mannen op hoge hakken.

0: Ah, dit nummer eet de hele dag nog door je hoofd. Daarvoor alvast, sorry, Clarence Frogman Henry op NPO Radio 5. But I do. Zometeen, ja, ik vind het heel tof dat ik er mag bellen. Vanavond is te zien om 11:15 op NPO 2 in het programma Altijd in de Buurt. En dat heeft alles te maken in een situatie waar je gewoon in terecht kunt komen, maar ook weer uit kunt krabbelen. Wat het is, dat hoor je zo. Eerst
1: de schijf van NPO Radio 5.
0: Afgelopen maandag was hij nog lekker een broodje eten bij Daniel. En deze hele maand de schijf van 5. Douwe Bob. I can still

0: Ja, het klinkt toch als een soort nieuwjaars toewensing. I'll never drink again and never smoke again. Alexander Curley, die hier toch ook wel een beetje, ik wilde zeggen, ja, klinkt toch als David Bowie. Dat hoor ik er dan in terug. En daarvan nog de schijf van NPO Radio 5. En dat is echt een prachtige herfstsingle. Note to Self, hier op NPO Radio 5. De schijf van onze eigen Douwe Bob. Even kijken, 3 minuutjes na 3:30. Het is open huis op NPO Radio 5. En ja, hij is begonnen. De week tegen eenzaamheid. Een week waarin we samen de schouders zetten om vooral die verbinding weer tot stand te brengen op hele verschillende manieren. En vanavond zie je op televisie in de uitzending van Altijd in de Buurt Jesse Bransen, die 2 vrouwen volgt die na een groot verlies opnieuw verbinding zijn gaan zoeken met anderen. En een van hen is Marjolein Barendrecht. En nou ja, in basis heeft ze een heel mooi verhaal. En laten we alvast een klein stukje luisteren.
1: Mijn man is 3 jaar geleden overleden. Hij had de ziekte van Alzheimer. Dat is een heel moeizaam. En toen het gevaarlijk begon te worden, al eerder eigenlijk, zijn we naar een verzorgingshuis gaan kijken. De ene keer hielp ik met verschonen. Of ik las hem voor. Ik heb hem vrij veel voorgelezen.
2: Ja, hoe was dat voor u dan?
1: Je houdt van hem en dat doe je.
2: Maar hoe veranderde ook uw leven? Want u was al die jaren voor hem aan het zorgen.
1: Ja, dat was heel moeilijk. Ik had echt het idee van, deze taak heb ik volbracht. Wat nu? Ja.
2: En dan val je ergens ook in een gat.
1: Ja, je
2: op
1: valt
2: een bepaalde
1: in
2: manier.
1: Ja, je valt in een gat. Je bent in je eentje.
2: Maar is het dan moeilijk om nieuwe sociale contacten aan te gaan?
1: Ja. Ik vind het wel moeilijk.
0: Ja, en ik heb Marjolein aan de telefoon. Marjolein, goedemiddag. Via Bluetooth en via WhatsApp helemaal met Zwitserland verbonden. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het om zo je verhaal open te delen vanavond op televisie, nu al op de radio?
3: Ja, dat is wel vreemd. Ik ben heel benieuwd, want ik heb de uitzending nog niet gezien. En je bent natuurlijk altijd benieuwd hoe het dan overkomt als je het van een beetje van een afstand kunt bekijken. Maar het was in ieder geval een heel plezierig gesprek. En we hadden er allemaal wel een goed gevoel over.
0: Nou, dat is alvast een mooi begin. We gaan vanavond mag je het gaan zien met heel Nederland. Hoe is het, wanneer besefte jij eigenlijk van, wat ik voel, dat is eigenlijk eenzaamheid?
3: Ja, eigenlijk al toen mijn man ziek werd. Mijn man had de ziekte van Alzheimer. En dat heeft alles bij elkaar een jaar of 10 geduurd. Waarvan hij 5,5 jaar in een verzorgingshuis heeft gewoond. En toen ging hij natuurlijk het huis uit. Dan heb je hem nog, dan kun je nog van alles voor hem doen. Maar dan ga je je toch wel realiseren van dit gaat aflopen. Hoe zal mijn leven er straks uitzien? En het echte gemis komt natuurlijk met het overlijden. Als dat een beetje door begint te dringen van nu is hij er echt niet meer. Want ook dat duurt een tijdje. Het is niet zo dat na de begrafenis dat je dan echt weet van hij is weg, hij is niet meer hier. En dan hoop je dat hij ergens, of er een hemel bestaat, weet ik niet. Weet niemand, want niemand kan dat terugvertellen. Maar je hoopt wel dat hij ergens is. Maar je bent alleen in huis. En dat op zich, dat alleen zijn, dat vond ik niet zo'n punt. Want ik ben ook vrij lang vrijgezel geweest. Maar dat lege bed naast je. Dat s'morgens wakker worden en dan even je arm uitsteken en even voelen van is die al wakker of is die al opgestaan? Dat soort dingen. En dan ga je dus. Ik heb een toch wel na een tijdje, een half jaar, 3/4 jaar nadat hij overleden is gedacht. Nu moet ik toch starten met een volgend deel van mijn leven. En ik ben verhuisd naar een huis wat echt van mijzelf was. Dus niet meer van ons hele gezin, maar van mijzelf. En dan komt bij een nieuwe omgeving. Het geeft natuurlijk altijd al. Dat duurt een tijdje voordat je contacten hebt. En bovendien moest ik iets aan sport gaan doen. En daar ben ik helemaal geen held in. Ik ben helemaal geen sportief figuur. Ik werd getest door een test van de gemeente. En daar zeiden ze, mevrouw, u scoort. scoort wel goed op een heleboel punten. Ja. Maar het is voor uw leeftijd toch veel beter om iets te gaan doen met sport. En toen dacht ik, nou, dan ga ik iets kiezen wat ik en leuk vind. En waar ik mensen kan ontmoeten. Want dat is dan natuurlijk het belangrijkste. Ja. De mensen die je ontmoet. En dat is tafeltennissen geworden. Ja. En ik kwam in zo'n ontzettend leuke groep terecht. Echt een, nou, wat ze dan noemen een warm bad. Zo hartelijk ontvangen. En kreeg zoveel hulp bij de begindingetjes. Want ja, tafeltennis had ik alleen maar op een camping gedaan met vakantie of zo. Maar ook de hele groep was erg leuk. En ja, daar ga ik nu elke week met veel plezier naartoe. En ja, ik ben doorgegaan met mijn vrijwilligerswerk. Ja. En dat is natuurlijk ook een manier om steeds mensen te ontmoeten. Maar het is nog een beetje, dat is natuurlijk alleen op die momenten dat ik daar ben. Mensen die bij mij over de vloer komen, dat heb ik nog niet veel. Dus daar wil ik nog wel wat aan werken.
0: Ja, mooi hoe je het zo vertelt, hoe zo'n proces kan gaan. Want je kunt, dat kan ons allemaal overkomen. Ik heb gisteren ook gedeeld in de uitzending dat ik ineens een jaar of 5, 6 geleden merkte dat ik weinig vrienden had, mannelijke vrienden. En dat ik ook daar eigenlijk een stap wilde zetten. Maar dan moet je ergens wel een soort stap durven gaan zetten. Nou, jij hebt het gedaan door te verhuizen en het vrijwilligerswerk en ook de tafeltennisclub die op je pad kan. Wat zou je mensen die nou, in deze week tegen eenzaamheid willen meegeven?
3: Dat het best eng is om die stap te zetten. Je moet over een behoorlijke drempel. Probeer iets te kiezen wat je echt leuk vindt. Want dan is de drempel wat minder hoog. Ja. En doe het in ieder geval. Probeer het. In het eerste geval valt het tegen. Maar meestal valt het mee. En je hebt jezelf ook laten zien van, ik heb in ieder geval die stap gedaan. Ja. En misschien heb je een tweede stap nodig of een derde stap. Maar het is ik weet zelf hoe moeilijk het is. Maar probeer het echt.
0: Nou, dankjewel Marjolein. Heb een goede tijd daar nog in Zwitserland. En vanavond ben je dus te zien om 11:15 op NPO 2 in het programma Altijd in de Buurt. En succes ook met de tafeltennis.
3: Dankjewel hoor. En jij succes met je programma.
0: Nou, dat is ook lief. En mocht je nog meer willen weten over Altijd in de Buurt, altijdindebuurt.eo.nl zijn dit de

Springfield die sloot haar ogen en telde tot 10. En We Close Our Eyes, Go West deed dat zelfs in 1985. En daarvan hadden de Supremes met The Happening. Dit is NPO Radio 5. Met een plaats die je nergens anders hoort, behalve hier in het open huis. Lauren Daigle samen met Blessin' Alpha. Dit is These Are The Days.

Met die exotische marimba, Brian Jones, die speelde het. En dit is gewoon precies 60 jaar geleden. The Stones, Under My Thumb. En dit jaar brachten ze natuurlijk weer een nieuwe plaat uit. En daarvoor nog Bless and Offer samen met Lauren Daigle. These are the days. Het is 4:06. Dat betekent dat zometeen Bert op 5 er is met Bert. En die begint alvast met in ieder geval ook deels een Franstalige plaat. Maar hij begint met de Hollies en daarna iets Franstaligs. Maar dat is natuurlijk Bert op 5. Heel veel plezier, goed weekend en morgen veel plezier met de Magical Mystery Tour. Wij gaan wandelen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Bettina Holverda en Esther van der Voort. Vanavond 20:30 NPO 1.
3: Ja, kun je blijven staan?
4: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Hallo, goedemiddag. Welkom bij Bert op 5 bij Caro en Chauvet. Tot 6 uur op NPO Radio 5. Ik moet je zo meteen iets vertellen wat ik nog nooit eerder gedeeld heb. En ik zou blijven luisteren. Maar we gaan eerst naar het NOS-journaal van 4 uur met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag Bert. De Radboud Universiteit in Nijmegen weert een extreemrechtse studentenclub. De Groot Nederlandse Studentenvereniging wordt niet toegelaten tot de introductiemarkt om nieuwe studenten te werven. Aanleiding is een rapport waarin de AIVD zegt dat de vereniging rechtsextremistisch is. Op het Nationaal Ereveld Loenen zijn twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. De twee sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog en lagen ergens anders begraven. Nabestaanden waren onder de indruk.
10: Hé, hey, dat is merkwaardig. Wacht even, kan je me even terughalen?
11: Ja, ik ga hem nog eventjes erbij halen. Inderdaad, de nabestaanden die waren dus heel erg onder de indruk van dat herbegraven van die slachtoffers.
12: Ik vond het een hele aangrijpende, emotionele ceremonie. Vooral de door de militairen natuurlijk gewichtig gemaakte ceremonie. En dat is iets wat je niet dagelijks meemaakt. Dus dat is toch iets wat ons raakt.
11: Vandaag werd ook een nieuw deel van het Ereveld ingewijd. Op de begraafplaats in Loenen zijn al bijna 4000 graven. En er komt plek om nog eens 500 slachtoffers te begraven daar. Dan kunnen slachtoffers zijn van toekomstige conflicten, maar ook gesneuvelden van wie de familie nu niet meer kan zorgen voor het graf. De laatste nog ontbrekende armband, die vorig jaar werd gestolen uit het Drents Museum, zien we waarschijnlijk nooit meer terug. Het vermoedt kunstdetective Arthur Brandt, die hielp een deel van de kunstschat terug te halen. Hij vertelt erover in een podcast van NH Nieuws.
13: Waarschijnlijk is er iets gezegd van, moet je luisteren. We hadden de twee armbanden en de helm, die hebben we begraven. En die andere armband, die hebben we aan iemand meegegeven. Die naam kunnen we niet zeggen, maar die zien we denk ik niet meer terug. Dus dat is toch denk ik de meest logische verklaring van deze zaak.
11: Hij denkt dat de armband is omgesmolten. De gouden helm en twee andere armbanden keerden eerder dit jaar terug. En de ronde chocoladepastilles van Drosten moeten vanaf volgend jaar weer in Nederland in de winkels liggen. Drosten werd vorig jaar overgenomen door een Poolse snoepfabrikant nadat het eerder al in de financiële problemen was geraakt. De topman van die Poolse smikkelgigant zegt dat ze nu klaar zijn om de Drostenpastilles weer nieuw leven in te blazen. Wanneer de chocolaatjes alleen weer in de winkel liggen, zei hij nog niet. Het weer droog, helder en het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 6. Morgen veel zon en dan maximaal 24 graden.
10: Flikken?
11: Ja.
10: Flikken. Flik je me nou. Tot straks. Tot straks.
9: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Bert op 5. Bert Kranenbarg.

wie gaat aandragen? Carrie-Anne. Oh nee, het is met de IE. Carrie-Anne van de Hollies uit 1967. Goedemiddag. Welke reptielen zijn wel geschikt en welke zijn minder geschikt om in huis te hebben? Er moet een lijst komen die duidelijk maakt welke enge beestjes je in huis mag houden. Ook leuk voor de buren en voor jou om te weten wat de buren wel en niet mogen. Dan spelen we natuurlijk ook weer de slimste mens. Nou, het gaat goed met de Bert op vijfjes. Ligt er nog eentje. Hopen we ook weg te geven zometeen aan de winnaar van de ronde van vandaag. En deze week is de herfst echt begonnen, tenminste op de kalender. Want buiten valt het nog best wel mee. Maar hoe weet je als je een rondje gaat lopen dat je ook droog aankomt? Daarover hoor je zometeen meer. En er is een onvergetelijk luistermoment. En daarvoor gaan we naar een roemruchte, kortlopende radioshow uit de jaren 70.

Heerlijk, Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. Franse muziek onlosmakelijk verbonden met mijn programma. Ja, en wat ik nu ga zeggen, dat vind ik best moeilijk. Je luistert naar aflevering 2085 van Bert op 5. De eerste aflevering hoorde je op maandag 2 januari 2017. Schrijf even mee. En de allerlaatste, zet maar in de agenda, na precies 10 jaar... zal zijn op oudjaarsdag, 31 december 2026. Want zoals je weet moet er flink bezuinigd worden bij de publieke omroep. En zeker hier op NPO Radio 5. Er komt een andere indeling op de zender, waardoor er geen plek meer is voor Bert op 5, wat ik echt heel erg jammer vind. Achter de schermen wist ik dat al een tijdje, maar ik vind dat nu het moment gekomen is om dat te delen met jou. En jou, mijn luisteraars. Ik krijg er steeds meer vragen over en daar wil ik eerlijk op kunnen reageren. Dus Bert op 5 stopt en daarmee stopt ook mijn werk in Hilversum. Op mijn 29e maakte ik mijn eerste landelijke radio-uitzending voor de publieke omroep. En nu ik 61 ben, straks in december mijn laatste. Het waren 32 geweldige jaren. En wat ik ga doen vanaf 1 januari, dat weet ik nog niet. Maar nu ik dit bekendgemaakt heb dat ik stop, kan ik daar in ieder geval wel volop mee aan de slag. En dat vind ik fijn. Maar het is nog niet klaar natuurlijk, hè? Eerst nog 53 uitzendingen van Bert op 5 maken, totdat we er met oliebollen en poedersuiker uitgaan. Op donderdag 31 december, oudjaarsdag. Ik hoop van harte dat je tot die tijd liefst elke dag blijft luisteren.

En die vier woorden, dat zinnetje, dat zegt heel veel. En dit liedje neem ik al maanden met me mee, omdat ik wist dat er een dag zou komen dat ik dit ging vertellen. Billy Joel. En ondertussen komen er ontzettend veel lieve appjes binnen via de NPO Luister-app. Dat doet me waanzinnig goed. Dank jullie wel.

0: 97 hartslag. En Bruno Mars en All My Soul zat daarvoor. Nou, hebben we hart en ziel gehad. Dan kunnen we nou door met een gewoon onderwerp in Bert op 5.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Het Stadspark in Groningen en het TC-circuit in Assen gaan een centrale rol spelen tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen van 2034. Theo Nijland is dit jaar de winnaar van de Blijvend Applausprijs. Hij krijgt deze oeuvreprijs op 1 november uitgereikt. En staatssecretaris Silvio Erkens gaat een lijst opstellen van reptielen die in Nederland gehouden mogen worden als huisdier. Een zogenaamde positief lijst. In 2024 is zo'n lijst ook al opgesteld voor zoogdieren. Alle dieren die niet op de lijst staan mogen dan ook niet meer worden gehouden als huisdier. Peter Klaver is dierenarts bij Dierenkliniek Utrechtse Heuvelrug. Dag Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag Bert. Goeiedag.
0: Mag je op dit moment elk reptiel dat je leuk vindt in huis nemen?
2: Ja, als je er goed voor kunt zorgen, mag dat van de wet. Ja, behalve dan bedreigde reptielen. Hè, dus die heel erg zeldzaam zijn. Daar gelden CITES-voorschriften voor. Maar eigenlijk mag je elk dier wat je redelijk kunt verzorgen, reptielen dan, mag je in huis hebben.
0: Ja, ja. En welke uitwassen kom je dan tegen dat je denkt, nou, gezellig?
2: Nou ja, krokodil die wat groot is. Kaiman. Ja, dan moet je toch een beetje aan dat soort dingen denken. Bijtschildpad, die kunnen behoorlijk groot zijn. Die kunnen in één hap je vinger eraf bijten.
0: Lekker.
2: Dat zijn dus, als je kleine kindjes hebt, zou ik dat niet doen.
0: Nee.
2: Maar zo zijn er dus een aantal dieren die gifslangen niet te vergeten. De gevaarlijke gifslangen die echt behoorlijk met behoorlijk wat gif hebben en één beet een mens kunnen doden. Maar dan is dat je zo ziek wordt dat je op termijn doodgaat.
0: Ja.
2: Dat is niet wat je graag wilt hebben in je kamertje in huis.
0: Nee. Nou, als ik dat zo hoor, denk ik, goed dat er zo'n lijst komt. En laat die positieve lijst niet al te lang zijn. Want dat betekent dat heel veel dieren niet meer mogen. Of vergis ik me daarin?
2: Nou ja, ik zou liever voor een negatief lijst gaan. Dat je echt focust op de dieren die of gevaarlijk zijn voor mensen, of die heel moeilijk te houden zijn, dus voor hun eigen welzijn. Ja, of gevaarlijk zijn voor de omgeving. Kijk, een grote gifslang of een slang die ontsnapt geeft paniek in de buurt.
0: Ja.
2: Dat zou je ook niet willen. Dus, maar goed, er zijn iets van 3000 soorten schildpadden.
0: Ja.
2: En als je een beetje goed terrarium, goed verblijf hebt, kun je best wel heel veel schildpadden houden.
0: Ja.
2: Ik weet niet of dat er wel en niet opkomt. En dan nog een klein dingetje. Als die lijst ingaat, heb je meestal een sterfhuisconstructie. Dus als je wel je turtle hebt, je schildpad,
0: Dan
2: mag je die hebben tot die uitsterft. Dat kan bij een schildpad gauw 50 tot 60 jaar duren.
0: Ja.
2: Dus als je een jonge stoffel hebt, dan kan die nog even doorstoffelen.
0: Ja, precies. Ja. Maar dan over een eeuw, zeg maar, dan moet het wel geregeld en veilig zijn. En dus ook beter qua dierenwelzijn voor deze dieren. Zijn er reptielen waarvan je denkt, nou, die komen absoluut niet op die positieflijst te staan? Met andere woorden, die gaan ze echt wel verbieden?
2: Ja, dat zijn die gifslangen, de bijtschildpadden, de kaaimannen. Ja, dat heeft natuurlijk een hele grote groep van twijfel gevallen.
0: Ja.
2: Dat durf ik niet te zeggen. Kijk, een groene leguaan, die kan 2 meter worden met een flinke zwiepstaart. Ja, of die erop gaat komen, weet ik niet. Het zijn hele aardige, lieve dieren.
0: Ja.
2: Maar niet iedereen kan zo'n beestje houden.
0: Nee.
2: En als je kijkt, de meeste ongelukken met dieren gebeuren bij honden. Dat zijn iets ander verhaal, maar 50.000 ziekenhuisopnames door hondenbeten. Dus als je daarmee vergelijkt, vallen de meeste reptielen nog wel mee.
0: Ja. Maar heb je wel eens mensen met reptielen in de wachtkamer die zeggen, ja, sorry dokter, maar ik weet niet meer zo goed wat ik hiermee aan moet?
2: Nou ja, dus, ik heb slangen met... Dat ze weg willen doen omdat ze niet meer ervoor kunnen zorgen, dat komt heel weinig voor.
0: Okay.
2: De mensen die reptielen hebben, zijn vaak enorme liefhebbers die vaak van tevoren goed studeren en redelijk budget hebben, want lampen, et cetera. Je moet denken dat een beetje goed verzorgen voor een reptiel, dat je toch gauw tussen 2.000 en 4.000 euro per jaar kwijt bent aan verwarming, inrichting, voeding, et cetera.
0: Ja. Ja.
2: Dus er zijn mensen die heel bewust kiezen. Je neemt niet zomaar een reptiel, daar moet je echt wel een beetje liefhebber voor zijn.
0: Ja, ja. Nou, voor een aantal beesten zal het duidelijk zijn dat ze niet op die lijst komen, maar er wordt toch wel een hele tour om ook die twijfelgevallen wel of niet. Zou je dat een uitdaging vinden om daaraan mee te werken?
2: Ik ben 35 jaar geleden wel gevraagd om daaraan mee te werken. Toen was ik dierenarts van Arters, maar ik ben nou een beetje dat deel van de carrière dat ik denk van laat het maar aan die jonge lui over.
0: Okay.
2: Ik ben al 40 jaar in het vak en dan wordt het tijd dat een nieuwe generatie aan de toekomst werkt. En ik neem nog geen afscheid zoals jij wat net hoorde, maar ik ga nog even een klein beetje door. Maar ik laat dit soort moeilijke dingen toch graag aan wat de volgende generatie over. Laat ik het maar zo formuleren.
0: Heel goed. Ja. Nou, helder verteld. Wij gaan nog even door. Tot en met 31 december, dus nog 53 uitzendingen. We zijn nog niet weg. Peter Klaver over het opstellen van die positieflijst.

0: Overleverancier van onze zender The Cats and One Way Wind.
1: Vanavond op televisie en iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Bij onze van de vrienden van de televisie gaat het uitstekend met de kijkcijfers deze week. En bij ons gaat het heerlijk met de Bert op vijfjes. Want ja, we hebben al bijna een vier op een rij. Want als die vandaag ook gewonnen wordt, elke dag een winnaar. Dat zou prachtig zijn. De entreevraag van vandaag is: welke Ierse band scoorde een hit met het nummer Beautiful Day? Dat antwoord mag je geven, niet als je Bert Hanrikman heet, want je bent de hele week al met deze band bezig, dus dat zou te makkelijk zijn. Maar ieder ander mag een antwoord sturen via de NPO Luister-app of ons bellen. Marije van de redactie op 0800 3000 555. En nog een 4:30, het NOS Journaal, Sydney.
3: Ja, goedemiddag Bert. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het Colosseum in Rome is ook morgen nog dicht voor bezoekers. Eergisteren kwam een monteur om het leven die bezig was met werkzaamheden aan de verlichting. Hij viel meters naar beneden. Volgens het ministerie van Cultuur is er meer tijd nodig voor het onderzoek naar zijn dood en voor gesprekken met het personeel. In Barneveld zijn afgelopen dagen meerdere nieuwe laadpalen beschadigd voor elektrische auto's. Iemand heeft de aansluiting daar gevuld met peurschuim. De exploitant doet aangifte van vernieling. En in het Joods Museum in Amsterdam kan je vanaf morgen je kind doormidden zagen. Nou, niet letterlijk gelukkig. Er opent namelijk een magische tentoonstelling gemaakt door illusionist Hans Klok.
4: Moet je doorgezegd?
3: Het is een trucje. Hans Klok die klopte zelf aan bij het Joods Museum om de tentoonstelling te maken, nadat hij via een erfenis spullen kreeg van de wereldberoemde goochelaar Okito.
5: Dat zal de gemiddelde Nederlander niks zeggen als je zegt Okito. Maar hij was dus wereldberoemd voor de Tweede Wereldoorlog. En ik ben heel blij dat het Joods Museum zei van ja, dat gaan we doen. Alleen we breiden het uit. Niet alleen Okito, maar we doen alle Joodse goochelaars en illusionisten.
3: En in de tentoonstelling kan je niet alleen dingen over hen zien. Je kan dus ook zelf aan de slag en gaan goochelen. En naast iemand doormidden zagen ook iemand laten verdwijnen. Het weer vanavond droog. Het koelt flink af naar 4 tot 10 graden. Morgen zonnig en 19 tot 24 graden.
0: Als jij nou eens even daar op tafel gaat liggen. Ja, ja, ja, heel ja, goed. Ja, ja. Ja, dat ik er goed bij kan. Ja, yes. Ja, ja, ja. Oh.
6: Altijd als wil. Niks persoonlijks hoor, niks persoonlijks. Maar die truc. Je spat helemaal van het bloed.

0: Robertson.
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Ja, en vanmiddag vaart het volle licht in Bertrand 5 op het kompas van Ab van Wijngaarden. Vanuit Frankrijk stuurde hij een verzoek voor een chanson van de Griekse zangeres Nana Mouskouri. 91 jaar is ze inmiddels. Tot 2 jaar geleden trad ze nog op, maar daar is ze nu mee gestopt. Vorige maand zou ze nog een keer optreden in Quebec in Canada, maar vanwege haar gezondheid en de zware reis naar Canada ging dat niet door. Vanmiddag dankzij Ab wel de plek in het volle licht met het chanson Mon Enfant uit 1969. Dat is, schrijft Ab, een Franse plaat die mij dierbaar is. Dus we gaan luisteren. Ab, dankjewel. Nana Mouskouri dus in het volle licht vanmiddag.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: jaren 80 voorproefje volgende week. Hè, vanaf zaterdag de hele week dus allemaal evergreens uit de jaren 80. Hier op NPO Radio 5.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of 5.
0: Dag Tony Zandvoort in Enschede. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Bert.
0: Van harte welkom in Bert op 5.
3: Ja, dankjewel.
0: Zeg, ken ik jou niet van de Evergreen Top 1000?
3: Ja, dat kan kloppen, ja. Zijn we al 3-4 keer geweest, ja, inderdaad. En nou heb ik me weer opgegeven en kaarten gekocht. Maar dat waren nu tv-opnamen.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ja.
3: Ja.
0: En je was bij de première party geweest van de Evergreen Top 1000?
3: Ja, ook.
0: Ja. Ja, wat leuk. Ja,
3: ja. Nou. Ja, het was ook heel... Ik vind het ook een hele leuke belevenis om dat mee te maken.
0: Nou, hartstikke goed. En leuk dat je weer deze kant op wil komen voor die tv-uitzending. Hartstikke mooi. Bert Haanrijkman gaat daar weer een feestje van maken natuurlijk. Dus,
3: ja.
0: Leuk, want je luistert vaak naar Radio 5?
3: Ja, heel vaak. Want ik hoorde net al treurige nieuws dat alles om wordt gezet. En dat je eruit... gaat.
0: Ja, eruit geschopt. Nee, zo is het niet. Maar nou ja.
3: Nee, maar ik bedoel dat heel niet negatief hoor.
0: Ja, nee, ja, er gaat heel veel bezuinigingen en reorganisatie. Dat is er aan de hand in heel Hilversum. En zeker Radio 5 wordt flink getroffen. En voor mij betekent het dat het stopt. Maar goed, dat gaat nog even duren, heb ik al gezegd. Tot eind van het jaar. Dus ik ga gewoon lekker tot eind van het jaar heerlijk nog elke dag een leuke Bert op 5 maken. Ik wil elke dag heel graag een Bert op 5 weggeven. Ook zometeen aan jou. Ben je een beetje spelletjesmens?
3: Nou, spelletjes en software, puzzeltjes. En dat zijn dan Filipines dus, en Zweedse puzzels. Dus. Maar niet echt een spelletje als je bedoelt met mensen niet.
0: Nee. En zo'n slimste mens op televisie, kijk je daar wel eens naar?
3: Jawel, daar kijk ik wel eens naar. Dat vind ik wel eens spannend. Maar daar denk ik ook nooit heel weinig van goed.
0: Oké, okay, maar nu
3: maar
0: zit je...
3: Maar dat vind ik nog wel een poe.
0: Nu doe je zelf mee, hè? Dus we doen even alsof jij in die middelste stoel zit daar van die drie. Naast jouw twee lege stoelen, want je bent de enige die meespeelt vandaag. Dan sta ik een beetje voor jou aan de linkerkant, voor de kijkers aan de rechterkant, achter dat deskje waar Herman altijd staat.
3: Ja?
0: En Paulien Cornelissen houdt in de gaten of je goede antwoorden geeft, ja of nee. Die gaat dat wel meetellen. Dat is de setting waar we in zitten, Tony.
3: Ja.
0: En dan komt de vraag vandaag van Jury van der Geest, die je kent als de presentator van de muzikale Vrijband in het weekend op zaterdag en zondagavond op NPO Radio 5. Ben jij zover?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, dan zou ik tegen Jury zeggen, ga je gang.
4: De Domstad, zo wordt Utrecht wel genoemd. Met Rotje Knor wordt Rotterdam bedoeld, Mokum is Amsterdam. In Amerika heb je Sin City, oftewel Las Vegas. En New York is de Big Apple, oftewel de grote appel. Wat weet je eigenlijk van de appel?
0: Wat weet je van de appel? Daar gaan we.
3: Nou, dat is een zoetzure vrucht. Hij hangt aan een boom. En je kunt hem opeten. Hij wordt per kilo verkocht. Of ook soms per stuk. En je kunt er appelmoes van maken. Je kunt... een computer-appel. Heb je ook nog? en dat is dan wel het idee, ja, wat ik ervan weet.
0: Nou, dan moet je pas zeggen. Dan moet je pas zeggen. Pas zeggen, hè? Als je die, ja, pas. Ja, ja. Want dan stopt hij. Ja. Ja, ja. Maar ging lekker, hoor.
3: Ja?
0: Ja, zeker. Ja. Het is een boom. Het is een vrucht. Dus dat zijn twee goeie. En je kan er appelmoes van maken. Dat is de derde goeie. Je had nog kunnen zeggen dat er een klokhuis in zit altijd, in een appel.
3: Oh ja.
0: En wat dacht je van het appeltje voor de dorst, had je nog even kunnen noemen?
3: Ja, ook dat, ja.
0: En dan had je ze alle 5 gehad, maar je hebt er 3. Dat is 10 plus 20 plus 30 is 60 punten. Je hebt 1 seconde over, komt er een puntje bij, is 61 punten. Dus dat betekent ook vandaag een Bert op 5'tje. En die is voor jou, Tony Zandvoort in Enschede.
3: Nou, dat verbaast me helemaal.
0: Nou ja, het is
3: dik
0: verdiend, goed gedaan. Ik bedoel, ja, fijn dat je veel weet van een appel, dat scheelt. Hartstikke goed.
3: Ja.
0: Dank voor het meespelen, blijf lekker luisteren en lekker puzzelen.
3: Ja, ga je doen, Ben. Okay, dankjewel en succes verder.
0: Dankjewel,
3: doei.
0: Doeg.
2: De slimste mens.
1: Kijk ook vanavond om 9:30 op NPO 1.

0: Early in the morning van de T-set. Tony, je bent er nog, hè?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, want ik word ontzettend op de vingers getikt door Paulien. Ik zei al, jurylid, houd het allemaal goed in de gaten, want... Ik moest je nog het antwoord vragen op die entreevraag. Welke Ierse band scoorde een hit met het nummer Beautiful Day?
1: Oh, dat was U2.
0: Ja, hey, gelukkig. Ja, ik denk als je het nou niet goed hebt, dan hebben we een probleem. Maar helemaal goed. De volgorde was even anders dan anders, maar de hele dag is een beetje anders dan anders. Dus vandaar.
1: Ja.
0: Ondertussen is het voor jou een prachtig mooie dag, want je krijgt een Bertel 5 toegestuurd. Van harte gefeliciteerd.

The Emotions en Best of My Love. Je zou denken, die doen ook wel mee, die Evergreen Week van de jaren 80 volgende week. Maar dit was uit 77. Dus was de opmaat naar dat heerlijke decennium dat we vanaf zaterdagochtend 6 uur gaan vieren hier op NPO Radio 5. Graag

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Bettina Holwerda en Esther van der Voort. Vanavond 20:30 NPO 1.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Luister naar Bert op 5 bij Caro en Chauvé. Zometeen een nieuwe weer-app om je droog te houden. Want die zegt niet alleen hoe het hier is, maar ook daar waar je naartoe gaat. En ook de tijd dat je onderweg bent. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Sidney Dijkers, goedemiddag.
9: Goedemiddag Bert. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op brillen met een camera erin. Nu al kunnen bijvoorbeeld restaurants, winkels, sportscholen en zwembaden een verbod opnemen in hun huisregels. Maar gebeurt dat nog lang niet altijd? Pro-Kamerlid Kapman wil daarom dat de staatssecretaris er meer op gaat wijzen.
10: Nou, in ieder geval moet nu heel duidelijk zijn dat het signaal wordt afgegeven. Die bril is gewoon verboden in alle openbare ruimtes van Nederland. Dus voel je veilig. En als je dit dus ook doet en als mensen dus wel stiekem zo'n brilletje opzetten en bijvoorbeeld filmpjes online plaatsen, dan kan je ook veel sneller handhaven op heel makkelijk weer die filmpjes offline halen.
9: En andere partijen steunen haar oproep. Vanochtend was de slimme bril van het moederbedrijf van Facebook en Instagram nog in het nieuws. Presentator Roel Maalderink had er eentje op en filmde er personeel van Facebook en Instagram mee bij het kantoor in Amsterdam. Die video werd later van Instagram verwijderd. Het populaire squishy dumpling speelgoed is geen gevaar voor de gezondheid, zegt de Nederlandse Voedselwarenautoriteit na onderzoek. Afgelopen zomer werden die kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijke schadelijke stoffen. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die geur kunnen veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het niet gevaarlijk is. In Spanje zijn begin deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden in een soort martelkamer. De politie ging bij de villa kijken nadat de vriendin van een van de slachtoffers alarm sloeg. Toen agenten over een schutting klommen, remde net een man naar buiten die schreeuwde om hulp. Binnen was alles afgedekt met plastic, stonden de martelwerktuigen en stond er een stoel waar de slachtoffers op werden vastgebonden. En schepen op de IJssel mogen vanaf morgen nog maar in 1 richting varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul niet diep genoeg voor scheepvaart in 2 richtingen. Het heeft volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland nog altijd te maken met de droogte.
11: Als je nou kijkt wat er in Duitsland en Zwitserland gebeurt, waar ons water vandaan moet komen, daar is het nog weer droger dan van de zomer. Het is op het ogenblik gaan we naar historische lage waterstanden op de Rijn. Een van de belangrijkste pegels is Kaup. En Kaup die dreigt overmorgen op 0 te komen. Nou, dat heb ik in mijn leven nooit meegemaakt.
9: Het eenrichtingsverkeer op de IJssel geldt tussen Zutphen en Arnhem. Sommige schepen moeten hierdoor 300 kilometer omvaren. Het weer, het is droog en het koelt vanavond flink af. Vannacht is het uiteindelijk tussen de 3 en 7 graden. Morgen ook droog en zonnig en dan 19 tot 23 graden.
8: Klinkt heerlijk, dankjewel.
12: vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: dat is nou typical mail. Tina Turner hoorde je en Elvis Presley met Such a Night op deze donderdagmiddag dus.
1: Een onvergetelijk luistermoment.
0: Doen we zo meteen na 6:30. Elke donderdag hebben we een stukje uit een radioprogramma dat best bijzonder is. Dat in sommige gevallen zelfs legendarisch was. Dit is een programma dat maar 7 maanden bestaan heeft in de jaren 70. En toch, ja, echte radioliefhebbers praten daar nog over. Welk programma zal het zijn? Klein tipje van de sluier?
2: Hilversum 3 was het, NOS, klopt hè, Nederlandse Omroep, stichting. Nou, inrichting kan ik beter zeggen. Circus van Oom Emiel, de Door en Doldrijd, is de Paul Meijer Show. Bent welkom tot 12 uur. Op deze zender dan, althans. En waar gaan we het vanavond over hebben? Wat voor prachtige zaken zullen wij aan uw geestesoor doen voorbijtrekken? Wij weten het nog niet. Ach, wij weten het eigenlijk wel zeker. Het mag allemaal niet wat we aan uw geestesoor hadden willen laten voorbijtrekken. Want wij zijn vanaf de laatste besprekingen onderhevig aan censuur. Dus wij gaan nu een middelmatig Hilversum 3-programma maken. Wij beginnen dus, dames en heren. Goedenavond. Dit is uw presentator met de tune.
0: Diehard fans hebben de stem ongetwijfeld herkend en kennen waarschijnlijk de setting en het verhaal ook wel een beetje. Straks alles daarover na 5:30. Nu wil ik Alberti.

0: Telkens weer wil ik Alberti.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Vanaf vandaag kunnen Nederlanders de DigiD-app ook op hun computer downloaden in plaats van alleen op een smartphone. Handig. Gucci laat voor het eerst sneakers niet in Italië, maar in China maken. En misschien herinner je je de fietstochten naar school nog wel. Dus droog van huis, stukje fietsen en dan toch zeiknat aankomen. Nou, daar is nu een oplossing voor. Een speciale gratis weer-app genoemd Droog Over. Jesse Verbeek is hobbyist, heeft deze app ontwikkeld. Nou, dat klinkt goed, dus daar wil ik meer over weten. Dag Jesse, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, nou hebben we natuurlijk al buienradar, we hebben buienalarm. Wat is er zo speciaal aan jouw weer-app?
2: Nou ja, buienalarm en buienradar zijn op zich prima apps. Maar die houden geen rekening mee dat jij of fietst of wandelt of met een e-bike van A naar B komt. En dat meten ze niet.
0: En jij wel, hoe doe je dat dan?
2: Ja, nou, ik combineer eigenlijk coördinaten samen met weersvoorspellingen. Dus het idee is eigenlijk ontstaan omdat mijn vriendin die werkt bij de luchtverkeersleiding op Schiphol. Ja. En die moet naar Amsterdam-West fietsen. En die fietste 40 minuten elke dag. Die kwam drijfnat thuis. Ja. En hoe het eigenlijk in zijn werk gaat is, tegen de tijd dat zij halverwege was, was die wolk natuurlijk lang al voorbij. Ja. En was er een nieuwe wolk. En dat combineert de app dus.
0: Ja, precies. Zo, je bent aan de gang gegaan eigenlijk om je vriendin te helpen. En je denkt, als ik dat toch doe, kan ik de rest van Nederland ook wel even bijstaan.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Dus als ik vanuit Hilversum vertrek en ik fiets naar Utrecht bijvoorbeeld, dat is, nou, wat zal het zijn, een klein uurtje fietsen, dan zou ik op jouw app kunnen zien of ik droog vertrek en ook droog aankom. Omdat je niet kijkt hoe het nu in Utrecht is, maar hoe het over een uur in Utrecht is.
2: En, ja, en hij volgt je zelfs ook tijdens de route. Dus stel dat er een piek staat halverwege, dan kan je ook nog bedenken van, oh, misschien moet ik halverwege even een schuilplekje vinden.
0: Ja, oh, wat goed zeg. Dus dat is van A naar B. En kun je ook, want dat doe ik ook wel eens op de racefiets, een rondje fietsen. En dan wil ik ook wel weten hoe het zit met het weer onderweg en vooral met de regen.
2: Nou, dat is heel veel aangevraagd de laatste tijd. Dat heb ik er op dit moment nog niet in zitten, maar dat komt er wel aan.
0: Ja, dus dat je van voor de hele route die ik aangeef, die ik ga fietsen, kunt zeggen van, nou, je kunt nu vertrekken en dan kom je droog weer aan.
2: Precies, eigenlijk ideaal voor wielrenners of voor recreatiefietsers inderdaad.
0: Ja. En is het alleen voor fietsers of kun je het ook nog voor andere voertuigen gebruiken?
2: Nee, ja, voor nu is het wandelaars, fietsers en mensen met de e-bike. En ik ben ook van plan om misschien de scooter en de speed pedelec erin mee te nemen.
0: Ja, want die hebben natuurlijk andere snelheden. Want dat maakt dan het
2: Precies,
0: verschil.
2: Precies, die hebben andere snelheden inderdaad.
0: Ja. En hoe lang heb je al getest?
2: Nou, ik ben er al sinds eind mei mee bezig. Toen hadden we een beetje de voorjaarsbuien. Toen de hele zomer getest. Nou, ja. Toen waren er een paar tropische buien. En nou ja, sinds, ik denk vorige week of zo, heb ik al 1500 downloads. Ja. En ja, dan krijg je gewoon superveel feedback die heel waardevol is om het eigenlijk nog beter te testen.
0: Ja, een beetje risicovol. We horen net nog dat de IJssel één richting verkeer wordt omdat het zo weinig geregend heeft dat er nauwelijks water is. Je moet natuurlijk eigenlijk testen in periodes dat het lekker veel regent.
2: Precies, eigenlijk wel. En daar hebben we dit najaar voor.
0: Ja, de herfst is begonnen. Dus mensen kunnen de app al gaan downloaden. Hoeveel procent betrouwbaarheidsgarantie kun je ze al geven?
2: Nou, daar durf ik geen uitspraak op te doen. Want dan krijg ik heel veel boze mailtjes misschien als ik er ooit een keertje naast zit. Maar hij is echt hij is vrij betrouwbaar.
0: En wat heb je van je vriendin teruggekregen nu je dit voor haar gedacht hebt?
2: Nog niks. Maar ik hoop misschien een romantisch etentje binnenkort.
0: Dat lijkt me wel het minste wat ze kan doen, ja.
2: Dat zou wel leuk zijn.
0: Ja, laat ze het gesprek maar even terugluisteren. Dan komt dat vast en zeker goed. Jesse Verbeek over de weer-app Droog Over. Zo heet die heb jij ontwikkeld. En die gaan we met z'n allen nou eens even helemaal testen. Dankjewel.

0: vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Spargo, jaren 80. Volgende week, de Evergreen Week van de jaren 80. Sterker nog, zaterdagochtend. Jan Rietman trapt hem af. Gaat er ook een prachtige stembus open. Om een mooie lijst samen te stellen met z'n allen.

0: Welke grappenmaker had deze plaats van mij aangevraagd? The Golden Earrings en Please Go. Half zes, Sydney met het NOS Journaal.
1: Ja, goedemiddag Bert. President Xi van China is ontvangen door president Trump bij het Witte Huis. Hij is in de VS op bezoek om het te hebben over samenwerking tussen de twee grootmachten. Xi benadrukte dat hij samen met de VS een grote verantwoordelijkheid deelt om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in goede banen te leiden. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan daarbij. Op de A4 bij Steenbergen is vanmiddag een man uit Borselen omgekomen. De automobilist van 74 botst op een vrachtwagen die naar de vluchtstrook was uitgeweken. De vrouw van het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En een nieuwe vrachtwagenparkeerplaats net over de grens in Zeebrugge is een groot succes. Truck Plaza is het werk van een Zeeuwse ondernemer. Hij liet 140 parkeerplekken aanleggen. Er zijn douches, toiletten, een winkel, bakkerij en zelfs ook een restaurant. Truckers zijn tevreden, zeggen ze bij Omroep Zeeland.
2: Het ziet er netjes uit. Veel voorzieningen, ruime parkings. Dus ik denk dat het wel netjes is.
3: Want komt u het ook wel eens anders tegen?
2: Het wordt zeer moeilijk voor vrachtwagenchauffeurs voor nog een parking te vinden die proper is, waar kan gedoucht worden. En sanitair is al zeker een ramp.
1: Er zijn hoge hekken voor de veiligheid. Er komen chauffeurs uit allerlei landen, waaronder Litouwen, Turkije, Spanje en natuurlijk ook Nederland. Het weer blijft helder en het wordt uiteindelijk fris. Vannacht is namelijk een graad of 6. Morgen dan mogelijk 23 graden zelfs, met veel zon.
0: Dankjewel.

0: Dochters van Marco Borsato.
1: Iedere donderdagmiddag in Bert op 5.
2: Land en Rijksgenoten.
1: Een onvergetelijk luistermoment.
3: We bewonderen je smaak.
1: Wat wil jij graag nog eens horen uit de lange geschiedenis van de radio? Een onvergetelijk luistermoment.
4: Hier Radio Nederland, Wereldomroep Hilversum.
5: In Bert op 5.
0: Dat blijf ik ook gewoon doen hoor, tot het eind van het jaar struinen door het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En als het nodig is, roep ik de hulp in van de vrienden van de stichting Jingleweb.nl. Als jij nog iets wilt horen van een onvergetelijk programma, van een onvergetelijke programmamaker, iets wat je bijstaat van de radio waarvan je denkt, maar dat is leuk. Volgende week, in de Evergreen Week van de jaren 80, wacht al een heel mooi fragment van een bijzonder programma op de vrijdagochtend. Daar ga ik verder niks over zeggen. Maar heb jij iets anders dat je nog wel eens wil horen? Dan kun je ons mailen, bert@radio5.nl. Vandaag een fragment uit een wonderlijk totaalprogramma op de woensdagavond op Hilversum 3. Het werd uitgezonden van 7 tot 12 uur met de sport van de woensdagavond. Er zat veel muziek in en ook een hele hoop flauwekul. En dat allemaal onder de vlag van de NOS. En dat werd steeds lastiger voor de NOS, omdat de grenzen werden opgezocht in deze Paul Meijer Show. Toen ze zelfs vanaf het gestrande Veronica-schip in Scheveningen wilden gaan uitzenden, toen was de maat vol. Al werd dat niet gezegd. De officiële reden dat de NOS per direct van het programma af wilde, was dat presentator Henk Terlingen, want over hem gaat het, een krachtterm gebruikt had op de zender. Dus een fragment uit de Paul Meijer Show van Henk Terlingen. Niet Hulkie Dulkie, dat werd nog geopperd via de NPO-luisterapp. Het omroeptijdschrift Recorder schreef pas een stuk over dit programma en sprak onder meer Mart Smeets. Die zegt, Terlingen was al een lopend standbeeld toen ik als nieuweling binnenkwam bij NOS Studio Sport. Henk is de beste presentator die er in Nederland ooit is geweest. Dit programma begon in oktober 1972... En 7 maanden later stopte het alweer. Vandaag als onvergetelijk luistermoment de Paul Meijer Show van 14 maart 1973. Dat begint met een biljartverslag door Theo Komen met hindernissen.
6: Die bandenspecialist, dat weet je waarschijnlijk niet, maar ik speel vaak over band. En na dat hartstochtelijke is het een tamelijk eenvoudige zaak. Je speelt dus eerst naar de korte band, dan krijg je een enorme zweep. Perfect die band geeft.
7: Kijk, dan gaan ze toch op Theo zijn lijnen staan. Terwijl het een heel eenvoudige doorstoter was. Op de klos. Dit is de Paul Meijer Show, vrienden. Ik geloof het toch nog steeds, ja? Timmy Thomas. Why can't we live together? Weet ik ook niet, hoor. Weet jij het, Jan? Jan weet het ook niet. Jan leeft in de kassen, maar niet together.

0: Dat is gauw weg. Het is niet eens weggeveten.
1: Ja. Ja, Johan Jong aan de vleugel, hoor. Dat kun je wel weer.
0: Is het echt? Dat is dat het end?
1: Nou, maak ze ook maar een Jantje van Leijen vanaf, zeg. Het is een single, dus het kan geen kwaad. Het groeft gewoon door. De Groove Merchant. De groevenkoopman staat er nu ook over gebogen hier. Jodro! In het vervolg te noemen Pervo Joe. Niet Perfi Joe, Pervo Joe. Klaarblijkelijk het einde van Roberta en de sportvlek blijft open. Compared to what? Het is 11:55, je mag wel zeggen 4:30 eigenlijk. En wij gaan ons even verbinden. Wij gaan ons even verenigen met Mart Smit.
2: Ja, je zou haast zeggen dat het Nederlandse volk genoeg moest hebben van schaatsen, maar dat is helemaal niet zo. Want vanavond zijn op de Jaap Ede Kunsthuisbaan hier in Amsterdam de finale Heineken schaatsfestijnen gehouden. En dat gaat dan over mensen die erg veel en erg lang schaatsen. Geen 500, maar geen 15, geen 5000. Maar die mensen gaan 1 uur gaan ze dat baantje rondtrekken.
0: Wil je nog een aansluiting maken? Martje Bas, je krijgt nu 30 seconden. Ik klok zo dadelijk in, dan mag je alles tegen het Nederlandse volk zeggen wat je wil. Gaat nu in, 30 seconden.
2: Nou, ik wil niet veel zeggen. Ik wil alleen maar zeggen van slaap lekker.
0: Nauwelijks 4 seconden gebruikt, joh. En ik was al laat met
2: die. Ja, maar ik heb maar 4 seconden nodig voor die dingen.
0: Zo, nou, dan wens ik je vrouw geluk, kerel.

Long-haired lover from Liverpool van Little Jimmy Osmond. Dat was een grote hit in de tijd dat die Palmeiras Show werd uitgezonden. Uit de top 10 van dat moment.

0: Baby Jane van Rod Stewart.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert of Vijf.
0: Ja, het was best een beetje gek uitzending van Bert op 5. Hoewel heel gewoon, maar het voelt allemaal raar. Ik begon de uitzending met het verhaal dat Bert op 5 stopt op Oudjaarsdag. Dan gaan we onze laatste uitzending maken. Dan houdt het op voor Bert op 5. Want door alle bezuinigingen en reorganisaties worden er allerlei andere dingen ingedeeld op NPO Radio 5. En dat betekent voor Bert op 5 dat daar geen plek meer voor is. En dat betekent voor mij dat mijn werk ophoudt bij NPO Radio 5 en bij Caro en Cervé. En ik heb verteld dat ik vanaf nu dit mag delen en ook op zoek ga naar wat ik dan ga doen vanaf 1 januari. En er komen ongelooflijk veel appjes binnen via de NPO Luister-app, waar ik natuurlijk heel erg blij mee ben. Die ga ik uitgebreid lezen in het weekend. Even een paar, de redactie heeft er een paar uitgezocht waarvan ze zei, die moet je eigenlijk even voorlezen in de laatste ronde. Dus laat ik dat doen. Marianne die schrijft: Bonjour Bert, hier schrik ik echt van. Voor mij en waarschijnlijk met mij voor vele anderen is jouw programma een vaste waarde op het eind van de middag. En dan ook nog dat je de radio helemaal vaarwel zegt. Ik luister al naar je sinds je het ochtendprogramma op Radio 2 verzorgde. Ik fietste een kleine 2 uur naar mijn werk zonder problemen, want ik had Radio 2 in mijn oren met jou als presentator. Heb het idee je kinderen te hebben zien opgroeien. En vooral het liedje Avond van Boudewijn de Groot, door jou in de top 2000 gebracht, heb ik leren waarderen. Net als vele anderen. En dan delen we ook nog eens de liefde voor de Franse taal. Waarom worden wij als luisteraar niet gehoord? Zegt ze nog. Ja. J'en suis sûr, tu vas me manquer. Marianne van G. Dankjewel, heel lief. Jeannette schrijft: Jeetje Bert, wat een vreselijk nieuws. Ik snap dat er veranderingen nodig zijn, maar dit vind ik niet leuk. Jouw programma is mijn middagritueel. Jouw verhalen en de Franse chansons. Voor jou is dit nog erger omdat je je baan kwijtraakt. En niet zomaar een baan. Hopelijk kun je de komende periode je gaan richten op wat je hierna gaat doen. Heel veel sterkte en succes. En tot het eind van het jaar blijf ik luisteren. Ja, ik hoop dat iedereen dat doet, net als Jeannette. Dank je wel. Koos, schrijf wat hoor ik nu, Bert. Je gaat ongewild stoppen met je fijne programma. Is heel betreurenswaardig voor mij en vele luisteraars. Ik zal je vertrouwde stem gaan missen. Gelukkig is het jaar nog niet om, maar toch erg jammer. Ik wens je de komende tijd veel sterkte en hopelijk komt er een goede oplossing. Vriendelijke groet van Koos. Prachtig. Oh, en op Facebook ook heel veel lieve reacties. Ja, deze. Ja, van Gea Lochtenbergs, mijn juf. De eerste klas, de lagere school, 1971. Ja. Dat is toch mooi. Die schrijft: ach, wat jammer Bert, dat doet pijn. Maar jij met je creatieve geest weet vast wel weer je weggetje te vinden. Daar ben ik zeker van. Zoek iets waar je gelukkig van wordt. Het heelal gaat voor je zorgen. Liefs van je juf.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bert op 5.
0: Dank jullie wel allemaal voor al die mooie woorden. En wat ik zei, na deze uitzending nog 52 te gaan tot Oudjaarsdag.

0: Older Leaves Are Brown en The Sky Is Grey. Alle plaatjes krijgen opeens ook betekenis. En alle blaadjes. Maar er komen heus blauwe stukken in de lucht. En echt. Echt. Hartelijk dank voor het luisteren. Sorry dat het veel over mezelf ging vandaag. Dat zal vanaf maandag weer anders zijn. Dan beginnen we ook in Bed op 5 met die Evergreen Week van de jaren 80. Waar ik heel veel zin in heb. We gaan er echt een heel mooi feest van maken met de plaatjes die ik allemaal beleefd heb in de laatste jaren van mijn middelbare school, mijn studententijd. En het moment dat ik mijn eerste baan kreeg destijds bij Omroep Gelderland. Dus muziek die me zeer na aan het hart ligt. Ik heb al mooie dingen klaargelegd die ik allemaal ga draaien volgende week. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren nu naar NPO Radio 5. Henry komt eraan met de avondstart van deze donderdagavond. En ook van het weekend kun je rekenen op meer dan mooie programma's. Morgenmiddag al Stefan Stassen, de Magical Mystery Tour. Ik noem nog Antje met het Theater van het Sentiment. Helco is er met adres onbekend. Nee, met Volspot. En Ron is er met adres onbekend. Een beetje de keurige dingen op volgorde laten. De vier uitzendingen deze week van Bert op 5 zijn gemaakt door Maud, Marije, Aram, Sjoerd en Yvonne van de redactie. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik kan eigenlijk alleen nog maar zeggen. Oh, dat is de laatste ronde. Ik kan eigenlijk alleen nog maar zeggen.
1: Fijn weekend alvast.
0: Oh ja, en dat zeg ik dan niet eens zelf. Heerlijk, goed. Toch wel leuk, radio maken.

0: Maandag mee. KRO NCRV. NPO Radio 5.
1: Ster. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
6: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland. Spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Bettina Holwerda en Esther van der Voort. Vanavond 8:30 NPO 1.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
19: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is 6 uur, goedenavond. Je avond start hier met het NOS-journaal. Sidney Dijkers, hi.
21: Goedenavond, Henry. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks dat een rechter vanochtend Trump nog opdroeg om dat verbod weer ongedaan te maken. Het is volgens correspondent Sjoerd den Daas best onhandig met het belangrijke bezoek van de Chinese president Xi momenteel.
22: We moeten alles volgen, met name toch ook via dit YouTube-kanaal van het Witte Huis, omdat de media van MS Now, CNN, nog steeds niet het Witte Huis in mogen. Dat maakt dit een beetje raar bezoek, maar we moeten dus alles uit de tweede hand volgen, met name vandaag.
21: De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Met die brillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Dat is al op een aantal plekken verboden vanwege de privacy, maar de Tweede Kamer vindt dat het kabinet dit duidelijker moet maken en dat meer bedrijven het gebruik van zo'n bril moeten verbieden in de huisregels. De organisatie van de WK wielrennen, dat in 2034 naar Groningen en Drenthe komt, heeft meer bekendgemaakt over het parcours. Die wielrenners gaan daar onder meer over het TT-circuit in Assen en door het Stadspark in Groningen, werd bekend tijdens een persconferentie.
23: Wat wielrennen natuurlijk uniek maakt, is dat je over een heel groot oppervlakte gaat. Wielrennen gaat, kan door de hele provincie gaan. Dus je kunt ook echt je regio erbij betrekken. Je kunt door alle dorpen, 30, 40 dorpen, dwars doorheen mensen mee te nemen. En als je dan een lange aanlooptijd, zoals we nu hebben, die 8 jaar is wat mij betreft echt een cadeautje, om het WK veel meer te laten zijn dan alleen maar een sportevenement.
21: De organisatie verwacht ook dat er zo'n 586.000 bezoekers zullen afkomen op de WK wielrennen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij ook met zijn middagprogramma op deze zender. En Kranenbarg werkte daarvoor ook 22 jaar voor NPO Radio 2. Hij maakte zijn vertrek vanmiddag bekend.
24: Er komt een andere indeling op de zender, waardoor er geen plek meer is voor Bert op 5, wat ik echt heel erg jammer vind. Achter de schermen wist ik dat al een tijdje, maar ik vind dat nu het moment gekomen is om dat te delen met jou. En daarmee stopt ook mijn werk in Hilversum. Het waren 32 geweldige jaren.
21: Op Oudejaarsdag is de laatste uitzending van Kranenbarg. Het weer dan, het blijft helder en het wordt fris. Vannacht is het een graad of 6. Morgen mogelijk 23 graden met veel zon.
20: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avondstart. Hendrie

0: Steppenwolf, Born to be Wild. Voor zover we weten is dit, we spreken over 1968. De eerste keer dat men sprak over heavy metal. En daar is dus een compleet muziekgenre naar vernoemd. Een genre dat inmiddels wel wat heftiger klinkt. En die je ook niet zo vaak hoort op NPO Radio 5. Van harte welkom bij Dampende Donderdagavondstart. Tot een uurtje of acht hoor je bijvoorbeeld over de huisdieren van Whitney Houston. En welke evergreen de inspiratie was voor een liedje van Casey and the Sunshine Band. En dat werd dan op zichzelf ook weer een evergreen. En om te beginnen,
1: avondspreuk.
0: Zetten we je muzikale hersens aan het werk. De Britse levende legende Tom Jones zei ooit het volgende. I love singing, I get out of bed. En I sing, I can't help it. Oftewel, ik ben dol op zingen, ik stap mijn bed uit en ik zing, ik kan er niets aan doen. Aan welk liedje moet je dan denken? Nou, er zitten al wat liedjes verborgen in deze tekst. Ik zing bijvoorbeeld, maar mag natuurlijk ook in het Engels. Meld je op de NPO Luister-app. Next train will be leaving from platform 1.

0: The Birds, Jesus is Just Alright. Daarvoor zat Clint Eastwood met Stop That Train.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: De alsmaar voller wordende eregalerij van de Avondstart terug te vinden als Spotify-lijst De Catacombe der Vergetelheid. En ook heel eenvoudig te checken via nporadio5.nl. Binnen luttele seconden voegen we Manfred Mann toe. En dan hoor ik je denken, maar die zijn toch veel te groot met hun evergreens als Dua, Diddy Diddy en Pretty Flamingo. Dat klopt, maar wist je dat de groep in het begin in de rhythm and blues geworteld was? Je hoort ze nu met een van hun allereerste plaatjes uit 1963, Now You're Needing Me.

Dan krijg je wel zin in die Evergreen Week van de jaren 80. Een paar dagen nog wachten. How Will I Know van Whitney Houston. Zij was dus een echt kattenmens. Toen ze op kamers ging wonen, nam ze al haar katten mee. En één daarvan, ik weet niet of dat deze was, het zou kunnen, heette Misty Blue. Nou, dan weet je dat ook weer. What's new, what's a cat? Nou, avondspreuk. Dat we nu weten hoe een van de katten van Whitney heette. En de avondspreuk is toevallig ook van Tom Jones. Die zegt, I love singing, I get out of bed and I sing, I can't help it. Vertaald is dat dus, ik ben dol op zingen. Ik stap mijn bed uit en ik zing, ik kan er niks aan doen. Nou, ik hoor al hele Nederlandstalige songteksten voorbij komen in deze uitspraak. Dus waarschijnlijk zit er wel wat voor je bij. Kies een liedje en meld je op de NPO Luisteren. En dan weten wij wel, dan zit het goed.

0: De 70s klassieke Get Down van Gilbert O'Sullivan was de inspiratie voor deze disco-hit. Ja, Get Down Tonight. Rick Finch van Casey and the Sunshine Band hoorde er de basis in voor Get Down Tonight. Zo werd Get Down dus een totaal andere Get Down met Tonight erachteraan. En dat werd 2 jaar later in 1975 een wereldhit.
1: De muzikale drieling.
0: 3 platen, 1 overeenkomst. Soms is het een ABC'tje om het te raden. Soms een heel lastige, soms een hele gekke. Wat mogen we zo meteen voor je draaien? Als derde in deze serie, luister mee en laat het me weten op de NPO Luisterapp. We beginnen met Little Eva.

Ja, het duurde misschien heel even tot je hem exact had. Want dit waren de Four Tops met Loco in Acapulco. En daarvoor zat Jethro Tull met Locomotive Breath. En we begonnen met Little Eva en de Locomotion. Dus alles met Locomotion was goed. Maar alles met Loco was ook al goed. Deze muzikale begeleiding is van Casey Jones and the Governors. Sounds like a Locomotion uit 1962. Nou, jullie gingen ook helemaal loco in die NPO-luisterapp. Met Chris Montes bijvoorbeeld.

uit 1974. Wat was er nog meer? Guns N' Roses met Locomotive. Burton Osborne met Loco Por La Vida. Bam to Bam Bam. Groepje is dat met René Klein, die je nog kent van Mr. Blue. Ook Like a Locomotion. Boney M. met Gacha Loco. En deze komt uit 1963. Dit is Los Hooligans met El Gato Loco. Dan nog een uitsmijter? Ja, natuurlijk. Uit 2010. De Locomotions met de Locomotions horen erbij.

0: daarbij.
1: Dank jullie wel weer voor alle opties die we hadden. Nou, laten we even op adem komen. Na al dit geloco en heel veel locomotion, doen we het even in slow motion. De dijk. Tot zijn

0: The Doors, Light My Fire.
1: De avondspreuk.
0: Nou, jullie stonden in vuur en vlam voor de avondspreuk. Tom Jones zei ooit, I love singing, I get out of bed and I sing, I can't help it, ik ben dol op zingen, ik stap mijn bed uit en ik zing, ik kan er niks aan doen. Er kwam ontzettend veel binnen, in alle hoeken en gaten van de popmuziek. Marco Hofman bijvoorbeeld met Styx, Sing for the Day. Billy Swan, I can help, door Evelien uit Den Haag. En Denise ging voor Sing van de Carpenters. Ik zag ook nog Sing van Travis voorbij komen. Maar we gaan, dankjewel daarvoor Vincent, en ook dankjewel aan de mensen die het hier hebben uitgekozen. Ik ben er zelf één van, hoor. Maar voor het, de moeilijkste titel die ertussen zat, daar komt hij, jongens. Vincent, nogmaals dank. Cucurella, Es una historia, I am singing. Dank u. En het is dan wel gewoon Stevie Wonder. Maar ja, noem dat maar gewoon.

vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

De avond start met drie lekkere liedjes op een rij. Stevie Wonder met, je weet wel, dat ene liedje. The Foundations met Build Me Up Buttercup. En dit was Mark Almond. Die kenden we natuurlijk van Softcell. En dit was zijn eerste echte solo-hit. Ja, misschien ook wel de enige, want daarna kwam nog een cover. Tears Run Rings uit 1988. Nou, de 80's is natuurlijk ook helemaal de Simple Minds. Zometeen zijn we bij de Simple Minds, want zij zijn de avondster van deze week. En je hoort zometeen een heel stiekem duetje. Maar met wie dan? Ja, blijf luisteren.

0: op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
8: Jan wordt vader.
7: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 7:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch weer journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi aan de VS. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
12: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
11: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, en nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
13: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
11: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Duizenden mensen worden nog vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voilà.
8: vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avondstart. Hendrie

0: Wham! Met Young Guns. Ja, dat was de tweede single van de mannen ooit. Nou, in deze vorm dan, want en onder deze naam. Want Andrew en George die hadden eerder al samen een ska-bandje. Toen ze 16 waren, toen richtten ze die Executive op. George Michael noemde dat later verschrikkelijk. Dus ja, daar willen we dan natuurlijk alles over weten. Onze avondstart Research Desk heeft hun versie van Beethovens meesterwerk Vuur Elise boven water gekregen. Hou je vast. Maar let op.
1: Okay, wankers, that's right.
0: Ja, laten we het zo zeggen. Elke band is ooit ergens begonnen. En mocht je nou op je zolderkamer aan het rommelen zijn en je denkt, bah, is nog niet heel veel, er is altijd nog hoop. Het is een soort van huisband avant la lettre. Onze huisband die komt zo meteen natuurlijk weer voorbij met een verse notenkraker. En als je de oplossing weet, dan ben je één belletje verwijderd van de muzieksleutelhanger. Het kan altijd nog gekker dan of Wham in zijn eerste dagen of die huisband. Precies een uur geleden wilde Clint Eastwood eigenhandig de trein stoppen. In de Drieling in het vorige uur gingen we locomotion. Maar Albert Hammond toept over. Hij zegt dat hij de trein is.

0: Ja, sommige platen zijn zo evergreen. Dan denk ik, zijn jullie gekke Henkie thuis dat ik het nu ga afkondigen. Maar toch maar even dan. The Animals, House of the Rising Sun.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Maar dat wist je natuurlijk. Wie eind jaren 40 in Memphis naar de radio luisterde, kwam al snel terecht bij het station QAM. Een zender waar vooral veel lokale muzikanten te horen waren, die voor of na hun optreden in de stad werden uitgenodigd om langs te komen. De zender stond open voor iedereen, dus ook voor wat onbekende talent. Voor $15 kon zo'n wat onbekende talent zo'n muzikant dus dik 20 minuten zendtijd kopen. En sommige muzikanten kregen zelfs hun eigen show. Onder wie Sonny Boy Williamson II. Dankzij het succes van zijn show mocht hij in de jaren 50 een platencontract tekenen en kon hij zijn dromen waarmaken. Je hoort hem nu, uit 1955, Sonny Boy Williamson II, met Don't Start Me Talking.
2: Well, I'm going down to Roses, stopping Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't stop.

0: De kapitein, deel 2 om precies te zijn. Akdaan de Munnik.
1: De avondster.
0: Deze hele week zijn de mannen van Simple Minds onze avondster. Een groep van alles. Van dampende pophits en van maatschappelijk geëngageerde liedjes. Eind jaren 80 zijn ze midden op de Schotse hooglanden om hun nieuwe album op te nemen. Jim Kerr kijkt tussen een van die sessies uit het raam en hij ziet bergen, zee, mooie lucht, allemaal prachtig natuurlijk. En dan ineens denkt hij, ik hallucineer, ik ben gek geworden. Hij ziet een nucleaire onderzeeër dwars door dat idyllische plaatje. En hij denkt, wat doet dat nou hier? En dat wordt de inspiratie voor een van de liedjes op de nieuwe plaat. En als ze het nummer vervolgens inspelen, popt het idee op om hun grote held Lou Reed daarbij te vragen. Want het heeft een Lou Reed sound, een Lou Reed sfeer. En dat vindt producer Trevor Horn een uitstekend idee. Hij pakt de telefoon, meldt zich bij Lou Reed en die zegt, ja, ik doe het voor een soort van, ja, hoe moet je het noemen, een stiekem, een verborgen duet. Dus de opdracht aan ons is, zoek de stem van Lou in This Is Your Land. This is

0: Sonny and Cher, I got you, babe.
1: Henry Schut op NPO Radio 5. Dit is de Avondstart.
0: Ja, zij waren als duo nog maar net bij elkaar toen ze in het huis van hun manager bivakkeerden. En Sonny kreeg midden in de nacht zo'n echte muzikanten-eureka voor een vroege versie van I Got You, Babe. Dus hij maakt Cher wakker, maar die zei...
2: Nee, is niks.
0: Sonny ging terug naar de tekentafel, paste de toonhoogte een beetje aan. En toen was Cher helemaal om. Nou, en gelukkig maar, want we weten nu wat een wereldhit het is geworden. In hoeveel versies ook, zeg. Nou, over toonhoogte en aanpassingen en tekentafel gesproken. We moeten het weer aan geloven. Ons huisorkest doet niet anders. Het is zometeen tijd voor de notenkraker. En we krijgen alvast de inimini-hint. Make me smile. Ja, daar zul je het voor nu mee moeten doen. Zometeen hoor je het hele fragment in zijn volle glorie en kan je bellen met de studio. En denk je nu, make me smile, kan ik helemaal niks mee? Weet je het nog niet? Ben je nog zwemmende? Geen nood. Teddy zwemt met je mee.

De Phillies samen met Easy Lover. We gaan hem doen hoor. De Huisband daag je elke dag uit. Dus ook vanavond met een bekend liedje in een echt compleet ander jasje. En we zijn dan op zoek naar de titel. Voor iedereen die net al op de app is geklommen en in de NPO Luister-app het goede antwoord heeft gestuurd, want het zijn er al best wel veel, dat telt niet. Bij dit spel telt alleen de beller. Dus pak je telefoon en ga naar 0800 3000 555. 0800 3000 555 voor

0: alles kan tegenwoordig in een countryjasje. Ook dit liedje. Het is dus oorspronkelijk niet dit soort muziek, hè? Maar wat is het dan wel? Goedenavond. De avond start met Henry.
1: Make Me Smile van Chicago met René Alster.
0: We doen hem even andersom. René, hè?
1: Ja, René Alster. Ja,
0: René. En dan, nou, zal ik dan nog even voor de vorm zeggen... René, had je enig idee?
1: Nou, ik heb heel diep nagedacht en volgens mij is het... van Chicago of Chicago Transit Authority, Make Me Smile.
0: René?
1: Ja?
0: Ik heb alleen de titel van de plaat nodig. De artiest hoeft niet. Dus ik vraag je nog één keer... wat is de titel van de plaat?
1: Make Me Smile.
0: Oei. Ja, René, ik heb je dus een klein beetje geholpen, want het was niet van Chicago. En ook niet wat je er nog achteraan zei, want je bedoelde niet de band Chicago, of wel?
1: Hallo. Nee, Chicago, eerst heette die band Chicago Transit Authority, CTA. Ja. En later is dat eraf gegaan en is het dan in Chicago geworden.
0: En als we dat Chicago dan ook nog eens afhalen en dan erbij zetten Steve Harley en Cockney Rebel, gaat er dan een lichtje branden bij je?
1: Ja, dan gaat er een lichtje branden. Dat is ook Make Me Smile.
0: Maar
1: ja,
0: heb jij even mazzel, want het gaat om de titel van de plaat. Dus jij krijgt hem. De muzieksleutel, sleutelhanger. Blijf even hangen en luister meteen ook even naar deze enige echte versie van Make Me Smile.
1: Ja, ik begrijp het helemaal. Ja, ik vind het leuk. Ja.

Music van de Beach Boys hebben ze niet zelf geschreven. Het is geschreven door Jeff Barry, Ellie Greenwich en Phil Spector voor de dames van de Ronettes. Oh ja. Net een beetje anders, een beetje andere harmonieën, maar toch hetzelfde prachtige liedje. En welke dan beter is, dat laat ik natuurlijk helemaal aan jou zelf. Datzelfde geldt trouwens voor dit pareltje uit de jaren 80, want die werd ooit ook nog gedaan door Boyzone. Wij kiezen voor het origineel van Tracy Chapman. Sorry.

Wat een chameleon deze man, want hij bespeelde hier zelf ook de saxofoon David Bowie met Changes. Wist je dat een wolf na een succesvolle jacht tot wel 9 kilo vlees in één keer opeet? Ze eten vooral grote prooidieren zoals herten en wilde zwijnen. En soms pakken ze ook wat kleinere dieren mee zoals muizen. Maar dat is natuurlijk helemaal niks vergeleken bij onze eigen alleseter Gea Wolf. Zij dient de komende 3 uur lang weer een stuk of 40 evergreens op. Bijvoorbeeld van Sister Sledge of Gloria Estefan of van de Rolling Stones. En wij hebben er nog eentje voor je. Dat doet denken aan een lekkere Franse zomer. Het kan ook gewoon op donderdagavond. Michel Fugain, tot morgen. Ja.

0: Samen Max.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
10: Jan wordt vader.
9: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Morgen om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
11: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 8:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch weer journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil mediabedrijven weren omdat de berichtgeving niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in een tuin en een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor het beste kinderboek voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor toch nog verrast met de prijs.
15: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
14: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg, en presenteerde de Top 2000. Wat Kranenburg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: met die wereldhit van Sister Sledge is voor mij de soundtrack van de avond van 5. We Are Family. Het is gewoon een hartstikke lekkere discoplaat natuurlijk. Maar dat zijn we met elkaar. Eén grote familie al hier op NPO Radio 5. En dan met name ook nog de avond van 5. En weet je wat zo leuk is? Jij hoort ook bij die familie. Dus fijn dat je luistert. Geniet ervan. Marielle en ik, wij zijn ook onderdeel van die familie. Marielle, jij ook.
1: Dankjewel.
0: Nog drie maanden te gaan. En dan zit het er bijna op, maar dan blijven we ook verbonden met elkaar.
1: Zeker.
0: Dat spreken we bij deze af.
1: Zeker.
0: Maar jij en ik, wij houden jouw gezelschap bij het luisteren. En wij verzorgen de muziek, een paar leuke onderwerpen. We gaan wat mensen bellen, er komt iemand langs in de studio. Bob gaat voor ons op pad. De avond van 5 douche gaat aan vanavond. Genoeg om te doen. Ik moet even een belofte inlossen zometeen van een Grieks liedje wat ik ga draaien. Ik heb er eentje gevonden. Dus lekker blijven luisteren, dan hoor je het allemaal langskomen. De komende uren, ze zijn gevuld, net als anders, met de allerfijnste muziek. Zoals deze, Gloria Estefan. Zij werd wereldberoemd met de Miami Sound Machine. Maar Oye Mi Canto betekent zoiets als hoor mijn lied. En dat mag je behoorlijk letterlijk nemen, want veel ritme, veel percussie en natuurlijk die herkenbare stem van Gloria zelf. Hier is ze, met Oye Mi Canto.

Twee stemmen bij elkaar. Gregory Porter samen met Jamie Cullum en Don't Let Me Be Misunderstood. En dan ga ik even een belofte inlossen, want gisteravond belden we met Nelly. Ze deed mee aan het spelletje, ze won. Ze woont in Griekenland en ze wil heel graag de taal leren. Toen zei ik, nou, dan ga ik vanavond voor jou een Grieks liedje draaien. Hier is die. Nana Mouskouri.

0: hele jonge Nana Mouskouri. Kapu Iparai, ik zeg het waarschijnlijk fout, want ik spreek geen Grieks. Maar Nelly, ik verwacht van jou natuurlijk nou wel een mooie vertaling. In elk geval het duiden waar dit liedje over ging, want ik vond het heel mooi. Maar ik heb geen idee waar het over ging. Iets anders nu, een rollatorrace, karaoke, oma's disco en natuurlijk heel veel soep. Het klinkt misschien als een bont feest, maar er zit een hele mooie gedachte achter. Want juist door jong en oud bij elkaar te brengen wil Stichting Oma's Soep eenzaamheid onder ouderen tegengaan. En morgen komen honderden ouderen, jongeren en vrijwilligers samen in Amsterdam voor het Oma's Top Chef Festival. En de pollepels kunnen uit de kast, want tijdens de grote kookwedstrijd gaan opa's en oma's samen met bekende Nederlanders de strijd aan. Wie maakt de lekkerste oma-soep? Aan de telefoon heb ik de oprichter van Stichting Oma's Soep. Goedenavond, Martijn Kanters.
1: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, honderden ouderen en jongeren komen morgen bij elkaar. Wat zou jij nou graag willen? Wanneer is het voor jou geslaagd als een oudere hoe naar huis gaat aan het einde van de avond?
1: Nou, de vorige editie kwam opa Rogier de dansvloer af met een vuurrood gezicht. En toen zei hij, ik heb in 40 jaar niet zo'n mooi feest gehad.
0: Oh,
1: nou, dat zijn natuurlijk wel de teksten die je wil horen naast een avond.
0: Ja, en dat is dan natuurlijk één zo'n avond. En het is geweldig met al die mensen bij elkaar. Maar wat gebeurt er dan daarna? Is er ook iets van een follow-up?
1: Ja, zeker. Want inderdaad, dit is echt voor ons een evenement om bewustzijn te creëren rondom eenzaamheid. En dat dat een groot maatschappelijk probleem is.
0: Ja.
1: Omdat 1,8 miljoen mensen ouderen in Nederland geregeld eenzaam zijn. En wat wij doen is, ze wekelijks bezoeken in 14 steden door Nederland. Want dat helpt natuurlijk pas echt om eenzaamheid tegen te gaan.
0: Ja.
1: Ook,
0: heb je het gevoel dat er ook altijd nog een beetje een taboe op rust, op eenzaamheid? Dat mensen het niet graag toegeven dat ze eenzaam zijn?
1: Ja, ik denk wel dat mensen door bijvoorbeeld corona meer hebben ervaren wat voor probleem dat is. Maar dat wel mensen het moeilijk vinden, en dat blijkt ook, dat mensen het heel moeilijk vinden om zichzelf eenzaam te zeggen dat ze eenzaam zijn of alleen zijn. Daar is wel een soort van schaamte misschien nog voor.
0: Ja, dan zal er wel iets mis zijn met jou als niemand op bezoek wil komen. Als er niemand bij jou komt, weet je dat idee.
1: Precies.
0: Ja.
1: Zo iedereen zich wel eens eenzaam voelt. En de ene wat meer dan de ander. Dus dat proberen we een beetje laagdrempelig te maken ook.
0: Snap ik. Praat er gewoon over, hè? Dat is het
1: precies.
0: Beste. Ja. Hey, nou maken jullie van het tegen eenzaamheid bewust een feest. Hartstikke leuk. Terwijl het onderwerp zelf, wat je zegt, soms best nog een beetje beladen kan zijn. Waarom werkt het juist die vrolijke aanpak zo goed volgens jou?
1: Ja, om dus inderdaad het laagdrempelig te maken voor iedereen om zich aan te sluiten, zich aan te melden. En wij proberen het echt gewoon op een positieve en luchtige manier te bekijken.
0: Mm-hmm.
1: Niet te zwaarmoedig, zodat mensen ook wat meer plezier in krijgen om samen dingen te doen en het niet zo zwaar nemen. En dat werkt ook wel heel goed, moet ik zeggen.
0: Ja, mooi. En een belangrijk onderdeel, zei we net al, is die kookwedstrijd. Opa's en oma's die gaan samen met bekende Nederlanders achter het fornuis. Hoe gaat het er precies uitzien?
1: Ja, dus we zijn in de Koepelkerk van het Renaissance Hotel in Amsterdam. Die stellen een locatie open. Dat is een schitterende locatie. En daar gaan we dus in een soort van een ronde koepel is dat. Dus en daar bouwen we een arena. En daar gaan gedurende de avond 6 BN'ers, influencers, samen met een opa of oma een soep koken. Dan hebben ze 3 kwartier de tijd. En dan hebben we een jury, een gerenommeerde jury. Van onder andere Oost Kesbeke, die is de agurkoning, die is daar voorzitter van. En die gaan dan bepalen wat de lekkerste soep is.
0: Oh.
1: En de winnaar.

0: maken. Die is de agurkoning, die is daar voorzitter van. En die gaan dan bepalen wat de lekkerste soep is. Oh. En de winnaar blijft een soep in ons assortiment. En wordt natuurlijk ook zwaar meeberekend de chemie tussen de jongeren en de ouderen.
1: Ja,
0: dus
1: wat
0: hoe ze de soep maken, ja.
1: Dus de winnende soep, die nemen jullie op in jullie assortiment. Wat geweldig.
0: Ja.
1: Hey, maar waar moet hij aan voldoen? Mag hij niet te waterig zijn? Moet hij flink gevuld zijn met goede ingrediënten?
0: Ja, sowieso natuurlijk. De smaak is belangrijk. De structuur is altijd belangrijk. Is hij niet inderdaad te dun of te dik? De presentatie is belangrijk. Hoe hij eruit ziet. Misschien wat mooie garnering erop met koriander of zo. En natuurlijk inderdaad de liefde die erin zit. Hè. Dat is het allerbelangrijkste.
1: En van waar die soep? Want ja, ik heb zelf al een beeld erbij. Soep in de keuken, dat geurt natuurlijk. Dan ga je lekker aan tafel zitten met elkaar. En het is ook een beetje comfort food, denk ik. Hè? Is dat waarom jullie voor die soep kiezen?
0: Ja, het is sowieso natuurlijk gewoon super gezond en voedzaam. Mm-hmm. En het is ook, ja, soep maken, dat op de een of andere manier verbindt dat gewoon. En ja, tijdens onze activiteiten maken we ook altijd soep. En ja, tijdens het snijden van de groentes en het ontstaan de leukste verhalen. En dan staat daarna de soep te koken. Dus dan
1: gaat
0: wordt er een spelletje gespeeld. Dus en dan gaat het lekker ruiken. Dus dat is leuk.
1: Morgenavond draait het ook vooral om ontmoetingen tussen de generaties. Hè. Er zijn jongere mensen, er zijn opa's en oma's bij. Zie je dat ook, zeg maar, zie je dan ook contacten ontstaan op zo'n avond die ook langdurig zijn?
0: Ja, dat is wel de bedoeling. We proberen echt met onze activiteit natuurlijk jong en oud echt te koppelen, omdat dat een leuke match is. En het liefst hebben we natuurlijk ook dat ze naast onze activiteiten contact hebben. Dat zien we ook wel heel vaak, hoor. Dat een oma en een student dan ook nog afspreken voor een koffie of een wandeling. Dus dat helpt natuurlijk het meest tegen de eenzaamheid, om echt een structurele band te creëren.
1: Ja, want er is er ook heel veel eenzaamheid onder jongeren, begreep ik, hè, deze week in het journaal.
0: Ja, klopt. Dat is ook steeds meer natuurlijk ook. Er wordt steeds minder buiten gespeeld, zoals dat misschien vroeger was.
1: Ja.
0: En wij focussen ons echt op die eenzaamheid onder ouderen. Maar omdat wij natuurlijk jong en oud samenbrengen, is dat natuurlijk ook iets wat wij indirect ook tegengaan. Dus,
1: ja, dat snap ik. Ja. Hey, nog even één kritische vraag. Want ik krijg een appje binnen van een luisteraar, Nel. En zij is echt onze huiskok, zeg maar. Zij appt bijna elke avond wel lekkere recepten. En zij zegt, ik kan echt geen fatsoenlijke verse soep maken in 45 minuten, hoor. Dus hoe doen jullie dat?
0: Ja, dat is een hele, hele goede vraag van Nel. Ja. Maar dat is zeker mogelijk, hoor. Maar dan mag Nel eventjes langskomen en dan ziet ze hoe het gebeurt.
1: Nel, bij deze ben je uitgenodigd om morgenavond langs te komen. Hey, vertel nog even waar jullie zitten.
0: We zitten in de Koepelkerk. Morgen zitten we in de Koepelkerk in Amsterdam. Doe je dat? Normaal gesproken zijn we wekelijks actief in 14 steden. Dus je kan op www.omasoep.nl kijken.
1: www.omasoep.nl om alle activiteiten te bekijken en alles wat jullie doen.
0: Ja.
1: Ik vind het een heel mooi initiatief, Martijn, om jong en oud op deze manier bij elkaar te brengen en om eenzaamheid onder ouderen weer wat tegen te gaan, wat lichter te maken. Dank je wel voor je verhaal en ik ben benieuwd welke er gaat winnen morgen.
0: Ja, ik ook. Jij bedankt.
1: Ja hoor, graag gedaan.
0: Fijne avond.
1: Dank, hoi. Hetzelfde.

0: Ja, Lammy, ik weet het. Hier doen we jou een enorm plezier mee. Want dit vind jij de allermooiste van Phil Collins. Against All Odds, die film uit 1984 was dit. En het is inderdaad een hele mooie van Phil.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die vanavond staan? De enige extra hint die je van mij krijgt is dat het ergens in ons eigen landje is. Hij is best veel ver weg geweest de laatste tijd. We dachten van nou, we hadden gewoon weer eens een keertje in Nederland op stap gaan. En aan jou de vraag waar die staat. Je krijgt 3 hints en de eerste hint klinkt als volgt.
2: Tussen landerijen en bossen ligt dit gapende gat voor me. Aan de randen te zien is dit laagje voor laagje afgegraven. Ik kijk hier tientallen meters de kalkdiepte in.
0: Oké, okay. Nou, ergens in ons eigen land kijkt hij tientallen meters de kalkdiepte in. Waar zou dat kunnen zijn? Ik ben benieuwd. Als jij het denkt te weten, dan mag je dat appen naar de NPO Luister-app. En die staat sowieso voor je open voor alles wat je kwijt wil. Hoe je erbij zit, wat je hebt gedaan vandaag, wat je nu aan het doen bent. Laat het maar weten via die NPO Luister-app. En nou, wie weet spreek ik jou dan zo meteen.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

Het nummer heeft eigenlijk alles wat je verwacht van Bryan Adams. Een krachtige gitaar, een groot refrein en natuurlijk die lekkere, rauwe, raspende stem van hemzelf. Even heel iets anders. Het verhaal van vanavond speelt zich af tussen de Provence en tussen Brooklyn. Tussen Gilbert Bécaud en de Franse Monsieur 100.000 Volt. En Neil Diamond, die Amerikaanse balladekoning. Als tiener is Neil Diamond dol op dit nummer van de Everly Brothers. I

0: Wie zou daar niet gek op zijn? Prachtig, toch? Wat Neil dan nog niet weet, is dat het eigenlijk een cover is van Gilbert Bécaud's Franse chanson J'appartiens uit 1955. En als je later de naam Gilbert Bécaud in de credits ziet staan, dan blijft die naam hangen. En uiteindelijk komen de twee samen in 1978. Samen schrijven ze een prachtige melodie en ieder schrijft er zijn eigen tekst op, in zijn eigen taal, met zijn eigen verhaal. Gilbert Bécaud's versie wordt een ode aan zijn geliefde Provence, aan het moment dat alle toeristen verdwenen zijn en dat hij de Provence weer voor zichzelf heeft. En dan klinkt het als volgt.
1: C'est

0: voor de vrij.
1: Nou ja, dan heb je daar Neil Diamond. Die schrijft op diezelfde melodie geen ode aan een streek, maar aan twee geliefden die elkaar na jaren weer terugvinden en zich die ene ochtend in september nog zo goed kunnen herinneren.

Het wordt hier alle minuut warmer in de studio. Heerlijk, die prachtige stemmen van die twee mannen. Ja, en die samenwerking die bevalt de twee zo goed dat Neil Diamond, die dan bezig is met de soundtrack van die film The Jazz Singer, aan Gilbert Bécaud vraagt of hij hem wil helpen. En samen schrijven ze uiteindelijk 5 nummers voor de film The Jazz Singer. En 1 van die nummers begint als een grap. Ze noemen het gekscherend Scotch on the Rocks. Een luchtig liedje op een reggae-ritme, geïnspireerd op Bécaud's voorliefde voor whisky. Maar gaandeweg wordt het nummer steeds serieuzer en melancholischer. En zo wordt het luchtige Scotch on the Rocks uiteindelijk het prachtige, gevoelige Love on the Rocks. 1 van Neil Diamond's grootste hits.

0: Dit is tot 11 uur, de avond van 5.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit, en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
17: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
2: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit zal terugdraaien. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg, en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending is op Oudjaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De Avond van 5. Gerja Wolf.

0: van Level 42. Hij was een bassist die bijna een instrument op zichzelf werd. Hij was de bassist. Niet zijn instrument, maar hij was het. Zijn snelle speelstijl, ja, die gaf dat hele eigen geluid aan de band. En Running in the Family verscheen in 87. Weer zo'n amuse voor die Evergreen Week van de jaren 80... die op het punt staat te beginnen. Slapen, dan is het zover. Bij Jan Rietman zaterdagmorgen gaan de stembussen open. En ik weet, gisteravond zeiden mensen, oh, ik zit mijn lijstje al een beetje te maken op een thuislijstje. En dan vanaf zaterdag kun je gewoon je lijst insturen via nporadio5.nl. En doe dat ook vooral, hè, want dan wordt het echt jouw lijst die volgende week vrijdag de hele dag wordt uitgezonden. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Marielle en ik, wij zijn bij jou tot 11 uur vanavond. En dat doen we met in goed gezelschap. Straks krijgen we bezoek in de studio. Gaan we in gesprek, want vandaag begon de week tegen eenzaamheid. Daar hoorde je in het vorige uur al een mooi gesprek over. Met Martijn over oma's soep. Wat morgenavond plaats gaat vinden. Een wedstrijd. En straks heb ik daar een ander gesprek over. En verder met heel veel fijne muziek en natuurlijk de shower power. De douche gaat zo meteen aan en jij mag raden wat daaronder gezongen wordt. En Bob heeft natuurlijk een tweede hint over de plek waar die staat. Want Marielle, hoe staat het met de inzendingen? Zit er al wat goeds bij?
1: Ik heb al wel wat gezien.
0: Oh ja?
1: Ja, oké. Okay. Dus wel, ik zeg het iedere keer.
0: Ja.
1: Ik vind het ongelooflijk dat mensen het gewoon al kunnen weten.
0: Maar misschien is het ook gewoon wel gewoon natte vinger, hè? Dat kan ook. Dus ja, in Nederland... Want veel mensen zitten in Maastricht.
1: Ja.
0: Dat is niet goed.
1: Nee, niet zo zuidelijk.
0: Nee, Maastricht niet zo zuidelijk.
1: Dus het moet iets noordelijk.
0: Precies. En dan, of gewoon even wachten op de tweede hint, dat kan ook. Dan wordt alles waarschijnlijk heel erg duidelijk. En ik zei het al, hè, verder heel veel fijne muziek. Zoals de Moody Blues. Die waren natuurlijk veel meer dan alleen maar de makers van Nights in White Satin. Die Britse band ontwikkelde in de jaren 60 en 70... een hele eigen combinatie van rock en symfonische invloeden. En dit nummer... I'm Just a Singer verscheen in 1973. Het komt een beetje langzaam op gang. Maar als ze dan op stoom raken, dan krijg je ook wat. En het nummer zegt wat de zanger... Ik ben gewoon iemand die liedjes zingt. Helemaal niet zo bijzonder. Just a singer in een rock'n'roll band. Meer is het niet.

5. Ga terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Wat is het weer genieten met de muziek vanavond, hè? De Beatles en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967. Dat was het jaar waarin de Beatles zich opnieuw uitvonden. Want het werd een kleurrijk muzikaal avontuur. En na die korte titelsong volgt With a Little Help from My Friend, je hoorde het al. En daar krijgt Ringo Starr de hoofdrol. Een nummer wat uiteindelijk uitgroeit tot een echte evergreen. En ja, voor evergreens moet je gewoon hier zijn, nporadio5.nl.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Heb ik nog een evergreen voor je? Alleen die is een beetje verdraaid, want hij wordt gezongen onder de douche door een ander. Nou ja, ga er maar aan staan. Als jij weet wie het is en ik wil de titel en de uitvoerende van je hebben, dan mag je bellen 0800 30555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En het gaat om dit liedje.
2: I was born the sun, but love was but for mine.
0: Wat zeg je nou, Marielle? Wel, ja. Je weet het meteen?
3: Ja.
0: Ja? Oké. Nee, dan komt het helemaal goed.
3: Daar ben meestal niet heel erg goed in, maar deze...
0: Maar deze?
3: Ja.
0: Hij klopt wel. Het is ook weer een amuse naar volgende week toe. Dan weet je nou van welk decennium je moet zoeken. Maar als jij het weet, mag je bellen 0800 30555 of even een appje naar de NPO Luister-app wat dit is.
2: I was born the sun, but the love was fair, and I was booked for mine.

0: je nou gestrest bent, gehaast bent en even niet zo lekker in je vel zitten, moet je dit opzetten. Stand-up-ee, ga je lager in je buik ademen en komt het allemaal wel weer goed. Heerlijk is dat, die muziek van Bob Marley en de Wailers. Is This Love.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, raad de plaat. Goedenavond, Ferry.
2: Ja, goedenavond.
0: Hi, uit Almelo zie ik.
2: Uit Almelo, ja.
0: Ja, hoe is het ermee vandaag?
2: Ja, goed hoor.
0: Heb je ook nog zo genoten van het prachtige weer?
2: Heerlijk.
0: Ah, oh, lekker.
2: Ja.
0: Volgens mij wordt het volgende week nog warmer weer.
2: Dan... Ja, het wordt nog warmer, ja. Zo maar kan weer uit de kast.
0: Nou ja, dan denk ik wel van, hé, dat hadden we toch gehad. Maar het lekkerste vind ik zelf, als het dan overdag lekker weer is en 's avonds goed afkoelt. Dat je wel je dekbed nodig hebt. En dat je,
2: ja, precies.
0: Ja. Hé, en nu zit je lekker naar de radio te luisteren.
2: Ja.
0: Ben je dan iemand die er ook iets bij doet? Of zit je echt alleen op de bank te luisteren?
2: Nee, meestal zit ik daar gewoon te luisteren, ja.
0: Ja, ja. Dus niet een puzzeltje erbij? Of,
2: Nee, ik ben niet zo van een puzzel.
0: Nee? Ik kan me ook wel iets bij voorstellen, hoor. Mag. Ik had net een luisteraar die zei, ik zit lekker een voetbalboek te lezen en de radio te luisteren. Nou, dat vind ik knap, want het zijn heel veel prikkels.
2: Ja. Ja. Nee, dat lukt mij niet. Want ik wil ook horen wat er gezegd wordt op de radio. En dan kan ik niet ook nog dingen erbij gaan lezen. Want dat gaat niet goed.
0: Nee, hè? En als je ook wil raden wat er wordt gezongen, dan moet je ook je hoofd erbij houden. Dus vertel eens, wat dacht je dat er gezongen werd onder de douche?
2: A Right Like the Wind van Christopher Cross.
0: Ja,
3: dat zie ik niet.
0: Ik ben heel blij dat je het geraden hebt. En Marielle volgens mij ook, want wij willen heel graag het liedje draaien. Het is gewoon een prachtig nummer.
2: Ja, absoluut.
0: Het komt uit 1980. Hou je een beetje van het decennium, de jaren 80?
2: Zeker.
0: Dus je kijkt er wel naar uit?
2: Ik ben er 65, dus dan, dan is dat in de jaren 80 wel een heel mooie jaren.
0: Ja, dat heb je heel bewust meegemaakt.
2: Zeker.
0: Ja. Nou, zaterdagmorgen gaat de stembus open bij Jan Rietman. En we draaien een week lang alleen maar muziek uit de jaren 80. Dus geniet ervan.
2: Ja.
0: Ik geef je even terug aan Marielle. Dan zorgen wij dat die boodschappentas jouw kant op komt. Dan maak je de blitz in Almelo. En dan fijn om je even gesproken te hebben, Ferry.
2: Oké, dankjewel.
0: Okido, doei.
2: Doei.

0: vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste.

0: prachtige klanken van Tangerine samen met Venice. Ja, het vorige nummer zongen ze nog samen met het Zo Gospel Choir. Weet je, dat was ook zo'n lekker nummer. Dus ze zoeken een beetje de samenwerking op. En ik vind het een hele natuurlijke match. Want Tangerine gaat ook over families. Ze hebben dat nummer in de Family Tree. Gaan misschien ook nog wel komen. Misschien nog wel aan toe vanavond. En Sander en Arnoud, ja, die één eigen tweeling. Wie is wie? Ze waren hier vorig jaar nog live in de Evergreen Top 1000 week. Geweldig. Dus ik vind het een hele mooie natuurlijke match. Die samenklanken. Ik ben fan van ze, absoluut.
1: Waar is Bob?
0: Ja, is het duidelijk? Is het zo duidelijk? Ja. Oké. Ja, waar is Bob? Waar zou die staan vanavond? Er komen nog steeds antwoorden binnen. Goede en geen goede antwoorden, foute antwoorden. Moet je even naar deze tweede hint luisteren. Misschien dat hij je iets verder op weg helpt.
2: Hier halen ze kalksteen tevoorschijn van het soort mosselkalk. Twee van de drie groeven op dit terrein zijn intussen gesloten. En daar neemt de natuur de regie over. Deze groeven zijn ook geologisch interessant. Ze zitten vol fossielen en mineralen. Ik las zelfs iets over goud. Goud? Goud!
0: Ja, het is heus. Ergens in Nederland staat hij dus. En waar dat is, dat mag je mij laten weten via de NPO Luister-app. En heb je tot 10:30 de tijd voor? Dan trekken we aan die rode hoge hoed en dan valt er een winnaar uit. Ga ik door met muziek. Ik ga zo meteen bellen met Siet. Zij is net aangekomen in de studio. Het is deze week begint de week tegen eenzaamheid. Gaan we zo weer een mooi gesprek over voeren. Over wat er in Leeuwarden allemaal gebeurt. Vertel
3: maar. Maar dan ga je niet bellen, hè?
0: Nee, dan ga je niet bellen. Nee, want Sietse is er. Ja, is gewoon live in de studio. Zeker. Dus dat ga je zo meteen horen. En ik heb eigenlijk een nummer van Michael Jackson wat er best wel op aansluit. Je bent niet alleen. Daar eindig ik elke avond mee. En hij zingt erover. No.

0: Weer zo'n lekker makertje voor de week van de jaren 80 die zaterdag begint. Kim Wilde en View from a Bridge. Ja, stenen die beginnen te praten. In de binnenstad van Leeuwarden kan het zomaar. Daar liggen 8 bijzondere gevelstenen die allemaal een persoonlijk verhaal vertellen. Een verhaal over eenzaamheid. Je scant met je telefoon een QR-code en dan hoor je verhalen en gedichten van mensen die weten hoe het voelt om eenzaam te zijn. Verbinding te missen of je niet gezien te voelen. En onderweg kom je ook een speciale ontmoetingsbank tegen die mensen juist bij elkaar moet brengen. Het project heet Sprekende Stenen en het staat deze week tegen eenzaamheid extra in de belangstelling. Nou, initiatiefnemer en projectcoördinator is hier in de studio Sietse Jansma. Goedenavond, Sietse. Oh, dus laat ik jouw microfoon even openzetten.
1: Ja, ja, daar
0: ben je. Goedenavond. Ja. Hey, fijn dat je er bent in de studio. Normaal bellen we, maar jij bent hier gewoon. Ja. Dat praat altijd nog net even wat lekker. Dan kun je elkaar in de ogen kijken. Ja. Vertel eens, hoe kwam je op het idee om stenen in de binnenstad van Leeuwarden te verhalen over eenzaamheid te laten vertellen?
1: Ja, de eerste editie die was in 2022. En dat was in 2020 was er een open call van de gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden wilde heel erg inzetten op het onderwerp eenzaamheid.
0: Ja.
1: En die hadden kunstenaars gevraagd om daar iets aan te willen doen. Daar had ik daar een project voor ingediend. En dat is dus gehonoreerd.
0: Mm-hmm.
1: En het is een project geworden in samenwerking met Leeuwarden UNESCO City of Literature. En dat is een project geworden met dus gevelstenen in de binnenstad van Leeuwarden. En een combinatie met een literaire bank. En die ook als een ontmoetingsbank dient.
0: Ja.
1: Dan kunnen mensen bij die stenen langs gaan en dan kunnen ze de QR-code dus scannen.
0: En hoe zien die stenen eruit? Beschrijf eens, als ik op de straat in Leeuwarden loop, wanneer zie ik, hoe ziet die eruit? Hoe groot is die?
1: Dat is zo, stenen van ongeveer 30 bij 30 centimeter. Ze zijn gemaakt door kunstenaar Ineke van der Blom.
0: Ja.
1: Het zijn gezichten.
0: Oké. Okay. Hoog of echt op de grond?
1: Dat is op ooghoogte.
0: Ooghoogte,
1: dus
0: oké. Okay.
1: Echt 1,50 hoogte hebben ze allemaal ongeveer.
0: Ja.
1: En 30 bij 30. En aan de zijkant, bij de oren, kun je een QR-code vinden.
0: En dan scan ik die QR-code en dan hoor ik dus een verhaal.
1: Ja, dan hoor je een verhaal en of een gedicht.
0: Ja.
1: En dat wordt eerst ingeleid. En dan er zijn schrijvers geweest. Die zijn in gesprek geweest met mensen die dit hebben meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En die verhalen zijn, het zijn niet echt biografische verhalen, maar vooral ter inspiratie gediend. Van, die mensen hebben hun verhaal gedaan.
0: En is er veel eenzaamheid in Leeuwarden?
1: Leeuwarden, het is wel speciaal een speerpunt. Zowel heel veel internationale studenten wat het is. Maar het is niet alleen specifiek Leeuwarden. Eenzaamheid is echt iets. Het is deze week, ik was gisteren ook bij de opening van de Week tegen Eenzaamheid. Het is echt iets universeels in heel Nederland.
0: Jong en oud.
1: Jong en oud. Ja. Het wordt meestal gezegd dat het bij ouderen hoort. Maar het is ook net zo goed onder jongeren. Ja.
0: En merk je ook dat er nog steeds een soort gêne is om erover te praten?
1: Ja, het is een onderwerp wat niet zo echt makkelijk is. Dat je mensen, hier schaamte op, taboe op, om erover te praten. Het is echt, 46% van de mensen van Nederland die herkent eenzaamheid. En 1 op de 7 zelf die zegt het ernstig te hebben.
0: Ja. Want even voor de duidelijkheid, het is niet hetzelfde als alleen zijn. Hè? Alleen zijn en eenzaam zijn is iets anders, of niet?
1: Ja, dat is een hele goeie. Eenzaamheid is echt meer een, het is heel persoonlijk, dat je echt een gevoel aan kwalitatieve sociale contacten mist.
0: Okay.
1: Dus het kan er zijn dat je, sommige mensen hebben heel veel vrienden, maar niet echt iemand waar ze echt goede verbindenis mee hebben.
0: Mm-hmm.
1: En de ene hoeft maar 1 persoon zo iemand te hebben, de andere heeft heel veel personen nodig. Dus het is ook echt heel erg individu verschillend.
0: Ik kan me soms in een hele grote groep mensen ontzettend eenzaam voelen.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is heel apart.
1: Ja.
0: Toen ik dat voor de eerst ervoer, dacht ik, wat is dit nou?
1: Ja.
0: Ja, geen verbinding kunnen hebben met mensen.
1: Dat je geen verbinding voelt met je omgeving. Dat je
0: heb je zelf, van de verhalen die je ook gehoord hebt, is het nog een verhaal wat bij jou is blijven hangen?
1: Ja, er zijn echt heel veel. Er zijn dus 8 verhalen. En dat is de tweede editie, de vorige keer ook al 8 verhalen. Nou, eentje die misschien uit te lichten, dat was een jongere groep in Leeuwarden. En er was een meid, die is daar gekomen. Die had haar in de 20 en die was relatie was uitgegaan. En die zat 's avonds alleen thuis. En die wilde toch wat gezelliger maken. Die ging wat wijntjes drinken 's avonds, muziekje op. Mm-hmm. En dat werd steeds, ging ze steeds meer aan
0: wijntje,
1: de drank.
0: 2 wijntjes,
1: ja, precies.
0: Drie.
1: En dat op laatst werd een drankverslaving. En kwam ze 's ochtends het bed niet meer uit.
0: Oh, ja.
1: En wat me dan ontroert is, in al die verhalen eigenlijk is, het zijn niet echt niet zielige verhalen. Het zijn echt verhalen, die gaan ze gewoon over veerkracht van een mens.
0: Ja.
1: Het is altijd wel een moment in hun leven dat ze dan denken van... Oké, ik ga toch iets doen. Toen is ze naar de inloopgroep gegaan in Leeuwarden. Daar heeft ze mensen ontmoet. En daar, die zijn samen een soort kookgroepje begonnen.
2: Ja.
1: En dat is, voor, dat is dat echt zo'n heel klein momentje.
2: Om weer terug te keren tussen de mensen.
1: Ja.
2: En is er iets wat zeg maar die verhalen verbindt? Herken je dingen van wat je zegt van de mensen zakken? Mensen zijn ook heel veerkrachtig.
1: Ja, wat ik heel erg herken is dat dit niet een heel erg eenvoudig onderwerp is. Of niet heel eenvoudig iets is. Eenzaamheid is vaak heel complex. Het is niet alleen maar over zielige mensen zijn. Het zijn vaak het zijn mensen die of tegenslag hebben meegemaakt. Door wat voor oorslag ook.
2: En jij en ik, denk ik. Het kan ons allemaal
1: precies,
2: overkomen.
1: Precies, dat is het. Ja. Dat is eigenlijk heel erg dichtbij.
2: Ja.
1: En het is, je kunt eenzaam voelen, maar je kunt net zo goed ook een heel sterk gevoel voor autonomie hebben.
2: Ja.
1: Je kan je ervoor schamen, maar je kan tegelijk ook heel ergens naar verlangen of heel ergens boos om zijn.
2: Ja.
1: Het is niet, wat ik zeg, die hele clichématige dingen die er vaak overheen omheersen, die wil ik eigenlijk ook een beetje bestrijden.
2: Ja.
1: Dat het eigenlijk een heel erg dichtbij is, een heel... bij de mens zijn hoort. Elk mens heeft tegenslagen mee. Of je krijgt rauwe verlies mee te maken. Of je krijgt...
2: elk mens is ook op een bepaalde manier toch eenzaam. Je wordt alleen geboren en je gaat ook alleen weer dood uiteindelijk.
1: Ja, dat is ook mooi. Ja.
2: Hey, en die bank wil ik nog even weten. Dat bankje, die staat ergens in Leeuwarden.
1: Ja.
2: Hoe ziet die bank eruit? Is het gewoon zo'n betonnen houten...
1: Nee, dit is een houten bank. Het is echt een klein parkje. Het is echt een hele mooie locatie in het midden van... Leeuwarden, tussen allemaal woningen in, er staat een parkje. En daar staat een houten bank. En daar stond vroeger een boom. En die boom die is daar overleden. En op die plek is nou
2: een bank
1: gekomen. En daar staat een gedicht in gegraveerd. En die bank die dient echt als een ontmoetingsbank. Elke keer als je die verhalen beluistert, dan word je na afloop gevraagd van of wil je naar het andere verhaal toe gaan of ga naar die bank toe om daar ook mensen te ontmoeten met ook een verhaal.
2: En gebeurt dat ook?
1: Ja, dat is echt. Zo'n wandelroute is heel erg populair in de zomers.
2: Ja.
1: Dat mensen het heel vaak tegelijk doen. En dan zie je dat ze toch op verschillende momenten beginnen op verschillende plekken op de route.
2: Ja.
1: En dan ontmoeten ze elkaar bij die bank. En dan ontstaat er automatisch ook een gesprek over wat heb jij gehoord en hoe zit het met jou.
2: Ja, oh, mooi.
1: Dus,
2: eigenlijk een hele natuurlijke manier dan om die eenzaamheid te bespreken.
1: Ja.
2: En misschien ontstaan er ook wel weer vriendschappen uit. Mensen die elkaar vaak ontmoeten bij de bank.
1: Ja, het is ook zoiets als de organisatie als Humanitas bijvoorbeeld. Ja. Leeuwarden, die gebruikt het ook voor hun maatjesproject om het echt in te zetten. Ja. Langs. Dus,
2: mooi. Kopje koffie bij de bank.
1: Precies, ja.
2: Mooi. Ja. Dankjewel Sietse voor dit gesprek. En wil je zelf die sprekende stenen wel eens horen? Waar moeten mensen zijn? Waar begint de route?
1: Nou, je kunt een folder halen bij het Visit Center in Leeuwarden. Dat is het meest concreet. En dan redt het zich
2: Zelf. Nou, super. Dankjewel. Ja. En ik wens je nog een hele goede reis naar huis zometeen.
1: Dankjewel.
2: Dank.

0: Carole King was dat. En I Feel the Earth Move. Na het gesprek met Sietse. En hij is weer op weg naar Leeuwarden. Zometeen nog een heel uur avond van 5. En laat ons even bijpraten door het nieuws van 10 uur. NPO Radio 5.
1: Ster. In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk verder toe, zegt vakbond Nu 91.
12: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
11: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen, voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Hey Marielle, jij komt net binnenlopen. Jij hebt Sietse even weer naar de uitgang gebracht. En je denkt, ik hoor een rode draad in deze uitzending. Ja, vertel.
1: Ik hoorde het opeens. Ik hoorde Family Man dus op de gang. Ja. Ik denk, Family Man. Ja. Vorige uur hadden we Running in the Family van Level 42.
0: Ja, inderdaad.
1: En Venice heb je genoemd, hè, met Family Tree.
0: Ja, dus een beetje. En We Are Family, Sister Sledge, daar begonnen we
1: inderdaad,
0: mee.
1: Inderdaad, die heb ik nog niet eens. Ja. Nou, inderdaad.
0: Ja, dus elk uur zit er wel iets van familie in. Ja. Ik geloof dat het universum wil ons iets zeggen. Wij zijn gewoon één grote, dikke familie met elkaar, toch?
1: Zo is het.
0: Tadaa! Ja.

ook jij bent onderdeel van die familie van NPO Radio 5 en van de Avond van 5. Zometeen Bob met zijn derde en laatste hint over de plek waar die staat. Er komen echt heel veel goede antwoorden binnen nu. Maar misschien ben je wat later ingeschakeld. Zit je nog te twijfelen waar die zou kunnen zijn? Dan moet je gewoon even wachten op die derde hint en dan wordt het waarschijnlijk helemaal duidelijk. En verder over twee van de prijs van één komt zometeen ook nog langs. Ga ik je wat meer over vertellen. En verder gewoon heel veel fijne muziek, zoals Ben E. King. Daar hou ik heel erg van. Hij werd vooral bekend als de stem van de Drifters. En later scoorde hij natuurlijk ook als soloartiest grote hits. In de 61 bijvoorbeeld had hij Spanish Harlem, had hij een grote hit mee. Het nummer is geschreven door Jerry Leiber en Phil Spector, de Phil Spector. En die combinatie van soul, van strijkers en die warme stem van Ben King maakt het allemaal nog steeds heel bijzonder, vind ik.

0: Als ik dit hoor, krijg ik echt meteen zin in de week van de jaren 80. Heerlijk, Starship and Nothing is Gonna Stop Us Now.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: In 2 voor de prijs van 1 gaan we vanavond terug naar de jaren 60. Dave Berry. Hij werd bekend in de jaren 60 in Engeland. Met die donkere en bijna theatrale manier van zingen die hij had. En hij zag er ook opvallend uit. Vaak in het zwart. Met zijn hand voor zijn gezicht. En een houding die misschien wel iets weg had van een filmster. Zijn grote doorbraak kwam in 1964 met The Crying Game. Een prachtig melancholiek nummer. Waarin zijn stem alle ruimte krijgt. En daarna kwamen nog vele, vele hits. Je hoort deze ook al die ik draai. The Strange Effect. Die ga ik zo als eerste draaien. Maar ga maar eens even op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Wat wil jij daarna horen van Dave Berry? En dat mag je me appen naar de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd.

0: Die warme, heese stem van Chris Rea, boah, daar ben ik als een blok voor gevallen. Prachtig, het werd ook zijn handelsmerk. Het nummer gaat over het einde van de relatie, maar de boodschap die is eigenlijk wel troostend. Het leven gaat verder, mensen, ook al is het nu even pijnlijk, het doet het even zeer. Het leven gaat wel gewoon door, morgen komt de zon weer op, echt waar.
1: Waar is Bob?
0: Ja, dat is aan jou om te raden, ik weet het wel, maar jij misschien nog niet. En misschien zit je wel te wachten op deze derde en laatste hint. Nou, die klinkt dan als volgt.
2: Sorry, ik had zojuist last van goudkoorts. Ik bedoelde natuurlijk geen echt goud, maar pyriet. Dat heeft er wel iets van weg en wordt dan ook het lokale goud genoemd. Haha, achterhoeksgoud.
0: Ah, oh, daar zegt hij even wat belangrijks inderdaad. Doe er je voordeel mee. App naar de NPO-luister-app als jij denkt te weten waar Bob staat. Je krijgt van mij, wat is het? Ja, toch wel een kleine 7 minuten de tijd om dat te doen. En vanaf nu kan het dus zijn dat je telefoon overgaat. Als je meespeelt, hou je telefoon in de gaten, want zometeen valt er een winnaar uit de bus.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.

0: Hoe later op de avond, hoe lekkerder de muziek. Dit was weer eentje uit de jaren 80. Queen and Friends Will Be Friends.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de ontknoping. We zitten allemaal op het puntje van de stoel om te kijken waar is die toch vanavond? Waar kan die nou zijn? En goedenavond, wie heb ik aan de telefoon?
2: Ja, je hebt Henk-Jan aan de telefoon. Goedenavond.
0: Goedenavond Henk-Jan, hoe is het ermee vandaag?
2: Ja, prima.
0: Ja?
2: Goed.
0: Heb je een leuke dag gehad?
2: Ja, we zijn bezig onze reisvakantie af te sluiten. Dus op de laatste camping terechtgekomen.
0: En waar is die laatste camping? Waar ligt die?
2: Ja, we staan in Duitsland een uurtje of drie vanaf Nederland.
0: Oh, lekker zeg. En met een camper of met een caravan of met een tent?
2: Ja, met een camper.
0: Met een camper.
2: Een maandje een trip gemaakt door Duitsland en Frankrijk. Ja,
0: nou,
2: mooi.
0: Lekker hoor. En binnenkort dus weer naar huis toe?
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we eens kijken wie er eerder is. De waterfles van de avond van vijf of jullie?
2: Want ik denk dat wij zullen zijn.
0: Ja, want jij denkt te weten waar Bob staat. Vertel eens.
2: Ja, dat is de Steengroef in Winterswijk. Wij wonen in de Achterhoek. En dat is dus vlak bij ons.
0: Ja, een thuiswedstrijd voor jou, zeg maar.
2: Precies.
0: Ja,
2: precies.
0: We gaan het eens even checken bij Bob. Hier komt hij.
3: De plek waar ik ben is... de Steengroeven bij Winterswijk.
0: Ja hoor, helemaal goed. Dus de avond van vijf fles komt jouw kant op. Leuk dat je meespeelde. Wanneer gaan jullie rijden?
2: Nou, zondag.
0: Als die
2: fles er is, dan zet ik hem naast de andere fles die ik al heb.
0: Oh, wat fijn.
2: Dus dan hebben we er twee.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik zou zeggen, je hebt hem eerlijk gewonnen. Dus geniet nog even van de laatste paar dagen vakantie. En alvast een hele goede terugreis. En dan spreken we elkaar vast nog wel weer een keer.
2: Zo is dat. Okay. Voor jou een heel goed weekend.
0: Dankjewel, Henk-Jan. Dag hoor.
2: Ja, dag.
0: Ja, en het is dus even over 10:30. En dan ben je ondertussen van mij gewend dat je een Pink Floyd te horen krijgt. Zo'n lekkere lange. En ik heb nou toch eentje. Live at Pompeii, 2016, speelden ze Comfortably Numb. Dat nummer heb ik natuurlijk al eens eerder gedraaid. En dat hoor je heel af en toe wel eens langskomen. Maar deze versie, met een gitaarsolo van David Gilmour van 4 minuten... die ken je waarschijnlijk nog niet. Dus ik zou zeggen, doe je ogen dicht, leun achterover en geniet ervan.

kom maar. Kom maar. En daar is die. Ja hoor. Het was het laatste nummer van het concert in 2016, Pompeii. Geweldig. En wat doen we iedereen er een plezier mee? En wat een reacties komen er binnen op de app zodra we dit doen, s'avonds laat. En weet je, we blijven het gewoon doen. Dus heb jij nou ook een suggestie voor een lekkere lange track? Geef het maar even door via de NPO Luister-app. Ik ben er benieuwd naar. Even op adem komen. Even iets

Dave Clark, 5 Catches If You Can. Een beetje van pak me dan als je kan, betekent de tekst. Hey, geef mij nog even door welk nummer van Dave Barry ik straks voor jou kan draaien. Ik begin met The Strange Effect, maar welke mag ik daarna voor jou draaien? En heb je nog even de tijd voor? Je hoort het na Bluff en Aan de Kust.

0: uit Zeeland, Bluff, aan de kust. En dat brengt ons bij...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Dave Berry, hij had in Nederland ook behoorlijk wat succes. Hij werd hier een graag geziene gast in de hitlijsten en op de televisie. Een artiest uit de tijd van de Beatles en de Stones. Maar wel eentje met een heel eigen geluid. Zometeen hoor je welk nummer jij wil horen. En dat is eigenlijk kwam dat meteen al naar boven toen de eerste appjes binnenkwamen. Dus de eentje die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Die ga je zo horen na This Strange Effect.

0: Tja, hij werd verreweg het meeste aangevraagd, deze It's Mama. It Was Mama. En we hebben ook een beetje voor onszelf gedraaid, Marielle. Want we zijn allebei onze moeder verloren dit voorjaar. En, toch even mooi om ze toch weer te eren met zo'n klein muziekmonumentje.
1: Zeker.
0: Dank mensen voor weer een avond. Dank Marielle voor de gezelligheid.
2: Jij ook.
0: Voor alles. We hebben dit weer heerlijk samen gedaan vanavond.
1: Ja.
0: Dank aan alle luisteraars voor alle leuke berichten. En er komen al heel veel mooie suggesties voor lange tracks binnen. Maar blijf ze maar sturen. Hè. Als jij een mooie lange albumtrack hebt, dan draai ik hem met liefde een keer voor jou zo rond. Tussen 10:30 en 10:45. We hebben er al mooie binnen gekregen. Voor vanavond zit het weer op. Morgenavond is Jeroen hier met een heerlijke nieuwe avond van 5. Ik ben zaterdag bij Vervang ik Angela nog een keer om 12:00. Dus als je daar zin in hebt, vooral lekker blijven luisteren. En maandagavond zit ik hier gewoon weer voor de avond van 5. Kun je nog geen genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En ga je nog werken of ga je zo lekker slapen? Marielle en ik, wij wensen jou het allerbeste van deze nacht. Ik hoorde dat hij lekker koud wordt en daar ben ik heel blij om.
1: Pak dat dekbed maar.
0: Oh, lekker. Oh, dan zo helemaal inkapselen in zo'n dekbed. Oh. En je weet het, hè, mensen, waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
3: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Ja, kun je laten staan?
10: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
11: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
19: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken.
1: uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
20: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in een debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en er is weinig ruimte om flexibel te werken. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. De persconferentie van Xi en Trump werd niet live uitgezonden. Dat gebeurde uit solidariteit met enkele verslaggevers die het Witte Huis weert. Ook al oordeelde de rechter dat ze niet geweigerd mogen worden. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Zij zaten ook op de fiets, vandaar het fietsprotest. Studentenorganisaties zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen, terwijl ze die zo vaak moeten gebruiken. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. Oranje maakte een sterke indruk tijdens de eerste interland onder bondscoach Xavi. Al kwamen de Duitsers na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud, minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen is het eerst fris, maar uiteindelijk wel een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
22: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Hey Francis, ben je er klaar voor?
11: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
10: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
11: Ja, magisch.
12: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Middernacht, het begin van vrijdag 25 september. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken eerder geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Dan nog het weer. Vannacht koud, met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
1: 1 uur, Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen er meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het hele verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op voorsprong. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker, maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo dat kon doen. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld, en dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door het kiescomité uitgesloten. In de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht is het koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt